De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 21. Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. Welnu, wie de Vader lief heeft, heeft ook liefde voor wie uit hem geboren is. Hoe weten we dat we de kinderen van God lief hebben? Er is maar één bewijs, dat we God lief hebben en ons houden aan zijn geboden. God liefhebben wil zeggen, zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus. Hij is niet door water alleen gekomen, maar door water en door bloed. De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan nemen we zeker dat van God aan, dat zoveel groter gezag heeft. God zelf waarborgt het getuigenis dat hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden. En dit is de inhoud van het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven gevonden. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Ik heb u deze brief geschreven om u ervan te overtuigen dat u eeuwig leven hebt, u allen die waarachtig gelooft in de naam van de Zoon van God. Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat hij naar ons luistert, als wij hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. En als we weten dat hij naar al ons vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat we krijgen wat we hem in onze gebeden hebben gevraagd. Als iemand zijn broeder een zonde ziet doen die niet tot de dood voert, moet hij voor zijn broeder bidden, en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen, als zijn zonde hem niet doodt. Want er is een zonde die tot de dood voert. Hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet. Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is, brengt niet elke zonde de dood. We weten dat wie uit God is geboren, niet zondigt. De Zoon van God beschermt hem, en de boze heeft op hem geen vat. Wij weten dat we bij God horen, terwijl de hele wereld in de macht van de boze is. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen. En wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus zijn Zoon. Dit is de ware God. Dit is eeuwig leven. Kinderen, pas op voor afgoden.

De tweede brief van Johannes. De oudste aan de uitverkorene vrouw en haar kinderen, die ik waarachtig lief heb, en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben erkend, terwille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zullen met ons zijn, vanwege God de Vader en Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik was heel verheugd dat ik enige van uw kinderen heb ontmoet, die in waarheid leven volgens het gebod dat wij van de Vader hebben ontvangen. En nu bid ik u, vrouw, en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf, maar het gebod dat wij vanaf het begin hebben gehad. Laten wij elkaar lief hebben. En hierin bestaat de liefde. Dat wij een leven leiden naar zijn geboden. Naar dit gebod dat u vanaf het begin hebt vernomen, moet u leven. Want veel bedriegers zijn naar de wereld uitgegaan. Zij logenen dat Jezus Christus mens is geworden. Dat is het kenmerk van de bedrieger en de antichrist. Neem u in acht, anders zult u, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen. Iedereen die te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft, heeft God niet. Wie bij de leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, deelt in zijn slechte daden. Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, doe ik het liever niet op papier en met inkt. Ik hoop bij u te komen en mijn mondeling met u te onderhouden. Dan zal onze vreugde volkomen zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u.

De derde brief van Johannes. De oudste aan zijn geliefde Gaius, die hij oprecht lief heeft. Geliefde, boven alles bid ik dat het u goed gaat en dat u gezond bent, zoals uw ziel gezond is. Ik was heel verheugd dat de broeders die hier kwamen een goed getuigenis gaven van uw leven in de waarheid, zoals het ook in werkelijkheid is. Ik ken geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid leven. Geliefde, uw trouw blijkt uit wat u doet voor de broeders, ook al zijn het vreemden voor u. Ze hebben dan ook ten overstaan van de gemeente van uw liefde getuigd. U doet er goed aan hen ook voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. Want omwille van de naam hebben zij zich op weg begeven zonder iets van de heidenen aan te nemen. Het is onze plicht zulke mensen te ontvangen en zo mee te werken aan de verspreiding van de waarheid. Ik heb de gemeente een brief geschreven, maar Diotrefes, die er graag de eerste plaats wil innemen, erkent ons gezag niet. Als ik kom, zal ik zeker zijn gedrag ter sprake brengen. Niet tevreden met het uitslaan van kwaadaardige taal tegen ons, weigert hij ook nog om de broeders te ontvangen. Houd diegenen tegen die het wel willen en stoot hen zelfs uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God. Wie kwaad doet, heeft God nooit gezien. Van Demetrius is door allen een goed getuigenis gegeven en ook door de waarheid zelf. Ook wij geven een goed getuigenis van hem en u weet dat ons getuigenis waar is. Veel heb ik u nog te zeggen, maar ik wil het niet doen op papier en met inkt. Ik hoop u spoedig te zien, dan kunnen we ons mondeling met elkaar onderhouden. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder persoonlijk.

De brief van Judas. Van Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen, die leven in de liefde van God de Vader en onder de bescherming van Jezus Christus. Barmhartigheid, vrede en liefde voor u in rijke overvloed. Geliefden, ik was volop bezig u te schrijven over de redding waaraan u en ik deel hebben, toen ik mij genoodzaakt zag u deze brief te sturen, met de aansporing het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen werd overgeleverd, krachtig te verdedigen. Want bepaalde mensen, van wie het vonnis allang staat opgeschreven, zijn erin geslaagd heimelijk uw gemeente binnen te dringen. Goddeloze mensen zijn het, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid, en die zowel de enige meester als onze Heer Jezus Christus verloochenen. Ofschoon u dit alles al weet, wil ik u er toch aan herinneren dat de Heer het volk wel eens en voorgoed bevrijd heeft uit Egypte, maar later hen die weigerden te geloven verdelgd heeft. Ook de engelen die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun hemels verblijf verlieten, houdt God met ons.

te doen. Zij bevlekken het lichaam, verachten de heerschappij en lasteren de hemelse machten. Zelfs aartsengel Michael heeft het niet gewaagd om een smadelijk oordeel tegen de duivel uit te spreken toen hij met hem een woordentwist had en streed om het lichaam van Mozes. Hij zei slechts: de Heer moge u straffen. Maar deze mensen lasteren wat zij niet begrijpen, en wat zij met het instinct van redeloze dieren wel begrijpen, wordt hun ondergang. Wee hun, ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Net als Bileam hebben zij zich voor geld overgegeven aan bedrog, en evenals Korach hebben zij zich door hun weerspannigheid in het verderf gestort. Die mensen zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden, waaraan ze zich schaamteloos te goed doen, terwijl ze alleen voor zichzelf zorgen. Wolken zijn het, door de wind voorbijgejaagd, die geen regen geven. Bomen zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld. Woeste golven van de zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren voor wie het diepste duister is weggelegd, voor eeuwig. Over hen ook heeft Enoch, de zevende na Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn heilige 10.000-tallen om over allen recht te spreken en alle goddelozen te straffen, voor al de goddeloze daden die zij in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor al de drieste woorden die de goddeloze zondaars tegen hem hebben gezegd. Zij zijn het die morren en mokken om hun lot. Zij leven naar hun lusten. Hun mond is vol grootspraak, terwijl zij de machtige vleien om voordeel te behalen. U echter, geliefden, denk aan wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is, toen zij u zeiden: op het einde van de tijd zullen er spotters zijn, die leven naar hun eigen goddeloze begeerten. Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, in de wereld opgaan en de geest niet bezitten. Maar u, geliefden, bouw uw leven op uw hoogheilig geloof, bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaar uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwig leven zal schenken. Sommigen twijfelen. Met hen moet u medelijden hebben. Anderen moet u redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij weer anderen moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en met afschuw, want zelfs hun kleed is door de zonde bezoedeld. Aan hem die bemachtigd is u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te laten verschijnen, aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze eer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Apocalypse of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 20. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Hij heeft zijn engel gezonden om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes. Deze heeft getuigd van Gods woord en van het getuigenis van Jezus Christus, van al wat hij gezien heeft. Gelukkig degene die de woorden van deze profetie voorleest, en gelukkig degenen die er naar luisteren en in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u, en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de vorst van de koningen van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader. Aan hem zij de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus. Ik bevond mij op het eiland Patmos, omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus. Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: schrijf wat u ziet op in een boek en stuur het aan de zeven gemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik keerde mij om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaars. En tussen de kandelaars iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte en met een gouden gordel om zijn borst. Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bang. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf op wat u gezien hebt, zowel wat nu is, als wat hierna zal gebeuren. Dit is het geheim van de zeven sterren die u in mijn rechterhand gezien hebt, en van de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 29. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Zo spreekt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en wandelt tussen de zeven gouden kandelaars. Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Hen die zich apostelen noemen, maar het niet zijn, hebt u op de proef gesteld en u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. U bent standvastig. U hebt zware lasten gedragen omwille van mijn naam en u bent niet bezweken. Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven. Bedenk van hoe hoog u gevallen bent. Bekeer u. Gedraag u weer zoals vroeger. Zo niet, dan kom ik naar u toe en neem ik uw kandelaar van zijn plaats, tenzij u zich bekeert. Maar dit moet ik u nageven. Ik haat de praktijken van de Nicolaïten, die ik ook haat. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik te eten geven van de levensboom die in de tuin van God staat. En schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna. Zo spreekt de eerste en de laatste, die dood was en weer levend werd. Ik ken uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. En ik ken de laster van hen die zich Joden noemen, maar het niet zijn. Ze zijn een synagoge van de Satan. Vrees niet het lijden dat u te wachten staat. Pas op. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis zetten om u te beproeven. En u zult hevig lijden, 10 dagen lang. Wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. En schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum. Zo spreekt hij die het zwaard hanteert, het scherpe en tweesnijdende. Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de Satan staat. Toch houdt u mijn naam hoog. U hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, daar waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Onder u zijn er die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen. Hij moest er naartoe aanzetten afgodenvlees te eten en ontucht te bedrijven. Zo zijn er ook onder u die vasthouden aan de leer van de Nicolaïten. Bekeer u toch. Zo niet, dan kom ik spoedig bij u om tegen hen te strijden met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven, en ik zal hem een wit steentje geven. En op dat steentje staat een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira. Zo spreekt Gods Zoon, wiens ogen vlammen als vuur en wiens voeten zijn als koperbrons. Ik ken uw daden, liefde, trouw en dienstbetoon, en ook uw standvastigheid. En ik weet dat uw laatste daden talrijker zijn dan uw eerste. Maar wat ik tegen u heb, is dat u de vrouw Isabel laat begaan, die zich profetes noemt, maar door haar leer mijn dienstknechten verleidt om ontucht te bedrijven en afgodenvlees te eten. Ik heb haar de tijd gegeven om zich te bekeren.
maar zij wil zich niet bekeren van haar ontucht. Daarom zal ik haar op het ziekbed werpen en onheil brengen voor degene die overspel met haar plegen, als zij zich niet van haar daden afkeren. En haar kinderen zal ik treffen met de dood. Dan zullen alle gemeenten weten dat ik het ben, die harten en nieren doorgrond, en ieder van u zal vergelden naar zijn daden. Maar u allen in Thyatira, die deze leer niet houdt, en de diepte van de Satan, zoals zij het noemen, niet hebt leren kennen, u zeg ik zal u geen andere last opleggen. Houd slechts vast wat u hebt, totdat ik kom. Wie overwint, wie tot het einde blijft doen wat ik wil, zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen wijden met een ijzeren staf. En als aardewerk worden zij verbrijzeld. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 22. Hij schreef aan de engel van de gemeente te Sardes: zo spreekt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik ken uw daden. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Word wakker. Versterk wat nog over is en dreig te sterven. Geen van uw daden heb ik volwaardig bevonden voor het oog van mijn God. Denk aan het woord dat u ontvangen en gehoord hebt. Bewaar het en bekeer u. Als u niet ontwaakt, zal ik komen als een dief. En u weet niet op welk uur ik u zal verrassen. Maar enkele van u in Sardes hebben hun kleren niet bezoedeld. Die zullen met mij wandelen in witte kleren, want zij zijn het waard. Wie overwint, zal aldus in het wit gekleed gaan. En ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens, maar zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia: zo spreekt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent zonder dat iemand sluit, die sluit zonder dat iemand opent. Ik ken uw daden. Zie, ik heb voor u een deur opengezet, die niemand kan sluiten. Al is uw kracht gering, u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Weet dit: zij die behoren tot de synagoge van de Satan, die zeggen dat zij Joden zijn, en ze zijn het niet, maar zij liegen, ja. Ik zal maken dat zij zich komen neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u hebt vastgehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn, zal ik u vasthouden in het uur van de beproeving dat over heel de wereld zal komen om de bewoners van de aarde op de proef te stellen. Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat niemand u de kroon ontroven. Wie overwint, zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Daaruit zal hij niet meer verdwijnen. Ik grif op hem de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat vanuit mijn God uit de hemel neerdaalt, en de nieuwe naam die ik draag. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea: zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, de oorsprong van Gods schepping. Ik ken uw daden. U bent nog koud, nog heet. Was u maar koud of heet. Omdat u lauw bent en heet nog koud, zal ik u uitbraken uit mijn mond. U zegt: ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt. Ik heb nergens gebrek aan. Maar u beseft niet dat u meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, arm, blind en naakt. Volg mijn raad op en koop van mij goud in vuur gelouterd om rijk te worden en witte kleren om aan te trekken en de schande van uw naaktheid te bedekken en zalf om op uw ogen te strijken, zodat u weer ziet. Wie ik lief heb, die bestraf en tuchtig ik. Vooruit, aan het werk, bekeer u. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen met elkaar aan tafel gaan. Wie overwint, zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn vader zetel op zijn troon. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeente zegt.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Vorige keer konden we al wat meer leren over het leven van de heilige pater Maximiliaan. We leerden ook zijn karakter wat beter kennen en zagen op welke wijze dat zijn apostolaat enerzijds de oprichting van de ridderschap der onbevlekte en anderzijds het uitgeven van het tijdschrift De Ridder verliep. En waren we ook aangekomen aan het moment waarop dat het klooster in Grodno eigenlijk te klein was om de drukkerij en alle andere zaken die ermee te maken hadden onder te brengen. En dus er nood was ontstaan om een nieuw kloostercomplex uit te bouwen. Een Poolse prins die zal daarin helpen, dankzij onze lieve vrouw. En zo ontstaat eigenlijk de stad Niepokalanov, gesticht dus door de heilige pater Maximiliaan Kolbe. We horen daar vandaag meer over. Wie hier even bij stilstaat bij de grootheid van dit apostolaat en overdenkt wat de moeilijkheden er waren om het eerste nummer van de ridder uit te geven en te betalen en weet dat in minder dan 10 jaren Niepokalanov zo gegroeid is, zal moeten toegeven dat dit niet het werk was van louter mensen, maar van de onbevlekte, die in pater Maximiliaan een instrument gevonden had waarmee zij kon doen en laten wat en hoe zij wilde. Hoe is het mogelijk dat een arme minderbroeder, arm van huis uit, arm door zijn belofte, arm door zijn liefde voor de armoede, zo'n geweldige onderneming tot stand kon brengen? Een onderneming waarmee vele miljoenen gemoeid waren en normaal alleen mogelijk voor grote concerns of beleggingsmaatschappijen en hypotheekbanken. Hoe kon hij het klaarspelen om zonder fondsen een stad te bouwen en deze om te toveren in een grote werkplaats, waarnaast het geronk der motoren, het geraas van de machines en het gekrijs van de zagen, een wonderlijke stilte heerste onder de 1000 kloosterlingen die elkaar slechts groeten met een hoofdknik en met enkel het woord Maria? Er is meer. Hoe kon hij zoveel jonge mensen trekken naar deze eigenaardige stad waar steeds werk was, waar geen arbeid betaald werd, waar men niet sprak over sociale verhoudingen, maar waar het werk vergeestelijkt werd tot een gebed? Als wij persoonlijk deze vragen hadden kunnen stellen aan pater Maximiliaan, zou hij ons ongetwijfeld hetzelfde geantwoord hebben als hij aan anderen deed. De onbevlekte, de goddelijke voorzienigheid. De onbevlekte, de moeder van de schone liefde, de geneugde van pure zielen, de koningin der apostelen en van alle heiligen, die door pater Maximiliaan van de aanvang af als een bezielend begin, het middel bij uitstek en het onmiddellijk doel van zijn apostolaat gezien werd. Zij was de machtige aantrekkingskracht. Zij was het die onweerstaanbaar riep en zoveel jeugd als het ware betoverde en naar haar stad bracht, opdat wie zich hier aan haar wijde ook voor haar werkte en leefde en door haar en in haar naam zielen won voor Christus koning en middelpunt van alle harten. De goddelijke voorzienigheid anderzijds, de goddelijke bank waar de apostelen terecht konden, de armen volgens het evangelie, zij die om het rijk Gods woekerden met de talenten die ze ontvingen, allen die ontvingen om te geven, die bouwden niet voor zichzelf maar voor de broeders, voor de kerk, voor Christus. Pater Maximiliaan was niet de enige die zo'n groot vertrouwen had in de goddelijke voorzienigheid, waar hij alles van ontving wat hij nodig had. Ook de medewerkers vonden steun in datzelfde vertrouwen.
Zo zegt bijvoorbeeld pater Florian Cojura: toen ik naar Niepokalanov verplaatst werd, kon ik de eerste dagen eten nog slapen uit angst dat de hele onderneming door haar eigen onstuimigheid ten gronde zou gaan. Maar later wende ik aan deze ongewone manier van doen, waarmee pater Maximiliaan en de anderen het werk deden. Pater Maximiliaan stond dikwijls voor schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden en riep vaak uit: ach, hoe moet ik dat nu doen? Maar even later beheerste hij zich en zei dan met een glimlach: waar moet ik mij tenslotte druk om maken? Dat de onbevlekte er maar voor zorgt. Ik zal wel werken. Men had de indruk dat hij een geheime toezegging had, waarop hij steunde. In heel zijn doen en laten zocht hij geen steun in tijdelijke zaken, maar rekende hij boven alles op bovennatuurlijke hulp. Maar omdat de bovennatuurlijke hulp uit dezelfde onuitputtelijke bronnen komt en langs dezelfde wegen ons bereikt, gaan onze gedachten heel spontaan naar een andere stad met een groter aantal inwoners dan die van pater Maximiliaan, en die wij de stad van het leed en de liefde zouden kunnen noemen, maar die door de stichter, de heilige Jozef Cottolengo, zelf het kleine huis van de voorzienigheid genoemd werd. Niettegenstaande het grote verschil in opzet, het doel, het werk en het uiterlijk verschijnsel van deze twee steden, is er toch ook iets groots dat beide steden verbindt. In beiden is namelijk de onbevlekte met haar licht, haar glimlach en steun de koningin. In beiden is er een centrum, het tabernakel waarin Jezus wezenlijk en waarachtig tegenwoordig is en aanbeden wordt. De heilige Jozef Cottolengo heeft in zijn kleine huis de eeuwige en altijd durende aanbidding ingesteld, en niet zonder ontroering zien wij vandaag nog de zieken uit de verschillende afdelingen naar de kapel gaan. De blinden, de lammen, de kreupelen, de lijders aan vallende ziekte en noem maar op. Zo ook in Niepokalanov. Pater Maximiliaan wilde dat het heilig sacrament het middelpunt werd van heel zijn stad. Om beurten ging men in groepjes naar de kapel, zodat er altijd een groep kloosterlingen aanwezig was. Dit was een altijd durende lof aan Jezus Eucharisticus, maar tevens de meest doeltreffende en zachte drang op het goddelijk hart van Jezus, dat zijn dienaren niet in de steek liet als er gevraagd werd om brood of om oplossing van moeilijkheden. De man van de wereld zal hier misschien de schouders ophalen en uit medelijden glimlachen. Maar de eenvoudige man met een diep geloof zal bij het zien van deze twee steden uitroepen: hier is duidelijk de hand Gods. Toen in 1927 de drukkerij van Grodno overgebracht werd naar Niepokalanov, had de ridder een oplage van 60.000 exemplaren per maand. In de weinige jaren die volgden ontwikkelde de drukkerij zich zodanig dat de stoutste verwachtingen ver overtroffen werden. Vanuit haar stad zegende de onbevlekte het Poolse volk met de volgende uitgaven: 1. De ridder der onbevlekte, een geïllustreerd maandblad met een oplage van 750.000 exemplaren tot 1 miljoen bij bijzondere gelegenheden. Ten tweede, de Kleine Ridder, een geïllustreerd maandblad voor jongeren, 165.000 exemplaren. Ten derde, mededelingen van de ridderschap voor de Maria-groepen, 1.000 exemplaren. Ten vierde, het Kleine Riddertje, een geïllustreerd maandblad voor de kleintjes, 3.500 exemplaren. Ten vijfde, de Kleine Krant, een katholiek actueel dagblad, 150.000 exemplaren tot 250.000 op feestdagen. Ten zesde,
Miles Immaculate, driemaandelijks propagandablad in het Latijn voor geestelijken in het buitenland, 15.000 exemplaren. Ten zevende, Bulletin over de Missie, maandelijks met 4.000 exemplaren. En ten achtste, De Echo van Niepokalanov, mededelingen voor de bewoners van Niepokalanov zelf. Bij deze periodieke uitgaven moet men nog talrijke boeken en boekjes voegen over heiligen, opvoedkundige, pastorale en ascetische werken die allen hetzelfde doel hebben, de verheerlijking van de onbevlekte. Het kleine dagblad verdient even onze bijzondere aandacht. Naast de hoofdredactie in Niepokalanov waren er nog 7 redacties in verschillende steden: Warschau, Poznan, Gdynia, Lodz, Krakau, Vilna en Grodno. Dat deze krant in groot aanzien stond, blijkt wel uit de oplage. En dan gaat het ons niet zozeer om het getal, maar om het doel. Zijne eminentie, kardinaal Kakowski, primaat van Polen, schetst het met deze woorden: het volk onderrichten en opvoeden in de katholieke leer, het vormen in de christelijke gebruiken en voorschriften, de kerk verdedigen tegen de aanvallen van de vrijmetselaars, de heidenen en de radicalisten die met hun zogenaamde secularisatie de kerk zouden willen vernietigen en haar vervangen door hun kreten die steunen op de antichrist. De apostolische nuncius, het Poolse episcopaat, de geestelijkheid en de gelovigen hebben met grote vreugde de verschijning van deze krant begroet, omdat zij door en door katholiek was, strijdvaardig en bovendien veel goedkoper dan andere kranten.

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij over de vele moeilijkheden gesproken die Pater Maximiliaan bij zijn werk ondervond en moest overwinnen. Het ging om moeilijkheden die hij als kloosterling ontmoette, omdat alles afhing van de goedkeuring der oversten, die op hun beurt weer rekening moesten houden met regel en constituties. Men kan deze moeilijkheden niet toeschrijven aan kwade wil, daar zij nu eenmaal horen bij het leven in een gemeenschap, waar niet iedereen dezelfde graad van deugd bereikt heeft, of begiftigd is met evenveel verstand en waar, vooral wat de economie betreft, overigens niet zonder reden, rekening moet gehouden worden met de menselijke voorzichtigheid. Maar na de stichting van Yepokalanov kwamen er nog andere moeilijkheden om de hoek kijken. Niet alleen Pater Maximiliaan was persoonlijk het voorwerp van misverstanden en tegenwerking, maar heel de stad der onbevlekte met haar apostolaat werd er het slachtoffer van. Yepokalanov heeft buiten haar muren vijanden gekend van allerlei soort. Alle mogelijke tegenstand had zij te verduren. Veel kwam voort uit jaloezie. Ze had zich te verweren tegen sabotage. Het was dikwijls een strijd op leven en dood, maar dankzij de onbevlekte en de offergeest van de bewoners van Yepokalanov zelf werd iedere weerstand gebroken. Het lag trouwens voor de hand dat Yepokalanov veel vijanden telde. Het was immers gesticht om de boze opzet en de intriges van de vijanden van Gods kerk te ontmaskeren en te bestrijden. En de vijanden, de vrijmetselaars, de antikatholieken en de anticlericalen hadden zich goed georganiseerd en trokken met sluwe, duivelse hardnekkigheid ten strijde tegen Yepokalanov, toen deze op het slagveld verscheen met de Malijinik, de kleine krant. Alle krachten werden gebundeld. Elke vorm van boycott scheen geoorloofd om het succes te torpederen en het faillissement van de kleine krant te bewerkstelligen. Men betaalde voor de kleine krant 5 groji, terwijl men 25 à 30 groji moest neertellen voor een andere krant. Het gevolg was dat de directeuren van de andere kranten haar beschuldigden van onrechtvaardigheid. Het eerste resultaat hiervan was dat de krantenverkopers de kleine krant weerden, daar ze er niet genoeg aan verdienden. Ernstiger echter waren de maatregelen die de papierfabrikanten, waarin de andere kranten hun aandelen hadden, troffen. Zij leverden geen papier op krediet, dus alles moest contant betaald worden. Maar Yepokalanov trok zich niet terug uit de strijd. De kleine krant kon het papier contant blijven betalen, dankzij de interne organisatie van Yepokalanov. De opbrengst was minimaal, maar de offergeest van de ridders der onbevlekte was niet te evenaren. In heel Polen werden eigen kiosken gesticht, waar men alle drukwerken van Yepokalanov kon krijgen. Of er werden vrijwilligers aangeworven, en zo kon men zich onttrekken aan de tegenwerking der krantenverkopers. Daardoor bleef Yepokalanov onafhankelijk van welke geldmacht dan ook, en moesten de vijanden, bij het zien van de nutteloosheid van hun aanvallen aan de kleine krant, alle rechten toekennen die de andere kranten genoten. Maar deze overwinning van de kleine krant was niet voldoende om de rust te doen weerkeren in Yepokalanov. Al spoedig moest er afgerekend worden met moeilijkheden die voortsproten uit jaloezie en bedrog, die in zeker opzicht nog gevaarlijker waren. U kan zich een idee vormen van deze moeilijkheden uit een getuigenverklaring van Monsieur Gavlina, in die tijd lid van de bisschoppelijke commissie voor de pers. Pater Maximiliaan was erg aanhankelijk aan de heilige stoel. Hij had voortdurend contact met de apostolische nuncius en volgde zijn aanwijzingen, vooral wat betrof de publicaties van zijn krant en tijdschriften. Hij genoot het volste vertrouwen van het Poolse episcopaat en toonde zich steeds zeer volgzaam. Ik vertel hier iets waaruit blijkt hoe groot zijn voorzichtigheid was en de eerbied die hij had tegenover een prelaat en een bisschop.
Op een gegeven moment wist een prelaat, die nogal aan politiek deed en op de pers in het algemeen moest letten, op een sluwe manier zijn bisschop te beïnvloeden door kwaad te spreken van pater Maximiliaan. Samen gingen zij naar Nipokalanov en deelden pater Maximiliaan mede dat de uitgave van zijn kleine krant door een beslissing van de bisschoppelijke commissie onder hun directie moest komen. Met verschuldigde eerbied ontving pater Maximiliaan deze mededeling, maar vroeg en kreeg uitstel van de uitvoering van dit bevel. Intussen kwam hij bij mij en vroeg of dit werkelijk een besluit was van de bisschoppelijke commissie en gaf tegelijkertijd te kennen bereid te zijn te gehoorzamen. Ik verzekerde hem dat dit niet waar was, maar enkel een besluit van die bewuste prelaat. Ik gaf hem zelfs de raad alles aan de apostolische nuncius te vertellen, die het goede recht van de kloosterlingen verdedigde. Zo ging pater Maximiliaan eenvoudig door met zijn werk. In deze moeilijke ogenblikken uitte hij geen enkel woord of gebaar van wrok of afkeer tegenover personen die om politieke redenen de kleine krant hadden willen opslorpen. Niet minder waren de moeilijkheden die ontstonden toen pater Maximiliaan een klein radiozendstation ontwierp en ten uitvoer bracht. Dit keer echter was de overwinning niet volledig, omdat intussen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Pater Flaviaan vertelt dat pater Maximiliaan aan andere moderne middelen begon te denken, buiten de pers, waardoor nog meer mensen gewonnen konden worden voor de onbevlekte, zoals bijvoorbeeld een radiozendstation. Zou de radio, waarmee zoveel kwaad veroorzaakt werd, niet thuis horen in Nipokalanov om tot Maria's verheerlijking te dienen? Zoals gezegd ontwierp hij zelf een radiostation en liet het zonder meer bouwen. In december 1938 kreeg hij het klaar dat het Poolse leger hem de apparatuur leende voor uitzendingen op korte golf en het orkest van de broeders van Nipokalanov speelde de hymne van de ridderschap der onbevlekte. Maar na enkele uitzendingen kwamen de tegenstanders, die rijkelijk vertegenwoordigd waren in de regering, in het geweer en deden al het mogelijke om te voorkomen dat pater Maximiliaan een wettelijke toestemming kreeg om met zijn uitzendingen door te gaan. De aangehaalde reden was dat men vreesde dat de radio-uitzendingen van Nipokalanov wel eens nog meer herrie konden veroorzaken en nog meer enthousiasme konden doen losslaan dan in der tijd de kleine krant. Om toch enigszins tegemoet te komen aan de eisen van pater Maximiliaan, toonde de regering zich uiteindelijk bereid hem 1 uur zendtijd per week te geven voor berichten uit Nipokalanov via de staatsradio. Maar pater Maximiliaan hield stand en kwam steeds terug met een nieuwe aanvraag, totdat de oorlog er een eind aan maakte.

Op zekere dag kwam een Poolse kanunnik op bezoek in Jipokalanov. Hij wilde vooral de drukkerij zien. Pater Maximiliaan vergezelde hem. Bij een nieuwe en geweldige rotatiepers, die 15 miljoen gekost had, stond hij stil en vroeg zijn gastheer ironisch: "Wat zou Sint Franciscus wel zeggen als hij deze kostbare machine zou zien?" Pater Maximiliaan kaatste heel rustig de bal terug. Hij zou zijn mouwen opstropen, de machine in de hoogste versnelling zetten en werken zoals deze confraters hier voor de glorie van God en de onbevlekte. En zo is het toch. Als de heraut van de grote koning in

dezelfde voorwaarden. Zij arbeiden trouw en godvruchtig, zo dat ze met vermijding van de ledigheid, de vijandin der ziel, de geest van heilig gebed en godsvrucht niet uitdoven, want daaraan moeten alle tijdelijke zaken dienstbaar zijn. En pater Maximiliaan vatte deze opdracht van de Serafijnse vader letterlijk op. Nipokalanov, de stad der onbevlekte, had dan ook maar één statuut en dat was de regel van Sint Franciscus. Deze werd er zeer streng onderhouden. Men zou kunnen denken dat te midden van die koortsachtige activiteit de kloosterlijke geest zou wegkwijnen. Integendeel. Nipokalanov is een oase te midden van het contrast van rust en werk, stilte en het geronk van motoren. Pater Provinciaal zei eens, toen hij er op bezoek was, dat hij vond dat het leven hier wel iets strenger was dan elders. Pater Maximiliaan antwoordde, als Nipokalanov in plaats van de glorie der onbevlekte te verspreiden de laksheid zou bevorderen, of, erger, een handje zou lichten met de armoede, dan zou het beter zijn dat God vuur uit de hemel zond om alles te verassen. De indruk van de provinciaal werd bevestigd door de generaal van de orde die er in 1936 op bezoek was. Ik kon met mijn eigen ogen vaststellen, aldus pater Beda Hess, hoe waar het was dat een echte Franciscaanse geest een vurige devotie tot de onbevlekte, een grote ijver, een uiterste armoede en een geweldige eenvoud schitterden in Nipokalanov. Er heerste onder de broeders een vurige geest van naast en liefde en een grote eendracht. De Franciscaanse blijheid was op hun gezichten te lezen. Een bezoek aan Nipokalanov is ontroerend. Een buitenstaander wordt gewoonlijk begroet met Maria. In naam van Maria wordt er gebeden, gewerkt en gerust. Stilte in de drukkerij, stilzwijgen in het klooster. De geest van versterving en gebed heerst in alle afdelingen en bevrucht het werk ter ere van de onbevlekte. Het gebeurde eens, men weet niet hoe dit kwam, dat alle machines tegelijk en plotseling stilstonden. Er was elektriciteit en aan de machines mankeerde niets. Pater Maximiliaan, die nergens meer verbaasd over raakte, zei toen heel gewoon, Heer moet de duivel zijn staart tussen hebben, en begon met de anderen vurig te bidden tot de heilige maagd. Na het gebed hernamen de machines hun ritmische bewegingen. Zoals gezegd draagt de naam Nipokalanov in zich haar programma, of beter, haar ideaal. Pater Maximiliaan hield niet van programma's. Een medewerker vroeg hem er eens om. Hij wilde een richtsnoer van actie hebben om een bepaald doel te bereiken. Hij antwoordde, Het is niet mogelijk dat wij een programma opstellen. We zijn immers helemaal toegewijd aan de onbevlekte en dus kunnen wij ons niet aan een programma houden. Dit zou onze bedrijvigheid beperken, terwijl wij zoveel mogelijk voor de onbevlekte moeten doen. Nipokalanov dat zonder een programma ontstaan is, zal het ook in de toekomst zonder moeten stellen, omdat alles wat er is geregeld wordt door de liefde tot de onbevlekte. In Nipokalanov leven wij van een vrijwillige idee fix, als men het zo wil noemen, de onbevlekte. Voor haar leven wij, werken wij, lijden wij en willen wij sterven. Wij verlangen met heel onze ziel, met alle middelen en uitvindingen, dat deze idee fix in alle harten wordt opgenomen. Het ideaal van Nipokalanov is de onvoorwaardelijke toewijding aan de onbevlekte volgens het statuut en de akte van toewijding van de ridderschap der onbevlekte. Vandaar in alles de gelijkvormigheid met de wil van de onbevlekte. Haar wil doen, instrumenten zijn in haar handen, zich helemaal door haar laten leiden in de volmaakte gehoorzaamheid,

0: waardoor zij haar wil bekend maakt en over ons beschikt als over haar instrumenten. Ik herhaal, de wil van de onbevlekte. We hebben ons immers onvoorwaardelijk aan haar toegewijd en zij moet ons dus leiden. Als u het mij toestaat, zou ik het als volgt willen uitdrukken. Daar de wil van God niet dezelfde is als die van de onbevlekte, in zoverre de wil van God ook de rechtvaardigheid omvat, terwijl de wil van de onbevlekte een wil is van barmhartigheid, waarvan zij de verpersoonlijking is, dienen wij als instrumenten in haar handen niet om te straffen volgens de rechtvaardigheid, maar om te bekeren en te heiligen, en dit zijn vruchten van genaden, dat wil zeggen van de goddelijke barmhartigheid die door de handen van de middelares aller genaden gaan. Dus, zoals zij een volmaakt instrument is in de handen van goddelijke barmhartigheid, van het allerheiligst hart van Jezus, zo moeten wij instrumenten worden in haar handen en dan volgt daaruit dat wij door haar bemiddeling instrumenten worden van het allerheiligste hart van Jezus, dat wil zeggen van de goddelijke barmhartigheid. Door de onbevlekte naar het hart van Jezus, zie daar ons parool. Vandaar dat, volgens mij, de geest van ieder lid van Jebogalanov moet zijn volmaakte en bovennatuurlijke gehoorzaamheid aan de onbevlekte, wier wil tot uitdrukking gebracht wordt door de oversten. Wie deze geest niet heeft, is niet geschikt voor Jebogalanov. En daar de toewijding in Jebogalanov onvoorwaardelijk is, sluit zij het missieideaal niet uit, ofschoon de regel ons de vrijheid laat. Wij streven er dus naar dat niet alleen wij ons toewijden aan de onbevlekte, maar verlangen dat alle mensen die op de wereld zijn nu en in de toekomst zich aan haar toewijden. Onze missie is zielen te winnen en te heiligen door middel van Maria. Wie totaal aan de onbevlekte is toegewijd, heeft reeds de heiligheid bereikt, en wie zich nog volmaakter door haar laat leiden in het inwendig en het uitwendig leven, neemt nog meer deel aan haar geest. Vandaar dat ieder lid van Jebogalanov, om de onbevlekte navolgster van Jezus na te volgen, om Franciscus, die Jezus als model genomen had, enigszins te kunnen benaderen, zijn persoonlijke verlangens moet beperken tot het allernoodzakelijkste. Hij moet niet toegeven aan gemakzucht of overdreven zucht naar ontspanning, maar hij moet enkel met het noodzakelijke tevreden zijn om het rijk van de onbevlekte te bespoedigen. Deze verzaking, deze offergeest en liefde voor de armoede maakt het mogelijk nog meer boekjes te drukken van de ridder, die over de hele wereld verspreid moeten worden. Armoede in het verbruik, de kleding, voeding, dat wil zeggen de Franciscaanse armoede in het licht van de onbevlekte. Hij die de onbevlekte niet zo bemint dat hij alles aan haar geeft, armoede, zich totaal aan haar wegschenkt, gehoorzaamheid. Hij die niet de bedoeling heeft zich onvoorwaardelijk aan haar toe te wijden om haar instrument te zijn, verlaten het terrein van Jebogalanov. Boven natuurlijke gehoorzaamheid, opdat in alles onze wil de wil zij van de onbevlekte. De strengste armoede, opdat het rijk van de onbevlekte zo spoedig mogelijk komen, zich voegen naar de onbevlekte, zie daar de karaktertrekken van Jebogalanov. De sterke woorden van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We leren steeds meer het karakter kennen van de heilige pater Maximiliaan en we zagen dat hij eigenlijk een van de, zouden we kunnen zeggen, voorlopers is van Radio Maria. Het was zijn droom om een radio te kunnen stichten die Maria zou verheerlijken en daardoor vele mensen bij Jezus zou kunnen brengen. Het is ontroerend om te zien dat hij in zijn grote ijver voor Maria eigenlijk als eerste dat idee had om moderne middelen in te schakelen om mensen tot bij de blijde boodschap te kunnen brengen, tot bij Jezus zelf. En dat is eigenlijk hetgene wat wij bij Radio Maria proberen te doen. Een volgende keer gaan we verder en diepen we nog meer de realiteit van Niepokalanov uit, dat grote apostolaatswerk van de heilige Pater Maximiliaan Kolbe. En dan hoop ik dat er u ook de volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Meen.
1: Welkom beste luisteraars in het programma Koken met Hildegard, waar we iedere maand te gast mogen zijn bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Zij leert ons koken volgens de voedingsleer van Hildegard, maar ze leert ons ook bidden met Hildegard, want daar beginnen we altijd mee. Hè?
2: We beginnen met een gebed. En het is het gebed de goede herder. O herder van de zielen, o eerste woord, waardoor wij allen geschapen zijn, mogen het u, ja, mogen het u bevallen ons te bevrijden uit onze ellende en van onze broosheid. Amen. Vandaag hebben we weer een menu samengesteld voor u, beste luisteraars. Een eenvoudig menu, allemaal gebaseerd op de voedingsleer van de heilige Hildegard, die natuurlijk zelf geen recepten gegeven heeft, maar die ons op weg zet om zelf daar creatief mee om te gaan. Mijn Hildegard keuken is altijd een creatieve keuken. Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt, maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria, dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip, dus dat mag. Kip van Hildegard is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hildegardkeuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hildegard niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijst zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien erna gesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hildegard. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we dat al als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3 olie. Wat ook goed is, maar een sterkere olie, is de walnootolie. Dat is ook goed. En dan wat eigenlijk ook heel lekker is, is de zoete amandelolie. Maar daar raak je moeilijk aan. Maar hoe heb ik dat nu opgelost? Ik heb 2 bokalen gekocht met puree d'amande, dus eigenlijk een soort amandelpasta. En hier staat erop, dat zijn dus de amandelen die eigenlijk al gepeld zijn. Maar je kunt ook een amandelpasta hebben met de pelletjes eraan, maar dat is altijd wat prikkelend voor de keel, vind ik. Dus dat is een witte amandelpasta, dat wil zeggen de bruine velletjes zijn eraf. En dat is hier op een speciale manier dus gemalen. Staat op gemalen op lage temperatuur en gedroogd in warme lucht. En dan, de ingrediënten zijn eigenlijk zuiveruit, de biologische gepelde amandelen. Daarmee zal ik dus ook straks een recept maken met de amandelpuree, of dus de amandelpasta. Maar wat heb je als je zo'n bokaal hebt? Dan komt die olie van die amandelen, zit daar olie in, die komt zo bovendrijven. Laat dat zien. Kijk, zelfs hier zie je direct. Je hebt de amandelen en dan heb je de olie die erboven drijft. Dus ik heb die olie eigenlijk genomen. Ik heb een beetje afgegoten in mijn kannetje. En nu zal ik daar een vinaigrette mee maken. En dat wil zeggen, ik zal ook witte wijnazijn gebruiken. Ik heb hier een witte wijnazijn die gemaakt is van chardonnay-druiven. Dus een zeer goede druif. Dat is ook een biologische witte wijn. Ik zal daar nu die verhouding... Ik zal eerst een beetje van die witte wijnazijn zal ik gewoon in mijn kan gieten. Dat is dan gemakkelijker om daar ook mee te werken. Het is een zeer goede witte wijnazijn. Dus ik gebruik altijd goede ingrediënten. Zeer goede ingrediënten. Dat is belangrijk dat we dat doen. Dus ik begin daarmee. De verhouding is in feite dat je... 1 eetlepel van die witte wijnazijn. Je doet dat in een grote slakom. En dan zal ik in verhouding 3 eetlepels van die amandelolie daarbij doen. Dus ik doe dat nu zo. Dat wil zeggen 1 en dan 3. Maar vermits ik wel wat venkel zal raspen, wil zeggen dat ik die hoeveelheid mag verdubbelen. Dus ik ga nog een keer een eetlepel witte wijnazijn nemen. Dat is goed. De witte wijnazijn is goed. De rode wijnazijn is ook goed. Maar ik werk nu met de venkel, dus ik zal daar nu geen rode wijnazijn bij doen. En nu nog een keer 3 eetlepels van die amandelolie. Let op, zoete amandelolie is zeer goed, maar is blijkbaar moeilijk verkrijgbaar, is misschien te duur, ik weet niet wat dat er gaande is. Maar pas op dat je dat niet gebruikt, iets dat je koopt in een winkel voor je huid te verzorgen. Hè. Je hebt producten, staat ook op zoete amandelolie. En dat is dan bijvoorbeeld voor je huid of om in je oren te steken of zo als je oorontsteking hebt. Maar dan zijn er andere producten bijgevoegd en dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat gaat opeten. Hè. Hier ga ik nog een klein beetje zout bij doen. Dus het is een zeer, zeer eenvoudig hoor. Dus geen moeilijke vinaigrette. Dus ik doe zo'n snuifje zout erbij. En dan zal ik de venkel raspen. Ik heb hier bij mij staan een mandoline. Degenen die koken kennen dat wel. En dat is eigenlijk een soort rasp. Ik heb de venkel al gewassen. En nu zal ik ook die venkel... Ik heb nu opgestoken op mijn mandoline voor 7 mm. Natuurlijk moet je goed opletten. Ik zal daar ook nog het speciale toestelletje gebruiken. Zodanig dat ik niet te veel in mijn vingers snijd daarmee. Laat ik hier kijken hoe we dat gaan oplossen hier. Als dat gaat lukken. Staat dat er vast? Ja, toch wel of nog niet. Nog niet echt. Dan ga ik even een beetje meer duwen, ja. Dus bij die mandoline is er ook altijd zo een klein toestelletje. En dat kun je in je hand nemen. En dat is natuurlijk wel om uw handen en uw vingers te beschermen. Want die messen zijn zeer scherp. Hè. Dus ik zal daar nu mee... Ik hoop het een beetje. Ik zie dat hij nog niet goed pakt eigenlijk. Hij zou het moeten... Met die venkel, hij pakt precies... Die venkel is wat harder en hij pakt dat niet goed. Nu misschien wel, ja. We gaan in elk geval raspen. Of toch proberen te raspen. Even kijken als dat lukt. Ja, dat lukt. Ik weet wel dat de echte chef-koks, die doen dat ook zonder dat hoedje. Je kunt dat natuurlijk doen. Maar je moet natuurlijk altijd opletten dat je niet in je vingers snijdt, hè, daarmee. Want dat zijn hele, hele scherpe messen. Maar dat lukt toch wel. Zie, dat is het. Die venkel is vrij hard. Dus moet echt... zeer goed aanduwen. Ja. Ik moet hem dus telkens er weer in steken, want die venkel is vrij hard. En dan... Dus dan raspen, hè. En ik zal daar venkelkronkantjes mee maken, maar ook dus die venkelsalade. Dus rauw. Zoals ik hier nu die vinaigrette gemaakt heb, daar zal ik die rauwe venkel in doen. Dus die rauwe venkel kan daar dan in trekken, hè. Ga een keer kijken. Ah ja, kijk. We hebben al wat resultaat, hè. Dus die venkel is nu rauw gesneden. En ik doe die gewoon in de vinaigrette. Dus ik zal die vinaigrette... Dus die venkel zal niet meer echt rauw zijn. Die wordt dus gemengd. Dat zie je al met de olie en met de wijnazijn. Dan een keer voortkijken hier. Ik zal hem een keer er weer uithalen. We gaan een keer verder doen, hè. Ik ga het nu een keer eventjes doen zoals de chef Cox, hè, zonder het goedje. Maar natuurlijk opletten dat ik niet in mijn vingers snijd, hè. Want die messen zijn geweldig scherp. Het is een goed systeem, maar het is natuurlijk altijd een beetje op te letten, hè. Zo, dus heb ik er nog. Voor het moment heb ik vrij vlakke venkelknollen. Soms zijn ze zo heel rond. Bij mij zijn ze nu eerder vlak, maar dat hangt een beetje af van de soort venkel. Dat doen we weg, dus dan gaan we terug. Dus zo'n venkelknol mag dan helemaal in die vinaigrette gedaan worden, hè. Dus ik roer dat daarin, zodanig dat dat goed, ja, allemaal opgenomen wordt. En nu moet ik nog een klein beetje voortdoen. Want we gaan straks venkelkrokantjes maken met amandel, een combinatie met amandelpuree. Nou, dat gaan we bakken. Wat heb ik intussen vanmorgen ook al gedaan? Ik heb de pastinaak geschild en dan in schijfjes gesneden. In een klein bodempje water. In een pan, een platte pan. En dan een bodem water. En daar heb ik dus dan al die pastinaak in gestoomd. En dan met een heel klein beetje boter voor ze dan te kunnen stoven. En waarom doe ik dat? Die pastinaak is eigenlijk een soort... vervanger, als je dat zo kan noemen, voor de aardappelen. Je weet dat we niet veel aardappelen gebruiken. Niet dat Hildegard daar direct iets van zegt, maar in alles wat dat natuurkunde aangaat, raden ze die nachtschadegewassen af. Hè. Dat zijn de paprika, de tabak, de aardappelen, de aubergine. Die zijn allemaal vanuit eenzelfde familie en die worden meestal... door mensen die met natuurvoeding bezig zijn, toch afgeraden. Of toch in die zin dat je daar niet te veel mag van gebruiken, dat dat niet zo goed is voor het organisme. Ik heb intussen een andere venkelknol weer genomen, waar ik lustig mee bezig ben met te raspen.
3: En raspen is altijd een werkje, hè?
2: Raspen is altijd een werkje, ja. Ik geef hier ook soms die cursussen. Dus dat is nu nog een tamelijk gemakkelijke mandoline die ik heb. Ik kan er gewoon mee weg en weer. Ik heb nog een ander die veel professioneler is. En daar moet je eigenlijk zo doortrekken en ook weertrekken. Maar dat heeft een bepaalde weerstand. Dat is niet zo gemakkelijk. Maar ik heb hier in de tijd ook nog een of andere cursus gegeven. Ook een kookcursus. En daar was er een mevrouw bij. En die was van Filipijnse afkomst. En die kon daar mee werken. Het was een plezier. Die heeft dan die middag alle groenten geraspt. Die kon, maar die andere ras was moeilijker. Dus hij gaat door. Je trekt naar beneden. Maar dan om weer naar boven te trekken. Dan voel je dat er een zekere weerstand is. Maar dan moet je daar doorgaan. Want ik had dat ook gezegd tegen een mevrouw in de kookwinkel. En ik heb natuurlijk geen opleiding als kok, hè. En ik zeg, ja, ik heb hier moeite met die rasp. En ze zegt, ik ben blij dat je het zo zegt. Want ze zegt, zijn hier mensen die komen en die zeggen, ja, maar je hebt mij een rasp verkocht of zo, mandoline, en dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk het te leren meewerken. En in de kokschool hoor ik, leren ze daarmee werken met een aardappel of met een wortel. En dan moeten ze daar zoveel keren... altijd maar heel de morgen of heel dat uur, dat de les is, echt dus uiteindelijk zo op een veiligheidshoedje prikken en dan echt altijd maar met die aardappel weg en weer totdat ze die kneep vast hebben hoe dat je dat moet doen, hoe dat je daarmee moet raspen. Want in het begin, als je die opleiding niet gehad hebt, weet je precies niet goed hoe je dat moet doen. Dus hoe beter dat je mandoline zal zijn, want dat noemt zo eens zo'n grote rasp, hoe meer dat je ook die weerstand gaat voelen. Maar dat moet precies. Kijk, ik ga nog een klein beetje voortdoen. Dan hebben we tenminste al de venkel voor de rauwe venkelslaad. Hè? Dus ik doe daar nog een klein beetje mee voort. En dan hebben we al min of meer genoeg voor vanmiddag met 4 personen. Hè. Het is niet de bedoeling dat je daar enorm heel veel van eet. Hè. Dus een klein beetje mag daarbij. Dus ik doe dat hier ook nog allemaal bij. Ik roer dat nog een keer goed door elkaar. En dan zal dat zijn voor als eerste slaatje. Terwijl ik nu bezig ben met de venkel, zal ik ook nog een venkelkrokantje maken. Dat wil zeggen dat ik ook nog eerst een klein beetje ga moeten voortdoen met het raspen van de venkel. Dus ik zal nog een andere venkelknol nemen. En dan zullen we daar iets anders mee maken, een andere specialiteit. Dus dat mag ik eventjes wegzetten. Dat zal ik een beetje aan de kant zetten hier. Dat is dus het venkelslaatje rauw. En nu zal ik nog een klein beetje voor te raspen om dan de ingrediënten te hebben voor het venkelkrokantje.
3: En er zijn ook machines en zo, maar het is toch lekkerder met de hand, hè? Geraspt altijd. Het is veel saffiger, vind ik.
2: Het is waar. Je kunt alles in de machine steken. Hè?
3: Maar dat is echt minder lekker, hè?
2: Ja, en als je dan dat toch hebt, die machine zitten, want er kan al veel afwas aan.
3: Ja.
2: En dan moet je dat ook misschien wel gebruiken, hè? Want dat heeft dan allemaal veel geld gekost. Alhoewel, moet ik zeggen, die mandolines die dus eigenlijk echt ook professioneel zijn, die zijn ook niet echt goedkoop. Hè? Dus die kan ik nu niet meer de juiste prijs van zeggen, maar ik heb vanmorgen gekeken naar die andere mandoline die dus iets moeilijker en professioneler was. Wel, die zag de prijs stond er nog op, dat was €150.
3: Ja.
2: Dus van het moment dat je eigenlijk komt in die sector waar je naar het professionele gaat, waar je dus professioneel materiaal gaat gebruiken, dan is dat wel kostelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat dat wel een beetje meegaat. Dat dat zo niet een soort brol is die direct kapot is. Dus als zij dat gebruiken, dat is dat ook voor veelvuldig gebruik. En dat moet tegen een stootje kunnen. Kijk, ik heb hier nu al... Voilà. De eerste rasp zit erop. Dus ik heb hier voldoende geraspt. Ik zal nu een keer de rest hier allemaal wegdoen. Overschot van de venkel. Je kunt dat altijd in de soep doen. Hè, als je wilt. Je kunt er nog soep van maken. Van hetgeen dat nog niet over is. Hetgeen dat over is van het raspen. Je kunt daar soep van maken. Ofwel gaat dat natuurlijk naar de compost op. Nu ga ik dat hier voorzichtig allemaal wegdoen. Ik heb hier nu al een schoon bergje venkel geraspt. We gaan de rest een beetje afwassen. Want ik zal hem dan nog een keer gebruiken voor de appel te raspen. Dat hebben we straks nodig. Oké. Zo. Wat heb ik als recept? Ik zal eventjes kijken. Ik heb een 100 gram geraspte venkel. Dus ik zal een andere glazen bokaal nemen, een glazen pot. En dan zet ik dat op mijn weegschaal. De weegschaal op 0, ja. En dan een keer kijken wat hier ik al heb. Ja, dat komt goed. Laat ons zeggen, het is nu al iets minder dan die 100 gram, maar dat geeft dus niet. Dus wat ga ik er nog bij doen? Een 100 gram witte amandelpasta. Dus ik zal hier mijn pot nemen. 100 gram witte amandelpasta zal ik daarbij doen. Daar had dat niet zoveel mogen zijn, want dat is tamelijk zwaar. Dus u weet dat de Heilige Hildegard amandelen geweldig aanprijst. Hè? Dus dat het goed is voor de longen, dat dat ook de hersenen vult, zegt ze. En dat heeft natuurlijk een hoge caloriewaarde. Dat is voedzaam, hè? Dat is zeer voedzaam eten. Dus ik ga daar een 100 gram ongeveer van die amandelpasta. Ik zal dat mengen met die rauwe, geraspte venkel. Dus met die amandelpasta. Gelukkig zit er daar een klein beetje olie in. Ik heb er nu natuurlijk wel een klein beetje afgegoten van die olie. Dus normaal, als je die bokaal opendoet met die amandelpasta en je moet dat gebruiken, moet dat eigenlijk een klein beetje die olie daarin roeren. Je moet die olie daarin roeren, want anders is die amandelpasta te stevig. Dus hetgeen dat ik daar vanmorgen een beetje uitgehaald heb, die olie, ik heb er nog over, zal ik een klein beetje weer in doen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de olie daar ook in is. Hè. Dat maakt het allemaal smeuger en gemakkelijker om mee te werken. Dus dat doe ik nu. Dus ik heb nu zo een mengsel van die rauwe venkel met die amandelpasta. Dat ben ik aan het verwerken. Hè. En dat gaan we dan ook bakken. Dan kunnen we daar amandelkrokantjes mee bakken. Dan moet ik kijken wat ik nog nodig heb voor een 50 gram fijn gevreven speldbeschuit. Dat zal ik er ook bij doen. Dat is dan toch om het min of meer aan elkaar te laten binden. Hè. Dat je moet er zo bolletjes kunnen van maken. Hè. Eigenlijk een soort galetjes moet je kunnen maken. Ik ga daar nu een keer een 50 gram bij doen.
3: Spelt ja, zo'n beetje als paneermeel.
2: Ja, zo'n beetje like als paneermeel. Hè. Dus je zorgt dat dat een zekere binding geeft. Want anders ja, je moet er ook een echt kleine burgertjes van maken. Hè. Dat moet lukken. Hè. Dus ik meng dat hier allemaal onder één. En we gaan dat zien, hè, als dat nog te vochtig is of als je daar niets mee kunt doen, dan moeten we daar nog een klein beetje ingrediënt of wel nog een klein beetje van die amandelolie bij doen. We gaan zien hoe dat uitvalt. En dan, wat staat er dan nog op? 25 gram amandelschilfers doe ik daar ook nog in. Die heb ik er altijd ergens staan. Of ze staan hier al dicht bij mij. Dat is goed. De weegschaal weer op nul. Ja. Dat is toch al een pakje, nee? 25 gram, ja. Nog een beetje bij. Goed. En dan staat er dan nog op een klein koffielepeltje steenzout. Dus ik gebruik altijd het steenzout. Ze raadt dat aan. Hier te hard. En dan gaan we hier kijken als ze daar kunnen burgertjes van maken. We gaan dat eerst goed mengen. Ja. Ik doe dat nu met de lepel. Ik zal dat straks met de hand doen. Dat is altijd beter met de hand. Je hebt altijd nog die warmte van je hand. En door die warmte van je hand bindt het ook allemaal gemakkelijker. Ik heb dat ook als je koekjes klaarmaakt. En je bindt dat met de hand. Gaat dat veel beter dan dat je dat wil binden met de lepel of met een vork. Dus die warmte van je hand maakt eigenlijk ook dat je die binding hebt. Nu denk ik dat ik toch nog waarschijnlijk een klein beetje van die amandelolie zal moeten bijdoen. Want dat is een beetje te droog nu. Ik zal een beetje bijdoen, zodanig dat dat vochtiger wordt en dat dat meer plakt. Dus dan gaan we moeten meer doen plakken nog, ja. Ja, dat begint te beteren. Dus het is niet echt kneden, het is eigenlijk meer het mengen dat je doet, hè. Maar doordat ik vanmorgen natuurlijk veel van die olie afgegoten heb uit die bokaal, hè, om dan die vinaigrette te kunnen maken, dat maakt dat ik nu natuurlijk die pasta veel droger is. Hè. Normaal, als je dan begint daaraan werken, dus je doet die bokaal open en je wilt daar ook 100 gram van nemen, dan moet je die olie inmengen. Je moet die olie inmengen in die pasta zelf. Dus de olie hoort eigenlijk daarbij, hè. Dan kunt ze natuurlijk wel, ik doe er een klein beetje nog bij, zodanig dat wat soepeler wordt. Voilà. En dan gaan we dat bakken. Dan gaan we in een pan en daar moet ik geen boter meer bij doen, want er is al genoeg olie in. Dus die zoete amandelolie is zeer fijn. Misschien als je naar het zuiden gaat, dat zou kunnen naar Italië of naar Spanje. Kijk daar een keer als ze niet die echte zoete amandelolie hebben, ook om in de keuken te gebruiken. Want bij ons, dat was een tijd goed verkrijgbaar. En dat is dan precies like weggegaan uit de handel. Ik neem nu een pan. En in die pan, ik zal dus proberen kleine burgertjes te maken van die... dus die speldkrokantjes. Dus ik zal zo'n kleine burgers maken. Dat lukt al. En ik zal dat in de pan leggen. En dan gaan we dat bakken. Dus zonder boter, zit al olie genoeg in. En dat is eigenlijk ook heel, heel stevig. Hè? Ik hoorde vanmorgen net op de radio, dus er was aanwijzingen voor de voeding. En nu zeggen ze, ja, ze hebben nu gevonden dat er ook meer peulvruchten moeten geëten worden door de mensen. Dus dat er, omdat die peulvruchten bevatten dan ook die eiwitten. Maar als je weet, bij Hildegard ook de kikkererwten, dat is ook de peulvruchten, de bonen. Hè? Ze gaven geen voorbeeld hoor daarvan, maar ze dus... Als je regelmatig dus die kikkererwten gebruikt, dan heb je ook die peulvruchten binnen. En dat is natuurlijk beter dan dat, dat kwamen ze vanmorgen dan ook mee af, dan altijd rood vlees te eten voor die eiwitten. Dus stilletjes aan, je weet, Hildegard, dat was eigenlijk een koploper, een geniale vrouw. Hè. En zo stilletjes aan, eeuwen nadien, beginnen de mensen eigenlijk bewust te worden, ah ja, we zouden toch beter naar die voeding overgaan. Hè?
3: Want rood vlees, dat is eigenlijk iets dat zij ook afraadt. Ik herinner me hert.
2: Hert wel, maar als je dan die biefstuk wil eten, dan heeft ze zo'n heel speciaal systeem, eigenlijk dat je nooit geen biefstuk meer wil eten. Dan zegt ze, je moet die biefstuk s'avonds, dus voordat je naar je bed gaat, je moet dat in het water leggen, in het koud water. En dan sta je 's morgens op en wat zie je dan? Je ziet dan een grijs stuk vlees zitten in je water en allemaal vuiligheid daar rond, zodanig dat je al niet veel geen goesting meer hebt voor die biefstuk te eten. En dan mag je die, moet dat eruit halen uit dat water natuurlijk, en dan mag je die biefstuk bakken. En dan zegt ze, dan is al het vuil die daarin zit eruit. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar dat is dan zeker niet meer appetijtig om daar nog aan te beginnen hoor. Dus inderdaad, ik wil dan ze zeggen, misschien wat minder rood vlees.

0: zelf maak, moet dan like olie bijvoegen. Nee, zij, dat is hier echt al het systeem van die, dat staat erop, puur die witte amandelen, maar met een speciaal procedé natuurlijk, dat je zo'n pasta krijgt. Hè. Nu zal ik die pan, dus met die vier amandelkrokantjes opzetten. Hè. Dus lichtjes, dat dat kan bakken, hè. Niet te zwaar. Hè. Een beetje opzetten, zo op een half uur. En dan hebben we nog, voor vandaag heb ik ook nog voorzien, een rode biet, maar die rode biet is gekookt al, maar je kunt ook de rode biet rauw doen, raspen. En ik doe dat altijd in een combinatie van, nu zal ik de gekookte biet doen, maar als ik rauw doe, rasp ik dus rode biet raspen. En ik rasp er altijd een appeltje bij, altijd. Ik meng dat samen en ik doe daar dan graag een beetje balsamico azijn op. Dat is dus een soort Italiaanse azijn, aceto balsamico. En dat is van Modena, de stad Modena. En dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit hebt. Want ik heb ze gisteren gaan kopen en ik zag daar enorme verschillen van prijs staan. Nu heb ik eentje hier in mijn hand van 250 milliliter. En het merk is hier Due Vittorie. En als ik dan kijk naar de ingrediënten, dan staat er daarop dat dat gekookte druivenmost is met wijnazijn. Dat zal waarschijnlijk een rode wijnazijn zijn. En er zijn geen kleurstoffen bij, geen additieven, niks anders bij. Wat is dat? Gekookte druivenmost. De most is eigenlijk, als ze de druiven pletten, als ze er sap van maken. Dus de druiven worden helemaal geplet met pel en peel, met steeltjes en allemaal. Alles wordt geplet. Dan krijg je zo'n een sap, hè, maar dat moet dan nog gegist worden en verwerkt worden tot wijn. Maar dat is eigenlijk zo de basis. Hè. Het eerste druivensap, als wij zeggen druivensap of je koopt dat in de winkel, is dat natuurlijk niet met allemaal steeltjes en alles. Dat zijn dan gewoon de druiven die in sap gedaan, sap van gemaakt worden. Maar hier de most, dat is eigenlijk alles van de druiven echt geplet. En dan heb je dat sap. En daar doen zij dan wijnazijn bij. En dat is dus blijkbaar een goede kwaliteit. Want ik heb dat vergeleken. Het flesje dat ik nu in mijn hand heb, dat is dus wel vrij duur. Dat kost 12,50 euro. Maar daarnaast stond er een flesje van dezelfde, dus inhoud, 250 milliliter, en dat kostte maar 4,50 euro. En ik zei, er moet hier toch een groot verschil zijn in de twee flesjes. En inderdaad, als ik dan keek naar de ingrediënten, ja, dan was dat niet hetzelfde, want bij dat die daar maar 4,50 euro kostte, daar zat er al een soort kleurstof karamel in. Dus wat hebben ze dan gedaan? Waarschijnlijk minderwaardig, hè? Minderwaardig product, en dat dan wat opkrikken met wat karamel voor de kleur. Hetgeen dat ik hier nu in mijn hand heb, is eigenlijk een echte zuivere aceto balsamico. Je kunt daar nog duurder in gaan, want dat zijn er dan die dus ook een beetje gelegen hebben of zo. Maar dat vond ik al heel goed. En in feite heb je daar ook niet zo heel veel van nodig. Hè. Dat smaakt direct door. Dat smaakt natuurlijk een beetje zoeter dan hetgeen we straks gemaakt hebben met die witte wijnazijn en met die amandelolie. Dat is een echte klassieke vinaigrette. Maar als je dat gebruikt, zal je proeven dat dat een klein beetje zoeter smaakt. Maar ik vind dat zeer lekker bij de rode biet. Ik zal nu mijn rode biet eventjes ook in een kom doen. Ik heb dus 3 rode bietjes gekookt, hè, en dan al gepeld. Maar je mag het dus ook rauw doen, hè. Dus je mag kiezen, maar het moet dan altijd toch een beetje met die wijnazijn of met die olie daarbij. Dus ik zal die 3 nu nemen. Ik zal ze in kleinere stukjes. Dus dat is gekookt, maar dat is niet tot moes gekookt. Hè. Dus dat wil zeggen, ik ga dat nu zo met een mes fijn snijden. En mijn mes is hier. Ja, dat is goed. Een beetje hoger zetten, het vuur. Voilà. We gaan dat in schijfjes snijden. Of in korte, kleinere stukjes. En ik zal daar dan toch ook nog een geraspt appeltje bij doen. Ik vind dat altijd lekker. Bij die rode biet, hè, dat heeft zo'n beetje een andere smaak daarbij. Rode biet, dat kan zo een aardesmaak hebben ook. Hè. Maar hoe verser dat die rode biet is, als je dat uit je moestuin haalt, hoe beter, hoe minder dat die aardesmaak zal hebben.
1: En komen ze bij u uit de moestuin, de rode bieten?
0: Nu heb ik nog geen. Ik heb ze moeten kopen, want het is zo'n slecht seizoen voor het ogenblik. Alles is zo droog. Hè. We zitten dus voor het moment toch

0: En tijdens die opname nu, in een heel droog seizoen, waar dat dus nog niet veel uit de moestuin gekomen is.
1: Ja.
0: Het enige dat voor het moment zeer goed gaat, is ajuin blijkbaar. Maar de rest gaan we nog moeten afwachten. Dus ik heb gewoon de rode bieten dan gekocht. Dus ik ben ze nu bezig eigenlijk met ook veel kleiner te doen. Hè. Dus ik maak daar schijfjes en kleine blokjes van, zodanig. We gaan daar dan nog een appel bij raspen. Ook met de mandoline. Zorgen dat we niet in de vingers snijden. Voilà, ik snijd die rode biet, dus de gekookte rode biet, eigenlijk tamelijk klein. Hè? Dus als je dat dan eet, dat zijn geen grote stukken meer. En daar zal ik een heel klein beetje wilde tijm bij doen. Dus de heilige Hildegard raadt dat ook aan. En die wilde tijm heeft een tamelijk zoete smaak. Dus ik doe niet veel hoor. Zo een puntje van een koffielepeltje, maar dus niet te veel. Hè? Dus niet te veel kruiden, want die kruiden kunnen sterk zijn. Hè? Als je dat te veel doet, is dat overheersend. Hè? Ik zie soms ook van die kookprogramma's waar dat er enorm veel kruiden gebruikt wordt. Ja? Je moet daar misschien voor zijn, maar dan denk ik, heb je nog ergens smaak van het product zelf als je dat overmatig gaat kruiden. Hè? Dus zit daar nu een heel klein beetje van die wilde tijm in. En ik zal een keer lezen waarvoor, voor hier staat het, wat dat Hildegard daarvan zegt van die wilde tijm. De wilde tijm is warm en gematigd en is aangewezen bij huidziekten. Bij vlees en groenten mag het zelfs meegekookt worden en het zal de huid van binnenuit genezen. En wilde tijm kan ook verwerkt worden als zalf. Zulke zalven bestaan er. En die wilde tijm heeft een enigszins zoete, indringende smaak. En dus ook gemalen, dat kan op brood, broodbeleg, zelfs goed bij schapenvlees. En die wilde tijm is een laag groeiend kruimend gewas met een zeer sterke geur. En houdt van een zonnige plaats en een droge bodem. Dus het zou het moment zijn, like of dat weer er nu is voor de wilde tijm. Ik denk dat dat een van de planten is die goed zou gaan deze lente. We gaan, ja, dat is nu helemaal gemengd. En daar zal ik dan wel een paar lepels van die aceto balsamico bij doen. Omdat dat zo'n goede smaak heeft. Ik hou daar wel van. Ik weet niet, luisteraars, als je dat kent. Als je naar Italië of naar het zuiden gaat, ga je dat zeker al meegemaakt hebben. Dat ze dat gebruiken. En wat dat er ook in Italië bijvoorbeeld, dat weet ik, gedaan wordt. Voor die drie rode bieten doe ik nu eigenlijk drie eetlepels van die balsamico azijn op, hè. Dus dat is zeker voldoende. En wat ze in Italië ook geven als specialiteit, dat zijn dan aardbeien met azijn. Dus ze doen azijn op de aardbeien en hoe eigenaardig het mag schijnen. Maar dat is hetgeen dat de heilige Hildegard eigenlijk aanprijst. Ze zegt, normaal gezien geen aardbeien. Hè? Dus dat zijn planten die dus de vuile lucht opnemen. Ik heb dat waarschijnlijk een vorige keer ook al verteld met dat experiment met die aardbeiplantjes, omdat als je de aardbeiplanten op je balkon zette, dat waren de planten die dus heel vlug de vuile lucht opnemen. Dus Hildegard zegt, aardbei niet, dat groeit ook in vuile lucht. En zegt ze, je mag dat maar op één manier eten, en dat is met azijn. Dus als je wilt die aardbeien eten, niet met suiker, maar zoals in Italië, met een beetje azijn.
1: En is dat dan als dessert in Italië ook?
0: Ja, ik denk dat ze dat als een soort dessert geven. Ja, als dessert. En dan in feite door die azijn, dat trekt dan zo een beetje het slechte uit die plant blijkbaar. Ik denk dat het best is van dat niet te eten, want heel veel mensen reageren enorm allergisch op aardbeien. En dan spreken we nog niet van de gewone aardbeien die ik koop, die waarschijnlijk 10 keren bespoten zijn, hè, met pesticiden. Dus dat is een van de vruchten die, als je ze niet biologisch kan kopen ook, die al daarvoor alleen al af te raden is. Hè. Dus ik heb nu mijn rode biet helemaal dus ingedompeld in die aceto balsamico van Modena, is de uitspraak blijkbaar in Italië. En dan gaan we daar nu nog een appeltje bij doen. Dat is lekker. Ik ga dus weer de mandoline uithalen. Die is afgespoeld. En we zullen daar een appeltje bij raspen. Dus ik hou de pel eraan. De pel mag eraan als het een biologisch appel is. Ik zal nu eerst kijken naar mijn amandelkrokantjes. Want ik zie en ik voel en ik ruik dat die beginnen te bakken. Dus ik zal ze een keer moeten draaien. Hè? Ja, inderdaad. Dus ik draai nu de amandelkrokantjes. Want ik voel en ik ruik dat ze bakken. Dat heb je altijd ook bij brood, hè. Het is dus niet alleen kijken hoe dat eruit ziet, maar ruik het ook in de keuken. Dus ik zet het vuur een klein beetje zachter. Want ze beginnen goed te bakken en je hoort het zelfs. En nu de appel. Ook raspen, hè. Een beetje voorzichtig zijn. Ik zeg dat altijd voor mezelf, ook voorzichtig zijn. Hè, als ze me hier niet mogen... Met de 100 wegvoeren. Even kijken. Ja, dat zijn mooie sneetjes. Dus ik gebruik nu eigenlijk hetzelfde mes als het mes dat ik gebruikt heb voor die venkel. Dus dat is een 7 mm. Je hebt verschillende messen. Je kunt de millimeters bepalen van die messen. Dus dat valt wel mee. Hier kijken wat we hier hebben. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Dus die appelsneetjes zijn het eigenlijk. Wacht, hè. Ja. Die gaan we daar gewoon bij doen. Bij die rode biet. Dat geeft dan zo een andere smaak, vind ik. Hè. Dat is een klein beetje weg van die rode biet. Met die aardesmaak. Het appeltje daarbij heeft altijd een verfrissing eigenlijk. En die wordt daar eigenlijk mee ingedraaid in die balsamico-azijn. Dus ik zal de vuur van die krokantjes iets zachter zetten, want ik ruik dat zou goed bakken. Hè. Dus in uw keuken alert zijn, meestal ook. Hè. Bij... Hetgeen blijven dat je aan het klaarmaken bent. Hè. Niet te veel laten afleiden, ook niet weglopen. En je vuur laten aanstaan, al is het maar eventjes. Hè. Dus altijd voorzichtig zijn. Erbij blijven, ofwel als je weggaat het vuur dan uitdoen. Hè. Want ik weet in een gewoon gezin, dat is niet like bij de chef-koks. De chef-koks op tv, die zit daar met glans en luister alles te doen. Maar die worden ook niet gestoord. Hè. Er is geen kind die komt vragen, hè, mama, waar is dit of dat? Of ik heb dat niet meer. Dus die doen daar allemaal voort. Dat is allemaal schoon voorbereid en meestal gesneden. En daarachter is er dan iemand die de afwas doet. Maar ik weet, in een gewoon gezin is dat niet zo. Hè. Meestal wordt er links of rechts aan je oren gezaagd. En mama doet intussen 10 werken tegelijkertijd. Hè.
1: En laat de kroketjes aanbakken.
0: En laat dan een keer wat aanbakken. Hè. Maar ja, het is dan dit of dat. Maar kijk. Voilà. We hebben nog het appeltje. Je ziet, met één appel kunnen we al heel eind verder. Hoor. Het komt daar heel veel van. Dus dat komt hier allemaal schoon. We zijn allemaal voorbereiden voor het maal. Hè. Dus dat kunt u doen. Natuurlijk, als je zelf kookt, je hebt daar altijd werk aan. Hè. Dat kan niet anders. Hè. Als je natuurlijk alles, hè, blaadjes voorgekookt, dat is allemaal gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo gezond. Want meestal worden er daar toch van alles bij gedaan om dat ook te bewaren. Hè. Dat kan niet anders. Kijk, dat zit hier allemaal nu schoon in elkaar. De rode biet met het appeltje. Dat kan ook nog een beetje trekken. Dat gaat er nog in trekken, al die smaken samen. Zo, dat hebben we dan ook al gedaan. Dus het belangrijkste is voor het middagmaal ook dat ik vandaag dus ook klaarmaak. Dat zijn de bepaalde ingrediënten die we nu gebruiken. Hè. We hebben dus de eerste pastinaak. Dus de pastinaak die eigenlijk als een soort... vervanger van aardappelen. Ik mag dat niet altijd zeggen. Het is eigenlijk een groente op zich. Ze noemen dat de vergeten groenten. En dat heeft een fijnere smaak. Je moet dat maar een keer proeven. De pastinaak heeft een fijnere smaak dan de aardappel. De aardappel heeft een zoetere smaak. Met de pastinaak kun je bijna alles doen wat je met een aardappel doet. Maar heeft een klein beetje fijnere smaak. Maar heeft toch zetmeel. De zetmeel zit in dat product. Dus dat maakt dat je ook al die bereiding. Je kunt de puree maken, je kunt de frietjes maken. Je kunt er alles mee doen. Je kunt ook gebakken. Zoals ik ze nu doe, zo lekker een gebakken aardappeltje. Dat kan allemaal. En wat dat er ook goed is, als je dus in de lente bijvoorbeeld, zoals wij hebben, heel veel brandnetels hebt. Dus de mensen zeggen soms brandnetels, oh, dat moet hier weg, bespoten. Maar als je naar de natuurwinkel gaat en je koopt daar 100 gram gedroogde brandnetel, dan vragen ze daar ook al 5 euro voor enzovoort. Maar als je de brandnetel hebt, Hilde Hart zegt, dat is zeer, zeer goed. Maar dan moet je de topjes nemen. Dus niet die oude bladen, maar wel de topjes van de jonge brandnetel. En dan schijnt dat het systeem is om je niet te laten prikken. Je moet die, het is meestal zo 4 blaadjes bij elkaar, de topjes. En dan moet je juist onder dat blaadje gaan en die topjes plukken, zodanig dat je niet die brandharen hebt. Niet haarden, maar haren. De brandharen van de brandnetel zijn van bovenop dat blad. Dus je moet zorgen dat je, als je dat kan, of liefst met handschoenen natuurlijk, want anders prikt dat. Maar als je zo het verstand hebt ervan, kun je die topjes van onder vastnemen, dat blad. En dan moet je dat natuurlijk, nu, je kunt dat zeker niet rauw gebruiken, dan moet je dat ofwel stoven, zoals een spinazie, ofwel in je puree doen van pastinaak. En dat is zeer, zeer goed. De brandnetel bevat enorm veel calcium. Dus voor mensen die een calciumtekort hebben en eventueel pillen moeten nemen, waar dat ik persoonlijk niet tegen ben, maar een pil wordt niet altijd zo goed opgenomen in het lichaam als de plant of de groenten zelf. Dus als je de brandnetel kan gebruiken, ook in soep, je mag dat ook in je soep doen, dan heb je voor het voorjaar echt een dosis calcium binnen en je lichaam, je darmen gaan die calcium werkelijk opnemen. Dus het is niet een pil en dan dat die pil, misschien, je weet niet wat dat doet in je lichaam, maar soms zijn het ook hele slechte ervaringen hoor. Ik heb iemand gekend die hele zware calciumpillen moest nemen. Die zijn nu misschien intussen uit de handel, maar die heeft daar een hele grote ziekte mee opgelopen, als ik zo mag zeggen. Heel haar kaakbeen, daar kwamen er gaten in. En dan hebben ze wel gezien dat dat een van de nevenwerkingen was van die pillen dat ze genomen had. Dus als je de calcium neemt in de vorm van de brandnetel, dan ga je dat natuurlijk niet tegenkomen. Dus je gaat ook geen massa's brandnetels eten, dus je eet een gedeelte brandnetel zoals je spinazie of andere groenten zou eten. Je stooft dat of je doet dat in je soep. Op die manier dus heb je die calcium binnen en dat zal het organisme zal heel goed de calcium opnemen. Ik kan daar nu een voorbeeld van geven eigenlijk vanuit mijn eigen familie. Dat zal ik nu toch een keer vertellen, want dat vind ik de moeite waard. Dus intussen staat mijn eten hier, is aan het klaarkomen. Dus geen probleem. Mijn grootmoeder, die had op een bepaald moment zo heel veel pijn in haar hielen. Wat is, ik spreek al van lang geleden. Dus ik ben nu 70. Dus ik spreek van mijn grootmoeder. Ik spreek nu al wel van 40 jaar geleden, denk ik. En ze zijn daar ook mee naar de dokter gegaan en dan foto's genomen. En wat bleek? Zij bleek dat ze een groot calciumgebrek had. Maar dan stonden ze ook blijkbaar in de medische wetenschap nog niet zo ver of nu. Nu zouden ze onmiddellijk zeggen, er moet calcium genomen worden. Het enige dat zij dan kreeg als raad was, dat zal dan natuurlijk in een rolstoel geraken en je moet slijkbaden, modderbaden nemen. Maar mijn ma dacht, modderbaden, wat gaat dat nu helpen voor dat probleem? En dan was dat nog een tijd dat wij ook nog bezig waren, dokter Vogel, dat zijn nog veel mensen nog dokter Vogel kennen, dat was ook dus een naturopaat, natuurgeneeskundige vanuit Zwitserland. Er zijn zelfs nog producten van hem verkrijgbaar. En die beschreef dan in zijn boek in feite, als je dat hebt, en het is werkelijk vastgesteld dat je een calciumgebrek hebt, dan moet je, voor hem, was dat urticalcin nemen. En dat was zijn product, maar urticalcin, je hoort dat al, de urtica zit daarin, dat is de naam van de brandnetel. Dus wat had hij ook gedaan, hij had die brandnetel genomen en dan helemaal tot poeder verwerkt en in tabletjes. En dan heeft mijn ma gezegd tegen mijn grootmoeder, kijk, we gaan dat zo doen voor u, we gaan dat proberen zo op te lossen. Je neemt alle dagen, ik weet niet hoeveel tabletjes dat ze dan moest nemen, niet zo ik zeg nu maar iets, 10, 12. Dat waren hele kleine tabletjes. En na een paar maanden is dat echt haar probleem daarmee opgelost. Is ze teruggegaan naar de dokter, zijn er terug foto's genomen. En inderdaad, die hielen hadden toch die calcium opgenomen. Ik zeg dat nu, omdat ik dus nu aan het spreken ben eigenlijk over die brandnetel. Hè. Dus dat was eigenlijk echt met een natuurproduct. Mijn ma had dat zo bedacht. Hè. Nee, zegt ze, ik wil niet dat mijn ma in een rolstoel zit en modder baden neemt die geen zin gaan hebben. Maar dan toch met een doorgedreven kuur, laat ons zeggen dat dat dan toch wel een kuur was, denk ik, van een maand of drie, voordat dat weer helemaal, en dat was helemaal schoon toegegroeid. Dus wat ik nu niet, het is niet dat direct reclame wil maken voor dokter Voger, maar het is voor datzelfde principe, hetgeen dat Hildegard zegt. Als zij het zo spreekt, dan zijn er ook nog mensen, misschien uit andere branches, maar die bezig zijn met natuurgeneeskunde of natuurvoeding, die eigenlijk met op hetzelfde resultaat neerkomen. Hè. Dus die urticalcin van dokter Voger, dat was eigenlijk volledig gebaseerd op de brandnetel. Dus daarmee vertel ik dat hier, omdat dat zo eigenlijk in mijn gedachten komt, terwijl ik hier aan mijn potje sta te roeren met mijn rode biet. Hè. Dus het ene brengt het ander mee, maar ik denk dat dat wel een keer interessant is voor de luisteraars ook. Het is dus nooit de bedoeling van te zeggen, ik ga het hier allemaal op eigen houtje doen, ik heb geen dokter nodig. Zo werken we niet bij Hildegard. Bij Hildegard wordt het wel vastgesteld, uw kwaal, door de dokter. En dan is het natuurlijk aan u en uw dokter en de keuze van uw dokter, want wij zijn nog altijd vrij, we zitten niet in Rusland of in het communisme, we zijn nog altijd vrij van de geneesheer te kiezen, die dan voor u met het beste kan afkomen. Hè. Is dat de klassieke geneeskunde? Heel goed. Is er iets die moet aangevuld worden? Dat is ook goed. Voilà. Ik denk dat we nu voor het eerste gedeelte kunnen afronden. Hè. Is dat goed?

0: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Koken met Hildegard, waar we vandaag eigenlijk al een lekkere, frisse zomerse maaltijd hebben zien bereiden en mogen proeven. Ja, dat kan ik wel meegeven aan de luisteraars. Sylvia, er staat precies ook nog een dessert op ons te wachten.
1: Er staat nog een dessert op u te wachten. Frambozen. Hildegard is dus niet voor de aardbei, maar wel voor de frambozen. Frambozen is een hele lichte vrucht. En van het frambozensap, als je dat perst en doe daar een klein beetje galgant bij, dus een kruid, dan zegt ze dat dat zelfs koortswerend is. Hè? Een lichte vorm koortswerend. Dus dat wil zeggen dat ondersteunt het lichaam. Hangt natuurlijk af waarvan heb je koorts, waarvoor moet je behandeld worden. Maar dat zijn soms, ook als je koorts hebt, heb je dorst. Hè? Dus moet je ook wat drinken. En in plaats van altijd gewoon water te drinken, kun je dan frambozensap nemen met een heel klein snuifje galgant in. Dat gaat u ook weer oppeppen. Die galgant zal u wat oppeppen. De frambozen geven die verlichting en die verfrissing. Je kunt natuurlijk ook de frambozen gebruiken zoals wij dat nu gaan doen. Die zijn vanmorgen vers geplukt uit onze tuin. En die zijn helemaal gerijpt in de zon. Ik zal die nu eventjes wassen of spoelen. Maar je weet, een framboos is een tere vrucht. Hè. Moet daar voorzichtig mee omgaan. Want dat is direct geplet. Je kunt dat ook niet lang bewaren. Dus ik heb ze nu gewassen, eventjes gewassen. Dat wil zeggen, eventjes gespoeld. Hè? Zodanig dat er daar geen kleine beestjes meer op zitten. Maar ik heb ze vanmorgen zelf uitgekozen. Dus die waren heel mooi, die frambozen. Gaan we nu een klein dessertje mee maken. En ik zal dat doen met room. Dus lichte room. Dus lichte room, dat wil zeggen niet te veel room. Ik heb 200 milliliter room van een 40%. En ik zal dat zoeten met een rietsuiker, maar bloemsuiker van rietsuiker. Dus dat wil zeggen, de rietsuiker is gemalen. En ik heb er wel met mijn vork eventjes moeten ingaan. Want er zit hier, zoals in andere bloemsuiker, geen middel in, geen anti-klontermiddel. Dus dat wil zeggen, het klontert wel gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo erg. Ik ga dan eventjes door met mijn lepel of met de vork en die klontertjes zijn daaruit. Dus dat is een natuurlijk product, rietsuiker gemalen tot bloemsuiker. Want dat is altijd gemakkelijker als je room opklopt, dat je in feite een bloemsuiker hebt. Ik ga hem daar een klein beetje in gieten. Hoeveel zou ik zeggen dat ik zal zoen? Een 2 eetlepels, dat is eigenlijk voldoende. Dat is dan licht gezoet. En dat zal perfect zijn. Ik zal die nu opkloppen. Ik heb dus mijn machine met de kloppers. Hè. Dus dat doe ik zo. Je kunt dat ook met de hand. Vroeger thuis bij mama moesten wij dat altijd met de hand opkloppen. Hè. Dus mama deed dan voort met haar gerechten en haar bereiding. En dan kregen we de vork in de hand. Je kon dat met de vork doen. En dan klop je. Maar dan klop je vanuit de pols totdat de slagroom opgeklopt is. Hè. Maar nu is dat iets gemakkelijker met de kloppers. Maar ik zal zeggen, niet te lang kloppen. Want anders krijg je boter. Hè. Ik ga dat nu eventjes doen. Hè.

0: Ik stop daar al mee. Dus dat is misschien een minuutje, niet lang. Dat wil zeggen, ik ga die slagroom ook niet heel hard opkloppen. Dat is niet nodig, hè. Dus het wordt heel lichtjes opgeklopt. Zo, als je natuurlijk, je moet dat zelf voelen. Hè. Als je ziet dat hij dik begint te worden, dan stop je daarmee. Als je voortklopt, hè, dan krijg je boter. Hè. Dus dan heb je boter voor op je boterham te smeren. Dus ik heb gestopt. Het is natuurlijk een zeer eenvoudig receptje. Hè. We zijn zo. Ik heb 4 mooie kommetjes. Dus 4 glazen kommen. Gaan dat hier allemaal een klein beetje aan de kant schuiven. Want er staat hier altijd heel veel op tafel. Dus dat is mooi. Hè. Dus dat is ook een eenvoudig recept, maar mooi opgediend. Bijvoorbeeld in een mooi glazen kommetje. Dat doet ook wat, vind ik. Dus ik zal dan eerst... Oh ja, ik heb zelfs 5 kommetjes. In ieder glazen kommetje zal ik dus een basis leggen van room. Dus ik zal de room daarin doen. Een lepeltje of 2. Koffielepels, dus dat kleine lepeltjes zal ik daarop leggen. Ik doe dat zo, ja.
1: En de room, het is wel 40% room. Er zijn ook veel light producten, maar volle room is beter, denk
0: wel,
1: ik.
0: Ja, je moet natuurlijk opletten, ook als je kunt lichtere room nemen, maar je moet nog altijd ergens die basis hebben om te kunnen opkloppen. Ja. Als je heel licht gaat, zal dat moeilijker gaan om die room op te kloppen. Dus je kunt dan misschien een lichte room gebruiken, dat je zegt, gewoon in je recepten waar dat je een beetje room nodig hebt, dan kan dat met die lichte room. Maar als je gaat moeten opkloppen, heb je wel een klein beetje vet nodig eigenlijk daarvoor. Anders krijg je dat niet opgeklopt. Dus ik doe gewoon in de schaaltjes 2 koffielepels van de room. En dan zal ik daar nu de framboosjes opleggen. Dus in ieder schaal een beetje framboosjes. We gaan dat per schaaltje doen. Dat is natuurlijk zeer mooi, want die frambozen zijn heel mooi vers geplukt. Dat is natuurlijk een grote luxe als je dat in je tuin staan hebt.
1: En die doen het wel goed.
0: En die doen het goed, hè. Die doen het goed. Die kunnen blijkbaar de warmte, de droogte goed verdragen. Natuurlijk, het verschil is wel omdat het heel vroeg warm geweest is. Ze zijn eigenlijk al beginnen rijpen als ze nog klein waren. Maar nu zijn ze er weer doorgekomen, zijn ze wat groter van model en dat is beter. Dus ik leg nu op ieder schaaltje dus ongeveer een beetje hetzelfde van framboosjes. Dat is natuurlijk wel heel lekker, hè. Ik denk dat de meeste mensen dat wel graag eten. Je kunt daar veel mee doen, hè. Je kunt daar frambozenijs van maken. Je kunt er ook een frambozenazijn mee maken. Dat zijn de verschillende mogelijkheden. Dan heb je bijvoorbeeld een bokaal nodig met afsluitbaar deksel. En dan doe je daar, laten we zeggen, 500, dat is een groot bokaal, 500 gram frambozen in. En dan giet je daar witte wijnazijn op en je laat dat dan een week of 3 staan. En dan zeef je dat en dan heb je in feite, gaat de kleur van die frambozen helemaal over in die wijn. En dan heb je eigenlijk een frambozenwijnazijn en dat bewaar je dan ook in je koelkast. Hè? Want of anders, als je natuurlijk het wil lang bewaren, dan moet alles een keer opgekookt worden. Eventueel met wat suiker bij, dus de balans, azijn, hè, het zuur en het zoete. Dan kook je dat een keer goed op en dan kun je dat natuurlijk ook steriliseren, zodanig dat dat echt bewaard blijft. Als je dat niet steriliseert en je doet dat zoals ik zeg, dan moet dat in de koelkast bewaard blijven en tamelijk vlug gebruikt worden. Het is altijd beter voor zulke dingen dat je geen grote hoeveelheden maakt. Dat je regelmatig wat maakt. Hè. Dus en ik zal daar nu op die framboosjes nog een klein beetje van die poedersuiker doen. En dan nog afwerken met een toefje slagroom. Dus dat is eigenlijk een toetje. Dus ik doe daar nog een klein beetje suiker op ieder bokaaltje. Of ieder schaaltje tenminste. Hè. En dat kan... Dat is natuurlijk een dessertje, dat is vlug klaar. Hè? Zulke dingen. En als je gespecialiseerd bent in het ijs maken, dan kun je ook met frambozen, dus met room en zo, ijs maken. Ik zal daar nu nog... Ik heb nog een beetje room over, dus ik kan het nog gebruiken. Ik zal daar nog op ieder schaaltje nog een beetje room leggen. En als je wilt, als je dat wilt heel chic doen, dan doe je dat in de spuitzakken. Dan spuit je dat erop, hè. Dat mag ook, hè. Zo. Ik ga die room opwerken, hè. Ik heb nog zelfs een beetje framboosjes over. Zo. Kijk. Dat is dan afgewerkt. En wij gaan dan nu nog een heel klein beetje amandelschilfertjes overstrooien. Maar niet veel, hè. Dus gewoon een beetje voor de versiering nog mag dat daarover. Voilà. Je hebt dan altijd zo de balans zuur-zoet. Dat moet je ook proberen in je eten en in je maaltijden te krijgen, dat je een soort harmonie hebt, dat je een soort balans hebt in je eten. Dus je gaat geen eten maken die ofwel heel zuur of meer zoet is of bitter of zo. Je probeert altijd die smaken met elkaar te verbinden en je probeert ook te zoeken welke smaken passen samen. Dat mag soms een beetje een tegenstrijdige smaak zijn. In het Frans zeggen ze dat zo tranchant, dat het eigenlijk echt de tegenpolen zijn. Maar je mag ook gaan naar bijvoorbeeld naar smaken die heel goed met elkaar samen gaan, hè. Dus je zoekt dat zelf uit. Maar je zorgt altijd in je voeding, ook in het hele menu dat je maakt, dat je een evenwicht erin hebt, hè. Dat je niet naar een hele zure balans gaat of zo. Dat je echt, dat iedereen de verschillende smaken heeft, hè. Dus we zeggen zoer, zoet, zuur, bitter enzovoort. De verschillende zout, hè, dat is daar ook bij. En als je dat goed balanceert in je voeding en je hebt dat gegeten, dan zal dat een voldaan gevoel geven. En dan zal je na de middag of 's avonds niet op zoek moeten gaan naar iets. Ik heb precies nog iets nodig. Wat? Ik ga in mijn kast zoeken. Zijn er daar chips in? Nee. Als je chips zoekt, dat is waarschijnlijk omdat je zout zoekt, hè. Als je naar chocolade op zoek gaat, dan zoek je eigenlijk naar iets zoets, hè. Dan kun je ook, bijvoorbeeld in plaats van chocolade, kun je amandelen nemen, hè. Amandelen geven ook dat zoete gevoel. Dus je moet kijken op het moment zelf dat je zo van die bepaalde hoestingen hebt naar bepaalde voedingsmiddelen, is het waarschijnlijk omdat u op dat moment uw lichaam nood heeft aan ofwel magnesium ofwel calcium. En dat, je denkt misschien, ik wil hier alleen maar chocolade en confituur eten of ik wil alleen maar chips eten. Dus dat zijn smaken, je zoekt die smaken op. En die smaken kun je ook maken dat je niet altijd in de ongezonde smaken gaat. Dan ga je misschien zeggen, kan ik een alternatief vinden voor de chocolade? Ja, in amandel kun je dat wel vinden. Maar op het moment dat je hoesting hebt op chocolade, ga je niet geholpen zijn met chips te eten of zo. Dan is het niet die smaak dat je aan het zoeken bent, hè. Dus ik denk dat je wel begrijpt wat ik u hier probeer te zeggen, hè. Dus voor vandaag rond ik daarmee af. De dessertjes zijn klaar. We gaan ze onmiddellijk zelf opeten. Dus tot de volgende keer.
1: Dank je.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de 18e week door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Bladzijde 662. De hymne kan u vinden op bladzijde 716. Bladzijde 716. En dan kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 962, bladzijde 962, op deze dag waar wij in Vlaanderen de heilige Juliana van Cornion gedenken. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet.

Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is ons goedgezind, zegend zijn naam. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd, hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn voor alle pijn en wonden zijn? Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht, o Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is, Heer, tot u gericht, vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Heer, kastijd mij niet in uw toorn. Heer, tuchtig mij niet in uw gramschap. Kastijd mij niet in uw toorn. Uw pijlen zijn diep in mijn vlees gedrongen. Uw hand daalde zwaar op mij neer. Uw straf liet geen gave plek op mijn huid. Gekneusd zijn mijn beenderen om mijn verstoktheid. Mijn schuld is mij over het hoofd gegroeid. Hij drukt mij omlaag als een loodzware last. Mijn wonden zweren en rieken, omdat ik onwijs was in mijn gedrag. Ik strompel gebogen en diep gebukt. Mistroostig slijt ik mijn dagen. Mijn lenden zijn hevig ontstoken. Geheel mijn lichaam is ziek. Ik ben gebroken en uitgeput. Ik schreeuw het uit van ellende. Ach Heer, gij kent al mijn noden. Mijn klagen dringt tot u door. Nu siddert mijn hart en ontzinkt mij de moed. En nergens zie ik nog licht. Mijn vrienden en buren ontlopen het onheil. En al mijn bekenden houden zich ver. Die mij naar het leven staan, spannen mij strikken. Meedogenloos zoeken ze mij te verdelgen. En hebben aldoor bedrog in de zin. Maar ik houd mij doof en ik luister niet. Ik doe als een stomme mijn mond niet open. Ik doe maar alsof ik er niets van hoor. Alsof ik geen antwoord weet. Want enkel op u, Heer, stel ik mijn hoop. Mijn God, gij zult mij verhoren. Ik bid u, gun hun geen leedvermaak. En laat hen niet pochen als ik eens struikel. Want aldoor ben ik de val nabij. Mijn ondergang staat mij voortdurend voor ogen. Ik weet en beken dat ik schuldig ben. En straf verdien voor mijn zonden. Maar vaak word ik zonder reden geslagen. En velen haten mij onverdiend. En mensen die goed vergelden met kwaad, weerstaan mij omdat ik het goede nastreef. Heer, wil mij dus niet verlaten.
Mijn God blijft niet verre van mij. Maar haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn toeverlaat. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, kastijd mij niet in uw toren. Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand en naar uw belofte van recht. Uit de profetie van Maleachi. Een uitspraak. Een woord van de Heer tot Israël gericht bij monden van Maleachi. Ik heb u lief, zegt de Heer. Gij vraagt: hoe hebt gij uw liefde voor ons dan getoond? Was Esau niet de broer van Jacob, luidt de godspraak van de Heer? Toch had ik Jacob lief en haatte ik Esau. Van zijn bergland heb ik een wildernis gemaakt en zijn erfdeel heb ik prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. En als Edom zou zeggen: wij zijn wel neergeslagen, maar wij zullen weer opbouwen wat in puin ligt, dan spreekt de Heer van de legerscharen aldus: laat hen maar bouwen. Ik sloop het weer. Goddeloos land, zal men van hen zeggen. En dat volk waarop de Heer voor eeuwig vertoornd is. Met uw eigen ogen zult gij het zien en gij zult erkennen: groot toont de Heer zich over het gebied van Israël. De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als ik de vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En ben ik de meester, waar is dan de vrees voor mij? Dat zegt de Heer van de legerscharen tot u, priesters, die mijn naam minacht. En jij vraagt dan nog: waardoor minachten wij uw naam? Door op mijn altaar verachtelijk voedsel te brengen. En als gij dan verder vraagt: hoe hebben wij u veracht? Door te menen dat de tafel van de Heer geminacht kan worden. Of is het niet erg wanneer gij een blind dier brengt om te offeren? En is het niet erg wanneer gij een kreupel en ziek dier brengt? Bied ze uw landvoogd maar eens aan. Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? Welnu, probeer maar de gunst van God te winnen, dan zal hij ons genadig zijn. Want als gij handelt zoals nu, zou hij zich dan goedgunstig tonen, zegt de Heer van de legerscharen. Was er onder u maar iemand die de deuren dicht deed, zodat er geen doelloos vuur meer op mijn altaar werd ontstoken? Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de legerscharen, en het offer uit uw handen behaagt mij niet. Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de legerscharen. Gij echter ontheiligt die naam door te zeggen: de tafel van de Heer is verachtelijk en het voedsel dat er vandaan komt is verwerpelijk. En terwijl gij zegt: wat een moeite, en er uw neus voor optrekt, zegt de Heer van de legerscharen: brengt gij geroofde dieren en kreupelen en zieken om die te offeren? Moet ik daarin behagen hebben, zegt de Heer? Vervloekt de bedrieger die een mannelijk dier in zijn kudde heeft en die dat wel belooft, maar de Heer toch een minderwaardig offer brengt. Want ik ben een grote koning, zegt de Heer van de legerscharen, en mijn naam wordt gevreesd onder de volken. Er is ook nog iets anders dat gij doet. Onder gekerm en geklaag overstelt gij het altaar van de Heer met tranen, omdat hij geen acht slaat op uw offergave en niets meer met welgevallen uit uw handen aanneemt.
Vraagt gij waarom? Omdat de Heer getuige is geweest bij u en de vrouw van uw jeugd, de vrouw tegenover wie gij ontrouw hebt gepleegd, terwijl ze uw gezellin is en de vrouw van uw verbond. Heeft God u niet één van geest en lichaam met haar gemaakt? En wat wil de Heer hiermee anders dan kinderen van God? Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. Want als een man zijn vrouw uit haat wegzendt, zegt de Heer, de God van Israël, bedekt hij onrecht met zijn kleed. Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw.

Van de opgang van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Ja, groot is mijn naam onder de volken. Want ik ben een grote koning, zegt de Heer. Ja, groot is mijn naam onder de volken. Uit het levensverhaal van de heilige Juliana van Cornillon door een tijdgenoot. De instelling van het feest van Sacramentsdag. Wanneer Juliana zich in haar jeugd tot het gebed begaf, verscheen haar telkens een groot en wonderbaar teken. De maan werd haar getoond in haar luister, maar er ontbrak een stuk aan de bol. Toen dit zo al lange tijd gebeurde, ging zij zich vele vragen stellen, want zij wist niet wat dit kon betekenen. En zij hield niet op er zich over te verwonderen dat dit teken haar getoond werd, telkens als zij ging bidden. Als zij zich ook inspande om het verschijnsel te doen verdwijnen, want dat wilde ze in feite, lukte het haar niet. Zij begon er dus in vrees en beven onder te lijden, want zij dacht dat het een bekoring was. Ze bad zelf en liet door vele gelovigen voor haar bidden dat de Heer haar van de bekoring die haar overkwam zou bevrijden. Maar toen bleek dat zij het door geen enkele inspanning en ook door geen enkel gebed, nog van haarzelf, nog van andere gelovigen kon doen verdwijnen, ging zij erover nadenken. Misschien moest zij zich niet zo inspannen om dit teken te doen verdwijnen, maar moest ze er een verborgen inhoud in zoeken. Daarom begon zij met grote aandrang tot de Heer te bidden, dat hij niet zou weigeren haar de geheimnisvolle inhoud van het visioen te ontsluieren, indien wat zij zag werkelijk een betekenis had. Toen liet Christus haar verstaan dat in de maan de kerk van die dagen en in het ontbreken van één stuk het ontbreken van een groot feest verbeeld was. Het was zijn wil dat tot vermeerdering van het geloof dat op het einde van de eeuw zou verzwakken en tot grotere genade van de uitverkorenen de instelling van het sacrament van zijn lichaam en bloed door de gelovigen jaarlijks zou herdacht worden. Dat moest plechtiger en met grotere nadruk geschieden dan op Witte Donderdag, want dan geeft de kerk meer aandacht aan de voetwassing en de herdenking van het lijden. In die plechtige viering van het heilig sacrament moest met meer en grotere zorg gedaan worden wat op andere, gewone dagen door gebrek aan vurigheid en zorg nalatig gedaan werd. Toen Christus haar dit te kennen had gegeven, droeg hij haar op zelf met die viering te beginnen en de noodzakelijkheid ervan wereldkundig te maken. Maar bij het overwegen van de grootheid van deze taak en bij het besef van haar eigen onmacht was Juliana verwonderd, meer dan gezegd kan worden, en zij antwoordde niet te kunnen doen wat haar opgedragen werd. Maar telkens wanneer zij ging bidden, zei Christus haar dat zij haar opdracht moest uitvoeren. Haar had hij immers daarvoor uitgekozen. Maar zij antwoordde telkens: Heer, vraag mij dat niet. Geef die opdracht eerder aan voorname geestelijken, die uitblinken door hun wetenschap. Zij kunnen een zo grote opdracht doen vooruitgaan. Maar hoe zou ik dat kunnen? Zij kreeg tot antwoord dat dit feest in elk geval door haar moest worden ingevoerd en daarna door nederige mensen verspreid worden. Een andere keer, toen zij aan het bidden was en aan de Heer met grote aandrang vroeg iemand anders voor dit werk uit te kiezen, hoorde zij een stem die zei: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, dat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.

Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Er is geen andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En laat ons bidden. God, gij hebt in het hart van de heilige Juliana een bijzondere ijver gewekt om de godsvrucht tot de Eucharistie te bevorderen. Verleen dat wij in de hemel van aanschijn tot aanschijn de Heer aanschouwen, die wij hier onder de gedaanten van brood en wijn aanbidden. Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tientje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land. Jawel, we bevinden ons nog steeds in Kortemark. Er valt hier natuurlijk ook heel wat te ontdekken. In de eerste aflevering hebben we ruimschoots plaatsgemaakt om de geschiedenis, de stichtingsgeschiedenis, wat beter te leren kennen. We mochten al in gesprek gaan met moeder Goddelieve Vlamink, de algemene overste van de congregatie van de huizen in Kortemark en Dadizele. En vandaag, zoals beloofd, gaan we nog in gesprek met zuster Catharina. Een van de jonge vrouwen die in een van de afgelopen jaren haar ja-woord hier heeft gegeven in een eeuwige professie. Voor eens en voor altijd het leven gegeven aan het apostolaat, aan de kinderen die hier onder de vleugels van de zusters terechtgekomen zijn en aan Jezus Christus. Maar dat was niet een eenvoudige weg, of geen traditionele weg, zullen we dan maar zeggen. Nee, het ging van opstandigheid naar aanvaarding, naar beminnen, naar ja-woord. En dat mogen wij ontdekken. Wij gaan namelijk met haar in gesprek en ontdekken het zo. Daarna zullen wij op onze zwarte fiets springen, het zwarte stalen ros dat voor ons klaarstaat en dat onze in de eerste plaats helemaal naar Roeselare zal brengen. Vorige keer zei ik al, dat heeft te maken met Rodenbach. En dat is niet enkel een bier, maar dat is de naam van een familie die een grote invloed heeft uitgeoefend in Roeselare en in omstreken. Dat gaan wij vandaag ontdekken. En we houden ook halt bij een heus kasteel, het kasteel van Rumbeke. We mogen er al van dromen en er naar vooruitkijken. Eerst gaan we luisteren naar het gesprek dat we mochten hebben met zuster Catharina. Ondertussen, dierbare luisteraars, hoorden we al van de gastvrijheid die tekenend is voor de zusters van liefde. En dat is iets wat we iedere keer weer mogen ervaren als we naar hier komen. En ondertussen zit ik naast zuster Catharina, een van de jonge zusters die de congregatie telt. Hè? Want zoals al eerder werd uitgelegd, is het zo dat er een tijdje geen roepingen zijn geweest, zowat 20 jaar. En dan zijn er plots eigenlijk een aantal roepingen geweest. Zo, hè? En u behoorde tot die groep die binnengetreden is. Kunt u zichzelf even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zuster Catharina. Ik ben ondertussen 35 jaar oud. Ik ben afkomstig van Vlaams-Brabant. Als 16-jarige ben ik voor de eerste keer in contact gekomen met de zusters van liefde, omdat ik hier op het internaat terecht kwam. Thuis ben ik niet echt praktiserend opgevoed geweest. Ik heb het hier leren kennen. En ik ben afkomstig uit een gezin waar dat ik de oudste was. Dus ik had nog een jongere broer en een jongere zus. Mijn hobby's, ik weet niet of dat zo interessant is, wat al mijn hobby's vroeger waren. Ik was redelijk sportief, zwemmen, lopen, fietsen, maar vooral paardrijden ook. Ik hield ook wel van schilderen, van tekenen, dat waren ook zo'n beetje mijn bezigheden. Ik denk dat dat het voornaamste is.
0: Ik hoor toch wel een heel actief leven dat u had. Ja, waarmee ik niet wil zeggen dat uw leven minder actief is geworden, want ik betwijfel het ten zeerste. Maar paardrijden, dat lijkt mij wat moeilijker. Ik heb nog geen paard hier in de gang gezien.
1: Nee, helaas niet, nee. Ik ben al een paar keer geopteerd. Dat zou nog handig zijn voor het gras hier af en toe een keer wat bij te werken. Maar dat is mij tot nu toe niet gelukt om hier een paard in huis te krijgen.

0: krijgen.
1: Ja, en het grasmachine is niet onmiddellijk een goede vervanger, denk ik, om dat te doen. Het is een mooie plaats waar we hier zijn. Was het voor u onmiddellijk duidelijk dat dit de plaats was waar God u riep?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben naar het internaat gebracht geweest omwille van wat moeilijker gedrag. Dus het ging wat moeilijker op school, thuis ging het ook wat moeilijker. Dus mijn ouders hadden het gevoel dat ze een beetje de grip op mij verloren. En hadden dus zonder mijn weten mij ingeschreven hier op het internaat. Dus dat is via een collega geweest van mijn moeder. En dus eigenlijk als de grote vakantie gestart was, hadden ze mij gezegd van jij keert niet meer terug naar jouw gewone school. In september start jij in Kortenmark. Dus ook ja, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, dat was redelijk wat afstand. Dus er was heel veel opstand in mij. Dus ik had mij ook voorgenomen, ik start in september en ik doe er alles aan om hier zo snel mogelijk buiten te geraken. Mij niet goed te gedragen, een beetje de etter uit te hangen. En ja, dat is me niet echt gelukt, want ik ben hier nog. En de reden, ik weet niet, dus er is een opstand in u en ik ontmoette de eerste zuster. En je blijft zo van, ik weet waar ik naartoe wil. Mijn doel is, ik word hier zo snel mogelijk buiten gesmeten. Dus mijn contact naar de zusters was niet bepaald heel vriendelijk. Maar de zusters bleven altijd vriendelijk naar mij toe. En dus de eerste zuster die ik toen ontmoette was zus Pascal. En die had mij dan ook een goede dag komen zeggen op mijn kamer. Dus ik had me al opgesloten op mijn kamer. Mijn ouders had mij afgezet. En ik dacht van geen contact. Dus maar die zuster kwam binnen, was heel vriendelijk. Ik dacht van oké, tof, maar nee, ik moet volharden, weet je. We waren nog geen 2 uur op het internaat. Ik moest me al echt voornemen van nee, we gaan volharden. Maar zus Pascal, die bleef vriendelijk. Ze vroeg ook achter mijn naam. Mijn geboortenaam is Svenja. Vele mensen konden dat heel moeilijk uitspreken. Dus zij vroeg ook achter mijn naam. En ik dacht van, ik heb echt geen zin om 10 keer mijn naam te herhalen. Dus ik dacht van, ach ja, Svenja. Ah, Svenja. Van de eerste keer correct. Ah, een mooie naam, zei ze. Allee Svenja, goedenavond en slaap wel en tot morgen. Hè. Ik dacht van, maar zij is wel echt vriendelijk. Hè. Dus 's morgens zat ik aan de ontbijttafel met andere studenten van het internaat. En ze kon zij mij begroeten aan tafel. Goedemorgen Svenja. Ik kan moeilijk toegeven dat nam voor mij eigenlijk al... Ja, het ijs was al gebroken. Ik dacht van, ja, dit kan toch niet, weet je zo. Allee. En ik bleef maar zo onbeleefd. Oh ja, onbeleefd, afstandelijk. Dus, maar dat heeft niet lang geduurd. Al heel snel heb ik me daar echt thuis gevoeld op het internaat. Ik had goede vrienden. Heb de tijd van mijn leven beleefd op het internaat. En ik had een vriendin die aangesloten was bij de Bron. Dat is een gebedsgroep hier op het internaat. En die vroeg, doe eens mee. Neem een keer deel aan deze gebedsgroep. Ik heb dat gedaan. Het heeft bij mij ook wel een impact gehad, laat maar zeggen. Het geloof was voor mij niet heel vreemd, maar wij praktiseerden thuis ook niet. Het enige wat dat ze ons leerden was voor het slapen gaan een gebedje. Dus wij gingen niet naar de Eucharistie. Ik kon met moeite tot onze vader, het wees gegroet. Dus voor de rest deden wij niks. Dus ik moet zeggen, die gebedsgroep, dat trok mij echt wel aan. Dat trok mijn interesse. Ook de ochtendwijding, de avondwijding die de zusters deden. Dus ik begon mij meer en meer te verdiepen. Ik stond daar meer en meer voor open. En dit is de eerste keer dat dan voor mij duidelijk werd van... Oh, hier wordt precies meer van mij verwacht. Was toen ik 16 was en de eerste keer dat ik deelnam aan de jongerendagen. Dus dat waren jongerendagen voor jongeren van het internaat, maar ook van buitenaf. Uitnodigingen werden toen verstuurd. Ik ging daar toen voor de eerste keer naartoe. En daar, ik denk na 2 dagen of zo, dat ik s'nachts echt dacht van... Ja, dat gebedsleven, dat leven van de zusters, dat trok mij echt aan van... Waarom zou jij dat niet doen? En dan dacht ik van, nee, wow. Want ik had echt al zo mijn plannen van hoe dat ik later mijn leven wil hebben. Ik wil trouwen, kinderen hebben. En je bent daar echt wel actief mee bezig van hoe dat het... je toekomst ziet. Dus, en dat was echt wel even zo'n spelbreker. Dus ik heb daar in het begin heel erg tegen verzet. Tot als gevoel van, ik kan niet. Dat is een strijd dat ik niet aan kan. Waardoor dat je eigenlijk eraan overgeeft. En met gevolg dat ik hier nog steeds ben als religieus ondertussen.
1: Ja, echt een hele mooie getuigenis. Die rebellie die je in het begin hebt ervaren. Het is al een aantal keer ook hier in de gesprekken naar boven gekomen... De zusters van liefde, die liefde is heel belangrijk.
0: Wel, dat is vooral hetgeen dat mij, dat bij mij ervoor gezorgd heeft dat het ijs brak. Want jij bent wel opstandig. En wat dat te verstaan is, dat de tegenreactie zou zijn van... Ja, ze worden ook boos, omdat ik boos ben. Maar dat was precies... Zij lieten het ijs breken door juist die vriendelijkheid elke keer weer. Elke keer die liefde wel. En desondanks dat ik hen niet vriendelijk bejegende, dat zij dat wel beantwoorden, wel met vriendelijkheid. Waardoor dat je uiteindelijk zegt van ja... Ik geef mij gewoon, het is oké. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Als zuster van liefde, dat je ja, die liefde uitstraalt. En dat je ook die liefde laat tonen aan jongeren die misschien ook op een of andere manier gekwetst zijn geweest in hun leven. Waardoor dat die terug een vertrouwen kunnen opbouwen. Ja, juist door die liefde, juist door terug een vertrouwensband op te bouwen.
1: Ja, want de jongeren die hier terechtkomen, hè, zijn niet alleen ja, jongeren die uit problematische opvoedingssituaties komen. Het is een mengeling aan een tal van ja, jongeren die op een of andere manier ofwel nood hebben, zoals jij dat had, aan internaatsleven. Toch wel een radicale beslissing van uw ouders om dat te doen. Hoe was het om in zo'n groep terecht te komen van jongeren die op een of andere manier allemaal hun gebrokenheid meebrengen naar hier?
0: Ik denk, voor mijzelf heb ik mij daar juist heel erg thuis in gevoeld. Omdat je wordt niet veroordeeld of je wordt niet scheef bekeken. Iedereen heeft zijn mankementen in het leven. Iedereen heeft zijn brokken, de scherven die ze hebben. En juist door er als in zo'n groep te komen... Het is ook niet altijd evident. Er zijn ook struggles. Ieder verwerkt zijn probleem op zijn manier. En in een groep waar dat je elkaar niet hebt uitgekozen, is dat niet evident. Dus er zijn ook soms wel struggles geweest en ruzies en zo. Dat je achteraf denkt van, allee, weet je, we hebben daar serieus ruzie over gemaakt, als groep dan. Maar toch voelt je je op een of andere manier veilig, omdat je in een groep terechtkomt die je weet waar, ja, dat je gekwetst geweest bent. Die niet beseft, die begrijpt hoe dat je je voelt, dat je ook slechte momenten hebt. En je haalt elkaar ook elke keer weer erboven. Dus desondanks dat er soms ook ruzies kunnen zijn, zijn er ook momenten dat je het echt opneemt voor elkaar. En als er een moeilijk weekend is geweest, of er zijn moeilijkheden geweest, of je krijgt een slechte telefoon, iedereen weet hoe dat je voelt. Dus zij kunnen perfect aanvoelen hoe dat je dan met elkaar moet omgaan. En dat zie je ook, zelfs nu als opvoedster hier in het internaat, heb ik een prachtig voorbeeld ja, ervaren bij kinderen die nog zoveel kleiner zijn dan ik toen was. En dat was het moment dat er een kindje bij mij in de leefgroep terechtkwam. Ze was 3 jaar en dat was een scheiding met haar begeleidster van toen. Er waren veel traantjes, ze bleven bij mij achter. Dus ik probeer dat kindje wel te troosten, want het zijn andere kinderen die dat tafereel ook zien. En die op zo'n spontane manier dus naar mij toekomen en dat kindje kunnen troosten. Dus dat je ook merkt van, zij weten hoe dat het voelt om in zo'n situatie te zitten. En zij weten haar fijn wat ze eigenlijk moeten zeggen om een kindje te troosten. Dus die kindjes die toen kwamen troosten waren op dat moment 6 en 7. Dat je zegt van, allee, wij hebben dat als jongeren toen meegemaakt, maar zo'n kinderen, allee, was nog een keer een voorbeeld van, je hebt elkaar nodig om hier door te geraken ook. En ik zeg dat ook heel vaak in de groep, als er wat problemen zijn, als ik als opvoedster moet functioneren, en ik merk dat er zijn problemen binnen de groep, dat ik ook zeg van, kijk, ik versta dat. Weet je hebt allemaal aparte karakters, je hebt allemaal andere interesses, andere ideeën, andere meningen. Dus een meningsverschil mag en kan, maar doe dat op een respectvolle manier, want je hebt elkaar nodig hier in deze situatie. En je doorheen de tijden merkt dat ook echt wel van, die zijn wel een hulp voor elkaar, ze nemen het op voor elkaar. En dat vind ik wel mooi om te ervaren.

0: Ja, je zei, je komt terecht in een groep die je niet hebt gekozen. En je bent van de ene groep die je niet hebt gekozen naar de andere groep gegaan die je niet hebt gekozen eigenlijk. Hè? Want ik denk, gemeenschapsleven is sowieso uitdagend. Herkende je een beetje diezelfde struggles die je had toen je in het internaat kwam om in die groep te komen als in hier in het religieuze leven dan?
1: Ja, misschien wel. Alleen was het dan meer gedisciplineerd, laat maar zeggen. Ja, als jongere gefloept er alles van uit. Er is, dus zussen hebben dat dan wel weer. Die zijn wel gemanierd, laat maar zeggen. Maar je merkt ook van, ja, er zijn meningsverschillen waarvan dat je soms denkt van, ja, ga je daar nu serieus ruzie over maken? Ruzie. Pas op, ik zeg nu niet dat we hier op de tafel slaan of zo, maar dat er zo discussies zijn dat je zegt van, serieus. Maar voordat je het weet dat je zelf in discussie zit, dat je zegt van, ja, moet ik daar nu serieus ruzie of discussie over aangaan? Het is nu eenmaal een meningsverschil. Maar het vraagt inderdaad echt wel soms om jezelf te vergeten. Om te kunnen leven met zussen dat je niet hebt uitgekozen, die een andere mening hebben. Wat dat niet wil zeggen dat voortdurend is, maar dat kan zeker en vast gebeuren. En je merkt dat ook wel, ergens heb je het dan ook ergens geleerd op het internaat om al toe te passen in het klooster. Het niveau is wel heel anders. Je merkt ook wel bij de zusters van dat loopt niet uit tot een scheldpartij of ruzie of bekvechten. En achteraf komt er wel een verontschuldiging als er een discussie is geweest. Via het kapitel of rechtstreeks. Maar ja, het leren leven met elkaar is inderdaad ook in het klooster van toepassing. Ja.
0: Je haalde een aantal elementen aan die hier onder de jongeren wordt beleefd. Hè? Dus de gebedsgroep, de bron. Ja. Maar ook een toewijdingsgebed dat gebeden wordt. Of een gebed dat de zusters doen. Kan je daar iets over uitleggen? Waaruit bestaan die gebedsmomenten? Zijn de jongeren verplicht om daaraan deel te nemen? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Vroeger als internaat was dat wel een verplichting. Dus dat waren 's morgens en 's avonds, hadden wij, was dat 10 minuutjes of zo, kwamen wij samen met heel het internaat en dan werd er voorgelezen uit het evangelie van de dag. Werd daar een woordje uitleg aan gegeven of werd er een gebed gekozen. Soms waren er ook leerlingen waarvan we wisten van er zijn problemen thuis of er is iemand gestorven, een grootmoeder of zo. Dat die zussen dat ook aanhaalden en dat er daar ook als groep voor werd gebeden. Sinds dat we nu overgeschakeld zijn aan welzijn, mogen wij kinderen niet verplichten. Wat we dan wel doen is, we komen dan even samen en dat is nu niet dat wij verplicht dan gaan bieden. Maar dan het moment dat we samenkomen van, zijn er zaken bij ons aan het hart liggen? Willen wij dat kwijt? Dus op een of andere manier komt het er wel op neer van, we bieden ervoor. En het is heel raar, maar vele jongeren vragen ook echt om gebed als er problemen zijn. En dat vind ik wel mooi dat dat gelijk, desondanks dat dat niet wordt opgedrongen, dat dat toch wel in de kinderen leeft van, ook bij de kleine kindjes. Zij gaan dan gaan slapen. Hè. Wij geven wel, zoals gewoonlijk, een kruisje. Oké, moesten ze dat niet willen, doen we dat ook niet, maar we hebben dat tot nu toe nog niet meegemaakt. En dan komt er sowieso ook nog een gesprekje los. En dan kan dat gebeuren dat een kindje echt heimwee heeft naar mama of papa. Ja, we gaan slapen. Dat is confronterend voor zo'n kinderen. En dan hebben we daar een gesprek over. En dan komt er automatisch de vraag van, gaan we voor mama en papa bidden? Dus automatisch, 's morgens en 's avonds wordt er wel iets van gebed gedaan, maar dat komt eigenlijk meer vanuit de kinderen. Ja. Ik heb nu ook nog gehoord dat er doorheen de weekends, dat er hier jongeren zijn, of het is hier een jongere die zijn interesse gevonden heeft in de Bijbel, zonder dat wij dat hebben opgedrongen of zo, maar die is daar zelf mee aan de slag gegaan. En dat is heel mooi om te zien dat hij daarmee anderen ook aansteekt, tussen haakjes. Dus dat er ineens 2 jongeren zijn, van een van 15, een van 17, die zich gaan verdiepen in de Bijbel en dat daar echt gesprekken rond hebben. Dus het gebed is zeker nog aanwezig, alleen wordt dat niet uitdrukkelijk gezegd van nu gaan wij. Dat komt eigenlijk meer vanuit de jongeren. En sowieso, als we bijvoorbeeld 's morgens aan tafel uitgebreid ontbijten, dus als alles mag en alles kan, weten dat er een feest is. En dat vraagt dan ook natuurlijk van, wat is dan te doen vandaag? En dat geeft dan wel een gespreksonderwerp van, het is bijvoorbeeld vandaag het hoogfeest van, of we vieren het naamfeest van, en dan vertel ik over die heiligen. Dus het is zeker wel nog aanwezig. Alleen is de vraag meer, vanuit de kinderen, zonder dat het wordt opgedrongen.
0: Ja. Want dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de evoluties die er zijn in de maatschappij. De gevoeligheden die onze tijd kent tegenover geloof en dergelijke meer. Maar het kan natuurlijk niet anders dat kinderen die in deze omgeving terechtkomen, jullie dragen Jezus Christus rond de hals, hè? Het kruisje dat jullie dragen, altijd heel zichtbaar, heel duidelijk. Dat kan niet anders dat het op een of andere manier vragen oproept.
1: Zeer zeker. Ook als je naar de dagsluiting gaat of naar het avondgebed, maar wat is dat? Het gebeurt dat er kinderen meegaan, wat dan niet altijd gebeurt. Alleen soms is dat ook een beetje te lang voor hen. Maar er is interesse. Ook uw levensstijl, wat dat je doet, zeker kinderen vragen erachter, jongeren vragen erachter. Er zijn ook jongeren die hebben gezegd van ja, hoe weet je dat dan dat uw weg is? Er is er ook een jongetje geweest, ondertussen is hij wel al ouder, die ook echt getwijfeld heeft om broeder te worden. En ze hebben daar letterlijk mee naar de bibliotheek geweest. Allee, ook omdat die boeken wou lezen van wat is dat? Wat is godsdienst? Wat is het geloof? Dus zeker, het is zichtbaar. En we moeten ook niet verloochenen wie dat we zijn of waarvoor we leven. Dus als die vragen er zijn, gaan we daar zeker en vast op antwoorden zonder een blad voor de mond te houden natuurlijk.
0: En natuurlijk ook, hè, zoals we al eerder hebben gezegd, het feit dat jullie een duidelijk habit dragen, ook een zichtbaar teken naar de kinderen, naar de wereld toe, waar jullie voor staan. Liefde, hoe zou je dat zelf omschrijven? Wat is liefde?
1: Liefde is de personen die je op je pad tegenkomt heel graag zien, maar ook in functie, als ik nu denk als opvoedster, vind ik liefde ook, je draagt de liefde Gods uit. En stel dus heel vaak de vraag van wat zou Jezus doen in deze situatie? Zou Jezus reageren? Maar liefde betekent tegelijkertijd ook voor mij begrenzen. In functie van beschermen van de kinderen die je graag ziet. Als zij een pad opgaan of als zij keuzes maken of als zij vragen stellen waarvan je weet van dit is echt niet oké. Okay, dat je uit die bezorgdheid ook ergens grenzen stelt uit liefde voor een kind. Is dat voor mij ook al een definitie van liefde? En dat zet je ook om in daden uiteraard. Hè. Dingen dat je anders nooit zou doen, waar dat je toch moet overzetten. In die zin, vergaderingen, naar rechtbanken gaan. Op zich, dat is iets wat ik niet zo graag doe. Dat is ook een plek dat ik liever niet ben. Maar je weet, ik ben daar een stem voor de kinderen ook. De kinderen, ik ben ervan overtuigd dat vele kinderen er ook achter staan van, alsjeblieft, ga daar ook naartoe. Dan doe je dat uit liefde voor de kinderen, ga je daar naartoe. Terwijl ik weet, ik zal het voor mezelf bij wijze van spreken nog niet eens doen. Maar uit liefde voor een ander wil ik daar aanwezig zijn om, als je bepaalde dingen hoort, die niet stroken met hetgeen wat een kind gezegd heeft of gedaan heeft, dat je daar wel bij kunt zijn van te zeggen van, zo is het niet helemaal gegaan. Ook ik heb nog geweten dat een jongere van mijn leefgroep opgepakt geweest is. Die heeft ook een nacht moeten verblijven in een cel. Ik heb toen ook mijn moed bij elkaar moeten rapen om daar contact mee op te nemen. Om aan te geven van, kijk, ik ken die jongeren al van sinds dat hij heel klein is. Ik versta dat de reden waarom dat hij nu vastzit, dat gegrond is om hem vast te houden. Maar ik ken hem en weet dat hij bepaalde uitspraken die hij gedaan heeft, bepaalde daden waarmee hij gedreigd heeft, dat hij dat nooit zou doen. Nu, uiteindelijk, dat heeft niet veel uitgehaald. Maar ik heb wel proberen duidelijk te maken van die jongen zit echt in een heel moeilijke situatie en heeft een supergoeie inborst. Desondanks wel de uitspraak dat hij gedaan heeft. Hè. Maar dat je uit liefde voor een kind toch bepaalde zaken gaat ondernemen. Dat je zegt van ik zal niet, ik durf dat niet. Maar dat je door die liefde dat je een kind of een jongere graag ziet, dat je daar bijna niet over nadenkt, dat je een telefoon pakt. En dat je zo denkt van ik heb dat gewoon gedurfd of wat? Maar ja, dat is die liefde die u duwt, die u daartoe, zonder dat eigenlijk heel veel moeite kost. Ja, liefde is misschien tegelijkertijd ook een beetje slapeloze nachten. Omdat je bezig bent met uw gasten, met hun toekomst. Als het wat minder goed loopt, uiteraard, je bent daarmee bezig. Maar dat ik ook heel vaak moet zeggen van, Jezus, het zijn ook uw kinderen. Ik ga nu mijn ogen sluiten, zorg jij daarvoor. Het zijn uw kinderen, zorg dat er een oplossing komt, helpt, geef me inzichten. Ja, het kan heel ver gaan in die liefde, maar ja, het is, ik vind het moeilijk om heel kort en in een paar woorden te beschrijven wat dat liefde voor mij is.
0: Ik denk dat het duidelijk is dat het heel veel facetten betreft en uiteindelijk allemaal vanuit Jezus zelf komt. Terwijl u aan het spreken was, kwam de idee van Advocata Nostra. Hè? De voorspreekster, onze lieve vrouw, is de moeder bij uitstek. Beleeft u dat ook op diezelfde manier, een beetje de voorspreekster te zijn van de kinderen? En wat is de rol van Maria voor u daarin?
1: Ja, dus Maria, ik heb daar ook altijd een grote devotie voor gehad. Als ik bad, was dat heel vaak vaker tot Maria dan tot Jezus. Omdat je wel een connectie voelt met Maria. Je voelt ergens een geborgenheid, een tederheid, die moederlijke liefde. Dat jij ook wilt uitdragen naar de kinderen. Dat je ook ergens wilt en hoopt een voorbeeld aan Maria te hebben. Voorspreker zijn voor de kinderen ben ik zeker en vast ook al een paar keer geweest. En ook gegrond, niet omdat ik zeg van ik ga ze hier even beschermen. Als het nodig is, bepaalde handelingen moeten gebeuren uit voorzorg, waarvan ik weet van het is nodig, dan laat ik het ook begaan. Maar als ik merk dat bepaalde mensen een verkeerd beeld krijgen van een kind omwille van één daad dat ze gedaan hebben, terwijl ze de rest van dat kind niet weten of kennen, dan is dat inderdaad al verschillende keer geweest op school, dat ik echt aangeef van alsjeblieft, sta u daar niet blind op. Want dat is een meisje of jong met een heel goede inborst. En die werkt zijn probleem of haar probleem op een verkeerde manier uit. En dat is wat jullie hier net zien, dat is heel jammer. Ik ga daarvoor niet in detail vertellen wat een kind of jongere meemaakt in zijn leven, maar probeer wel duidelijk te maken aan de leerkrachten van het is heel moeilijk voor die jongeren thuis. En dat is af en toe een potje dat overkookt en dat werken ze dan toevallig, ja. Als je stil moet zitten achter een lessenaar, 8 uur aan een stuk en een leerkracht die al niet goed gezind is, maar je hebt net bericht gekregen van thuis van je bent ermee welkom. Je krijgt geen geld meer en zie maar dat je plan trekt en je zus en je broer zie je nooit meer. Maar ja, daarmee zit jij achter de lessenaar, dan komt er ineens een leerkracht ook een keer lelijk doen tegen u. Ja, dan kan dat een keer ontploffen. En dat is wat een leerkracht dan ziet van, hé, wat een brutale. Maar ja, je weet de achtergrond niet en je weet eigenlijk verder de inborst ook van zo'n jongere niet. En dan probeer ik wel een voorspreker te zijn van, of voorspreekster te zijn van deze kinderen en jongeren, waarvan dat je weet na zoveel jaren van, zo zijn ze niet. Dit is wat dat jij nu net hebt meegemaakt en ziet, maar zo zijn ze niet. Dat ik ook zo probeer te zeggen van, probeer ook naast die lessen gewoon een keer even spontaan contact. Dat je ook leert van, of ziet van, maar die zijn ook inderdaad helemaal anders. Dus en ja, Maria, ja, die geborgenheid nog een keer, hè, die geborgenheid, die warmte, die rust. Vooral, ik ervaar meer Maria als de vrouw van rust. Ook die liefde, dat je dat ook probeert door te schijnen naar de kinderen, wat dat mij niet altijd lukt. Hè. Ik ben ook nog altijd iemand die wekelijks naar de biecht moet gaan, dus ik slaag daar ook niet altijd in. Maar het is zeker een richtlijn, een voorspreekster. Ik heb ook altijd paternosten in de zakken. Dat ik ook soms zeg van, even een keer de paternosten vastgrijp. Oh, Maria, help.
0: Als jonge vrouw een engagement voor het leven aangaan, want misschien moeten we daar even over hebben. Hoe gaat dat in zijn werk? U treedt binnen als zuster. Ik veronderstel dat daar een periode van... Kunt u een beetje uitleggen hoe dat die weg gegaan is?
1: Dus als 16-jarige werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met de gedachte, waarom geen kloosterleven? Eerst was daar heel veel opstand in. Ik denk dat dat ook heel normaal is. Dat daar een opstand, of en ergens ook ergens misschien wel gezond is, als dat er is. Ik denk dat daar helemaal niks verkeerd aan is. Dat daar eerst een gevecht aan vooraf gaat. Want je laat ergens je toekomst vallen en je laat het ook los en je neemt eigenlijk een stap in iets dat je niet vertrouwd in bent. Een huwelijk, je weet hoe dat eraan toe gaat. Weet je leert iemand kennen, verloving, je gaat trouwen. Oké, je weet niet hoe dat het leven daarna zal zijn met deze betreffende man of vrouw. Maar het is iedereen doorgaat, de meesten gaan dat pad, dus dat geeft ergens meer zekerheid. Voor mij was aan het kloosterleven veel onzekerheid. Van, wat is dat? Ga ik dat volhouden? Is dat wel mijn leven? Is dat wel het pad dat God van mij wil? Dus heel veel onzekerheid. Ik ben daarmee in gesprek gegaan, ook met zuster Pascal toen. Zij heeft me toen doorverwezen naar een priester, waar dat ik op regelmatige basis gesprek mee had, ook om dat onderscheid te kunnen maken. Mm-hmm. Wij maakten ook een reis naar Israël. Wat dat ook, denk ik, meer gestimuleerd heeft om het pad van kloosterling te volgen. In 2010, in dat jaar, heb ik dan voor de eerste keer ook een brief geschreven naar de overste, dat mij dat wel bezighoudt. Het was voor mij ook een soort geruststelling dat ik ook wist van, het is niet omdat je intreedt, dat je meteen ook die beslissing is dan ook definitief. Dat is het niet. Dus je krijgt echt wel de tijd tijdens die 6 jaar van voorbereiding onderscheid te maken van je leert het kloosterleven kennen, je leert het gebedsleven kennen. En dan heb je eigenlijk in die tijd ook de tijd om uit te maken van is dit het? Past dit bij mij?

0: Dus dat gaat dan over een jaar postulaat. Dus dan ben je in gewone kleding nog. Als jij voelt van, oké, ik heb het beter leren kennen, ik heb het kloosterleven al beter leren kennen, je bent meer geïntegreerd in het kloosterleven, dan maak je een brief op met de vraag van, ik zou graag de volgende stap zetten. Dat is dan het noviciaat. Dan krijg je het novice-habijt, laat maar zeggen. Dus dat is ook een habijt, maar niet hetzelfde als van de zusters. En krijg je een witte sluier. Dus dan ben je voor de buitenwereld zichtbaar, dat je, ja, dat is misschien raar gezegd, maar dat je al voorbestemd bent voor iets anders. Dus dat je niet meer beschikbaar bent, laat maar zeggen. En zeg je een getuigenis van opleiding tot religieuze. Dat duurt 2 jaar. Daar word je een beetje op de proef gesteld in die zin. Dan is er minder contact met de familie. Zijn je in staat om los te kunnen komen van je familie, want dan moet ook gezond blijven. Ben je dan iemand van, oké, dat lukt niet. Emotioneel ga ik daar echt aan ten onder als ik geen contact heb met de familie. Dat is geen schande, maar dan moet je als gemeenschap kunnen optreden en aangeven, dan is dit misschien niet de plaats voor jou. Want het is in die 6 jaar voor jou een moment dat jij kunt zien van, is dit het, maar ook de gemeenschap. Dus de gemeenschap heeft daar ook een verantwoordelijkheid in van, het moet gezond blijven voor deze persoon zelf, maar ook voor de gemeenschap. Als je bijvoorbeeld iemand bent die voortdurend in discussie gaat en over alles gaat ruzie maken en niet meegaand kunt zijn in beslissingen die worden genomen, kan dat ook heel moeilijk gaan voor een gemeenschap. Dat kan dan een gemeenschap ook echt kapot maken. Ben je zelf iemand die zichtbaar achteruit gaat, psychisch, emotioneel, is het ook belangrijk dat de gemeenschap kan zeggen van, voor je eigen bestwil is het misschien beter een andere plaats te zoeken. Dus daarvoor krijg je die 6 jaar tijd. Dus maar na je 2 jaar noviciaat en je voelt van oké, ik ben bereid, ik voel dat dit het nog altijd is, maak je de volgende stap en dan doe je tijdelijke gelofte. Dus dan wordt ook elke keer besproken binnen een kleine groep van zusters, de raadzusters, van oké, de novice heeft daar aanvraag gedaan. En dan wordt die ook eigenlijk beoordeeld. De zuster zelf beoordeelt haar, maar de groepzusters ook. En als dat eigenlijk in overeenstemming is met wat beide partijen zeggen, en het is oké, het zit echt goed, dan worden de volgende stappen gedaan. Dus het is niet dat dat echt een bevlieging kan zijn. Er wordt echt wel over nagedacht door de persoon zelf als door de zusters. Tijdelijke gelofte is dan 3 jaar. Dus dan heb je het abijt, zwarte sluier, alleen de ring is zilver. En dan dus na die 3 jaar, dan vraag je de eeuwgelofte aan. En als dat dan ook wordt goedgekeurd door de oorste en de andere zusters, dan zet je een stap bij de eeuwgelofte. En dan is het eigenlijk, wordt wel verwacht dat die stap ook definitief is. Uiteindelijk, je kunt altijd weggaan, hè, weet je. Dat is niemand die je met handboeien gaat vastbinden. Maar dus na die 6 jaar, moet je toch voor jezelf kunnen aangeven, oké, dit is een beslissing die ik nu echt maak en weet wat ik doe, weet welke stap dat ik nu zet en weet dat het voor eeuwig is. Oh ja, tot als je sterft uiteraard. Maar dus je hebt 6 jaar tijd. En dat vind ik wel positief. Het is een apart leven. En dat vraagt wel tijd voor onderscheidingen, nadenken en erin leven. Dus ik vind dat wel positief dat daar 6 jaar over gaat, bij wijze van spreken.
1: Ja, want ik zie een gouden ring aan uw hand. Dus dat betekent dat u dat engagement bent aangegaan. Misschien bij wijze van besluit zou ik nog willen vragen aan u. Stel, er luistert iemand die met die vraag zit. Roept God mij? Misschien wel bij de Zusters van Liefde in Korte Mark. Misschien wel in dat apostolaat om voor kinderen te zorgen, want dat is toch wel heel centraal in jullie leven. Wat zou je die persoon aanraden? Bieden jullie zelf een mogelijkheid om bijvoorbeeld tot onderscheiding te komen of dat eventueel hier kennismaken met de gemeenschap mogelijk is?
0: Nu, het eerste vind ik, of ja, het belangrijkste vind ik van praat erover. Maar het gevaar is van zwijgen en ik onderdruk het, maar dat werkt niet. Dus dat gaat u niet gerust laten, dat maakt u ook niet gelukkig. Dus ik vind het heel belangrijk om erover te praten. Met name met een priester. Moest er toch een verlangen zijn of een bedenking zijn van, misschien toch bij de zusters van Kortemark, is er zeker een mogelijkheid tot kennismaking. We staan daarvoor open. Zelf heb ik ook regelmatig meegedaan aan, geen kennismakingdagen, dat wordt niet zo genoemd, maar dan werden er wel dagen afgesproken dat ik hier in het weekend was, dat ik echt een volle meeleefde met de zusters, dus die mogelijkheid is er zeker. En is er ook hier mogelijkheid tot het spreken van een priester, die op een neutrale manier, dus die priester is geen directeur van hier, dus dat zijn priesters van buitenaf die ook wel komen, die ook al jarenlang ervaring hebben, dus die ook wel weten over wat dat ze spreken en wat dat ze doen. En die helpen zeker bij het maken van onderscheiding. En ik wil daarbij ook wel een voorbeeld geven. Er zijn nog jongeren geweest die ook echt dachten van ik zit met een roeping, die daar ook gesproken mee hebben met die bepaalde priesters, waarvan dat wij nu weten dat die getrouwd zijn. Mm-hmm. Dus het wordt niet zo gezegd van oké, als ik met die priester ga, ja, die gaat trekken naar het klooster. Dat is niet zo. Dus ik ben wel blij dat ik ook zo'n voorbeelden kan geven van er zijn ook meisjes die waarvan dat we wisten, als ze 15, 16 waren, die al een paar keer laten vallen van ja, maar ik zou wel willen intreden, waarvan dat wij nu weten, die zijn getrouwd en hebben kinderen. Ja. Dus het is niet automatisch dat je dan denkt, ja, maar die gaan me daar binnen trekken. Dat is niet zo. Dus er wordt wel neutraal in gehandeld, laat maar zeggen. Ja. Dat vind ik wel belangrijk om te weten.
1: Ja, ik zou zeggen, mocht u zich geroepen weten, kom zeker eens kennis maken met de zusters hier. Zuster Catharina, dank u wel. Dank u wel voor uw engagement. Voor de rest van uw leven, we bidden er zeker voor. Dank u wel ook voor de tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden. Is er misschien nog een boodschap die u zou willen meegeven aan de luisteraars van Radio Maria?
0: Blijf bidden voor onze congregatie, blijf bidden voor onze kinderen. Ja, dat is het belangrijkste misschien. En bidden voor u ook, voor al de vragen die je mij nu gesteld hebt.
1: Dat is nu de tweede keer dat een zuster vraagt om te bidden voor mij, want ik maak het dan hier zeer lastig en moeilijk. Maar ik voel mij altijd zeer welkom, ook onze collega's. We zijn zeer dankbaar ook dat Radio Maria hier een studio heeft, dat we met jullie verbonden mogen zijn tijdens de Vespers en tijdens de Eucharistie. En we vinden ongetwijfeld nog wel momenten in de toekomst om elkaar te treffen.
0: Dank u wel.

Onze kennismaking met de Zusters van Liefde te Kortemark staan we op het punt om hier de elektrische fiets te nemen en helemaal onze tocht te beginnen. Beginnende dus bij de Zusters van Liefde in Kortemark fietsen we helemaal naar Roeselaren. Dat is hier toch een eindje vandaan, een goed uur fietsen, eer we daar aankomen. En van daaruit gaan we naar Moorsleden, waar we kennis zullen maken, onder meer met pater Lievens, om zo naar Dadizelen te gaan. Ook de plaats trouwens waar het tweede huis van de congregatie van de Zusters van Liefde gevestigd is. En zo nemen wij zeker alle intenties van alle zusters met ons mee, van moeder Godalieve, van zuster Catharina en van alle andere zusters die hier ondertussen zeker al ruime uren bezig zijn met hun naarstige activiteiten en het drukke leven hier in het klooster hebben aangevat. Zo, wij gaan de fiets op richting Roeselaren. We nemen u zeer graag mee hier in West-Vlaanderen.

En we zijn nog maar goed vertrokken. U hoort ook het verkeer hier aan mij voorbij gaan. En ja, we zijn in West-Vlaanderen op weg naar Roeselare. En we staan hier letterlijk op de grens tussen Kortemark en Torhout. Aan mijn rechterkant zie ik hier een bord. Torhout en aan mijn linkerkant Kortemark. En en passant zag ik hier een heel mooi klein kapelletje op een erf van een woning hier vlakbij de weg die we hebben gekozen om naar Roeselare te gaan. Ik heb mijn zwart stalen ros, jawel, u hoort het, de kleur is een beetje veranderd. Dat heeft te maken met het feit dat ik het grote geluk heb om een hele goede, mooie elektrische fiets te mogen gebruiken van een van de jonge mensen die bij de Zusters van Liefde in Kortemark op het internaat verblijven. Vond dat ongelooflijk. Jonge gast van 17 jaar die onmiddellijk zonder blikken of blozen bereid was om zijn mooie elektrische fiets met mij te delen. Dus dank zeker aan hem en ook aan de zusters. En we staan hier bij een klein kapelletje met een beeld van Onze Lieve Vrouw. En daaronder staat Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons. Wel, dit lijkt me een goed moment om even halt te houden, dierbare luisteraars. We zijn echt wel op pelgrimstocht. En pelgrimstocht, dat is niet alleen een beetje cultuur, een beetje toerisme, genieten van het mooie weer en van ons mooie land. Maar het is zeker ook gebed, hè? Want we willen denken aan God op onze weg. We brengen God, we ontmoeten God. En we ontmoeten natuurlijk langs alle Vlaamse wegen Maria zelf. Wel, laten wij samen met u allen, laten wij een wees gegroet bidden. En vragen wij aan Onze Lieve Vrouw om ons te begeleiden ook deze dag op weg naar Dadizelen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons en bid ook voor de mensen van wie dit stukje grond en de woning is. Alle mensen die hier op bezoek komen, die hier voorbij komen. Voor hen bidden wij zeker. We gaan terug het zwart stalen ros op richting Roeselare. En we nemen u graag mee.

En zoals beloofd zijn we in deze aflevering wel degelijk de fiets opgesprongen. Een volgende keer mag ik u meenemen naar een pittoresk voorpleintje van de Sint-Jacob de Meerdere Kerk in Gids, alvorens wij aankomen in Roeselare. In Roeselare zelf zullen we ongetwijfeld kunnen kennismaken met de familie Rodenbach en gaan we langs een sprookjesachtig kasteel en ontmoeten daar twee avonturiers. Dat is voor een volgende aflevering onderweg naar Roeselare, naar Moorsleden en Dadizelen. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat. Van harte dank, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk. Op deze dag waar wij in Vlaanderen de heilige Juliana van Cornillon gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 717. Bladzijde 717. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 965. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 968. Voor de korte schriftlezing.
2: God, kom met de hulp, hier haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan, van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, opdat ons

0: ons hart u toegewijd, van ijver voor het goede brand.
1: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wijd geduister van de nacht, uw heilig licht zijn niet meer ver.
0: Blijf met dit licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is, wees ons behoud te allen tijd.
1: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
0: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer. God, een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
1: God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid. Telk mijn zondigheid en uw erbarmen.
0: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
1: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
0: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
1: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
0: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
1: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
0: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
1: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
0: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
1: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
0: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
1: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
0: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
1: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
0: Heer, maak gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
1: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
0: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
1: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
0: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Wees in uw toorn, uw erbarmen indachtig, Heer.
1: Heer, ik heb uw boodschap vernomen. Heb met ons al gehoord wat gij doet.
0: Doe het herleven in deze jaren, laat het ook zien in deze tijd. Wees in uw toorn, uw erbarmen indachtig.
1: Zie, God zal komen uit die man, de heilige daalt van de Paran omlaag.
0: Zijn luister omspant het hemelgewelf. De aarde is vol van zijn glorie.
1: Zijn heerlijkheid is als een helder licht en stralen gaan uit van zijn handen. Daarin schuilt zijn wonderlijke kracht.
0: Tot heil van uw volk zijt gij uitgetrokken. Tot heil van hem die gij hebt gezalfd.
1: Gij rijdt met uw paarden over de zee. over het wijde schuimende water.
0: Toen ik het hoorde, beefden mijn leden. Mijn lippen trilden bij het geraas.
1: Het is op mijn beenderen week zijn geworden. Ik sta te wankelen op mijn voeten.
0: Toch wacht ik gerust op die dag van benauwing. Die komen zal over het volk dat ons kwelt.
1: Al bloeit dan de vijgenboom niet en draagt de wijnstok geen vrucht meer.
0: Al stelt de olijfoogst teleur en geven de akkers geen voedsel.
1: Al is er geen schaap meer in de kooi en staat er geen rund bij de voerbak.
0: Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen en juichen om God die mij redt.
1: Ja, God de Heer is mijn kracht, hij maakt mijn voeten als die van hinden. Over de bergtoppen leidt gij mijn pad.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees in uw toorn, uw erbarmen indachtig, Heer. Loof de Heer Jeruzalem.
1: Loof de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God.
0: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
1: Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem.
0: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
1: De sneeuw laat gij vallen als vlokken wol en rijp strooit gij uit als as.
0: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
1: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
0: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
1: Nooit was er een volk dat gij zo heeft behandeld. Hij maakt geen ander zijn wegen bekend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Loof de Heer, Jeruzalem. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Thans zijt gij die eertijds veraf waart in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede. Hij die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees, de vijandschap, de wet der geboden met haar verordeningen te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Dat gij mij redding zendt vanuit de hemel.
0: De Heer die voor mij zorgt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
1: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden, en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal gij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
1: Christus heeft door de Heilige Geest zichzelf met zijn bloed aan de Vader geofferd om ons te zuiveren van de dode werken. Laten wij hem aanbidden en oprecht belijden. Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Wij vragen u aan het begin van deze nieuwe dag, geef dat wij als gedoopten werkelijk een nieuw leven leiden.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Schepper en Heer van al wat bestaat, leer ons in ieder schepsel uw goedheid te ontdekken.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Het nieuwe altijd durende verbond hebt gij in uw bloed bezegeld. Laat ons uw geboden onderhouden en trouw blijven aan uw verbond.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Aan het kruis vloeide er bloed en water uit uw zijde. Reinig ons van zonden in deze heilzame stroom en schenk vreugde aan de stad van God.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe. We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Amen.
0: God, je hebt in het hart van de heilige Juliana een bijzondere ijver gewekt om de godsvrucht tot de Eucharistie te bevorderen. Verleen dat wij in de hemel, van aanschijn tot aanschijn, de Heer aanschouwen, die wij hier onder de gedaanten van brood en wijn aanbidden. Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen. De Geest schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.
1: Amen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: Dit zijn de heiligen die door de Heer gezegend worden, beloond door God hun verlosser. Zij behoren tot het volk dat de Heer zoekt. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: Allen welkom in deze heilige Eucharistieviering op 7 augustus. En in België gedenken we op 7 augustus, het is een vrije gedachtenis, de heilige Juliana van Montcornillon. Een vrouw die geleefd heeft in de 13e eeuw, in de buurt van Luik. En zij heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de eer die gebracht wordt aan het Heilig Sacrament. Ik kom daarop wel terug in mijn homilie na de lezingen van de dag. Hier in de kapel van het heiligdom in Borin heb ik vandaag het genoegen om niet alleen te zijn aan het altaar. We hebben de bezoek vandaag van de kapelaan van het heiligdom van Bandeux voor de Nederlandstaligen, priester Luc Simons van het bisdom Roermond. Hij is hier vandaag te gast, samen met twee seminaristen van het bisdom Roermond. En dat is nog niet alles, want we hebben nog een andere priester in ons midden, Dominique Moens van het bisdom Brugge, pastoor in Poperingen, is ook met ons vandaag om deze heilige mis te vieren en op te dragen. Samen met u, luisteraars van Radio Maria, laten we deze heilige mis beginnen, deze ontmoeting met de levende Heer, door voor God en voor elkaar te belijden dat we arme zondaars zijn, die zo'n nood hebben aan Gods barmhartigheid en vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: En laat ons bidden. God, je hebt in het hart van de heilige Juliana een bijzondere ijver gewekt om de godsvrucht tot de Eucharistie te bevorderen. Verleen dat wij in de hemel van aanschijn tot aanschijn de Heer aanschouwen, die wij hier onder de gedaante van brood en wijn aanbidden. Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Uit de profeet Nahum. Zie, op de bergen gaan wij de voeten van de vreugdebode die vrede meldt. Vier Joda je feesten, volbreng je geloften. Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken. Hij wordt volkomen vernietigd. Voorwaar, de Heer herstelt de glorie van Jacob, ja, de glorie van Israël, omdat rovers hem hebben beroofd en hun wijndranken hebben vernield. Wee de bloedstaat, een en al leugen, volgepropt met prooi, de staat die het roven nooit staakte. Hoor zweepslagen, hoor gedunder van belen, rennende paarden, ratelende wagens, ruiters op galopperende paarden, vlammende zwaarden, flitsende lansen, gewoonten bij hopen, stapels doden. Er is geen einde aan lijken. Men struikelt erover. Ik begooi u met vuilnis. Ik zeg u voor gek en maak een kijkspel van u. Dan zal iedereen die u ziet van u weglopen en zeggen: Nineveh is neergeslagen. Wie is daar rouwig om? Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken? Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
3: Ik dood en maak levend. Ik sla en genees.
2: Ik dood en maak levend. Ik sla en genees.
3: De dag van hun ondergang komt al nader. Nabij is het treurig lot dan hen wacht. De Heer staat borg voor het recht van zijn volk. Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.
2: Ik dood en maak levend. Ik sla en genees.
3: Let op, hier ben ik. Hier sla ik alleen, hier sta ik alleen. Naast mij bestaan er geen goden. Ik dood en maak levend. Ik sla en genees.
2: Ik dood en maak levend. Ik sla en genees.
3: Wanneer ik mijn bliksemende zwaard heb gewet, mijn hand gereed is de straf te voltrekken, dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer. Dan zal ik hen die mij hadden vergelden.
2: Ik dood en maak levend. Ik sla en genees.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van een eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn onder de hier aanwezigen die de dood niet zullen ervaren voordat zij de mensenzoon zullen zien komen in zijn goddelijke macht. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

broeders en zusters. Hoe wordt Jezus het vaakst afgebeeld? Aan het kruis natuurlijk. Jezus aan het kruis, dat beeld vinden we op allerlei plaatsen terug. In de kerk natuurlijk, maar ook bij ons thuis. In kapellen, op de hoeken van bepaalde straten. Jezus aan het kruis. Dat kruis is essentieel. Dat kruis staat centraal in Jezus' missie. We zouden geen correcte beschrijving van Jezus kunnen geven zonder daarbij zijn kruis te vermelden. Ook voor ons, als volgeling van Jezus, kunnen en mogen we dat kruis niet wegdenken, niet vergeten. Jezus die in het evangelie van vandaag zegt: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Ja, we hebben allemaal als volgeling van Jezus een kruis te dragen. In navolging van Jezus. En dat was zo ook in het leven van de heilige die we vandaag gedenken. De heilige Juliana van Montcornillon. Zij leefde, zoals ik al zei, in de 13e eeuw. Als klein kind werd zij wees. En omdat haar ouders overleden waren, werd zij opgenomen, zoals dat toen nog wel vaker gebeurde, in een kloostergemeenschap van Augustinessen. Het kind werd aan die zusters toevertrouwd. En zo groeide zij op in het plaatsje Montcornillon bij Luik. En daar, van kindsbeen af, ontwikkelde de kleine Juliana een grote gevoeligheid, een verering voor de aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde hostie. Zij kon zo lange tijd voor het tabernakel met de levende Heer, met de aanwezige Heer, verwijlen. Het is dus niet heel verbazend of onlogisch dat die Juliana, toen ze volwassen was en ze trouwens besloten had om zelf toe te treden als zuster tot de congregatie waarin zij opgevoed werd, dat zij door visioenen, door inspraken, de opdracht kreeg van de Heer om te ijveren voor het instellen van een feestdag van het Heilig Sacrament. Maar hoe moest zij daaraan beginnen? Zij ging erover spreken met de kerkelijke oversten. Telkens weer opnieuw. Maar al haar pogingen bleken vruchteloos. Vaak werd haar vraag op hoongelach onthaald. Of op een soort van schouder ophalen. Dat was al een kruis voor de heilige Diana. Dat haar herhaaldelijk aandringen
op het instellen van een feest tot het Heilig Sacrament, dat hij helemaal niet positief werd onthaald. Totdat een nieuwe bisschop van Luik toch ontvankelijk bleek voor haar vraag. En besloot om in zijn bisdom Luik een feest van het Heilig Sacrament te organiseren. Een eerste keer in het jaar 1246. Maar enige jaren later, bij de opvolger van de bisschop die overleden was, werd dit feest terug afgeschaft. Juliana had niet alleen met die tegenslag te maken, maar ook met het feit dat ze in haar eigen kloostergemeenschap tot 2 maal toe verdreven werd uit haar eigen klooster als overste. Want ze was ondertussen overste geworden van de kloostergemeenschap. Maar ze werd door haar medezusters te streng bevonden. En voilà, we wilden af van haar. De bisschop die ontvankelijk was voor haar vraag had haar in ere hersteld, maar na zijn dood werd ze opnieuw verdreven uit het klooster. Zuster Juliana leed aan een soort zwervend bestaan gedurende enige tijd, tot zij zich kon terugtrekken in een kluis in Vos, in het huidige bisdom Namen. En daar is de heilige Juliana enige jaren later in eenzaamheid gestorven. Dat was het kruis, dat waren de kruisen die zij in haar leven te dragen had. Zij die uiteindelijk stierf zonder dat er nog een sacramentsfeest was. Nog in het bisdom Luik, nog elders in de wereld. Maar 5 jaar na haar dood, na haar overlijden, was er in Bolsena, niet zo ver van Rome, een eucharistisch mirakel. En dat kwam de toenmalige paus in Rome ter oren. En die paus, die was voorheen nog kanunik geweest in Luik. En zij had, die paus had ook gehoord van die steeds wederkerende vraag van die zuster Juliana tot instelling van het feest van het Heilig Sacrament. En onder de indruk van het eucharistisch mirakel, niet ver van Rome, besloot hij tot de invoering van het feest tot het Heilig Sacrament voor heel de wereldkerk. En zo is het tot de dag van vandaag. Het kruis, de kruisen van de heilige Juliana, de kruisen die zij heeft moeten dragen, heeft een prachtige vrucht voortgebracht. Het mogen voor ons, broeders en zusters, een aanmoediging zijn om ook ons kruis, die we allemaal hebben, de ene al wat zwaarder dan de andere, maar we hebben allemaal een kruis of kruisen te dragen, om die waardig te dragen. Zelfs als we niet direct de zin ervan zien of vruchten ervan merken. Vroeg of laat zal het wel vruchten dragen. Al is het na onze dood, zoals het was
in het leven van de heilige Juliana. Dat geloven we en dat weten we ook uit ervaring. Ook Christus zelf, zijn kruis, heeft vrucht gedragen door de verrijzenis na zijn dood. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één. Gedeeld in ons mens zijn. En neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Beseffen onze onmacht en onze schuld voor hen, dat onze verandering voor u aanvaardbaar wordt. En wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot offer van zijn naam, tot het welzijn van ons en van geest en heilige.
0: Heer, aanvaard de gave die wij bij de herdenking van de heilige Juliana op uw altaar plaatsen. Wij bidden u dat wij, vrij van al wat ons belemmert, alleen in u onze rijkdom vinden. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zal bij u zijn.
3: De Heer zal u bewaren.
0: Verheft uw hart.
3: Wij zijn in ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
3: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar nu al vertrouwd met de gaven die ze zal bezitten in het komend Rijk. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zeggen u toe, vol vreugde: heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Hosanna in den hoge. Waarlijk, heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig onze gaven die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeten. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf die doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus,
1: wij verkondigen uw dood en wij beleiden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus.
2: Mogen hij ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor u uitverkoren hebt weggelegd ons ten deel vallen. Samen met de heilige maagd, de moeder Gods Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren, met de heilige Juliane van Cornio en alle heiligen. Op hun hulp stellen we ons betrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Fabian, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens waar op de wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht.

0: en aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier te communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Heer, schenk ons door de kracht van dit sacrament voortdurend uw liefdevolle leiding, zoals gij de heilige Juliana in liefde nabij zijt geweest. En breng het goede werk dat gij in ons begonnen zijt tot voltooiing voor de dag van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Beminde broeders en zusters, ik heb er dit jaar eigenlijk nog niet veel bij stilgestaan in de heilige misse die ik voor Ave Maria heb opgedragen. Misschien heb ik er al eenmaal over gesproken, over het jaarthema hier op het heiligdom van Borin. Steeds natuurlijk in het kader van de verschijningen die hier hebben plaatsgevonden. In het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw. En dus dit jaar is ervoor gekozen om niet een bepaalde zin of een bepaald deel van de boodschap van Maria die ze uitgesproken heeft hier in Borin voor het licht te plaatsen, maar wel iets wat de kinderen die onze Lieve Vrouw gezien hebben zeer getroffen heeft, namelijk haar glimlach. Heel kort geschetst, de twee eerste dagen zagen de kinderen de verschijning in de donkere nacht op een hele afstand boven de spoorwegbrug. Het was pas de derde dag dat zij voor de eerste maal een verschijning kregen veel dichterbij, zodat ze een veel beter beeld kregen van wie het was die aan hen verscheen. En ze zagen toen, die derde dag, op een paar meter afstand, de verschijning, een jonge vrouw die naar hen glimlachte. De kinderen hadden schrik de eerste twee dagen van dat hele bizarre verschijnsel dat de verschijning toch wel is. De derde dag, toen ze haar glimlach zagen, smolt hun schrik als sneeuw voor de zon. Ze hadden geen schrik meer. Net zoals Maria naar de kinderen, de vijf zienerkinderen, glimlachte, als een welwillende moeder, doet ze dat ook naar elk van ons. Laten we ons richten tot onze hemelse moeder die naar elk van ons glimlacht. Vertrouwen we haar onze zorgen en onze blijdschap toe. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van Borin, bid voor ons. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
1: Wij danken u, God.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze Lieve Vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door zuster Mary Amata over bidden in de school van de heilige Dominicus.
1: Ik ben zuster Mary Amata, Dominicanes van Sint-Cecilia vanuit Nashville, Tennessee in de Verenigde Staten. En ik woon in Sittard in Nederland. En dit is het tweede deel in een catechese-reeks over wat wij kunnen leren van de heilige Dominicus over gebed. En hoe wij ons eigen gebedsleven kunnen versterken of verdiepen met tips van Dominicus, stichter van mijn orde. Dominicus leefde in de 13e eeuw. Maar zijn manieren van gebed, die uitgelegd wordt in een klein boek, een boekje, met de titel De Negen Manieren van Gebed, zijn ook passend in onze tijd. Je zou kunnen zeggen dat het eerste deel van deze catechese reeks over voorbereiding op gebed ging. Dus het eerste en tweede en derde manieren om gebed van heilige Dominicus. Ze gingen over voorbereiding. Wat hebben we nodig om ons voor te bereiden op gebed? De deugden en innerlijke houding van nederigheid en ook overgave aan de barmhartigheid van God. Dat hebben we nodig in ons gebed. En als wij ons gebed versterken met het opofferen van ons pijn of lijden, of dat gewoon loslaten, maken we zeker een goed begin van gebed. Nederigheid in het Latijn is humilitas. Humus, of humus in het Latijn, betekent aarde. Net zoals een zaaier alleen maar de goede grond kan voorbereiden voor de zaadjes, bereiden wij onze harten goed voor wat God eventueel gaat zaaien in onze harten. Dat is het beste wat wij kunnen doen voor ons leven van gebed. Nu keren we naar nog twee andere manieren om te bidden van de heilige Dominicus. Mensen verlangen naar verdieping, naar stilte, naar het loslaten van alles wat ons belemmert om totaal vrij te kunnen zijn. Ons geloof in de ware God en het kennis die wij kunnen hebben over de waarheid van de menselijke natuur, is bevrijdend. Als we weten onze identiteit als kinderen van God, maar ook als mensen, wie we zijn, wie wij gemaakt werd. Dominicus was verkondiger van het mens geworden woord, Jezus. Hij kende de menselijke natuur heel goed. En hij kende ook de barmhartigheid van God. Hij wilde dat alle mensen de waarheid kennen over hoe wij gemaakt werden en wie we zijn als kinderen van een barmhartige Vader in de hemel. In het boekje is de vierde manier om te bidden het knielen en opstaan van Dominicus. Keer op keer. Het boekje beschrijft deze vorm van gebed als zijn speciale kunst. Nou, knielen is heel gewoon, maar hij knielde neer op de grond om te bidden en vervolgens stond hij weer op. Soms deed hij het zo'n 100 keer achter elkaar, door de nacht heen. Het werd gezegd dat het op dat moment een groot vertrouwen bleek op te bouwen in Dominicus. Vertrouwen op de barmhartigheid van God voor zichzelf en voor alle zondaars. Soms bleef Dominicus stil op zijn knieën zitten en het leek alsof hij al in de hemel opgenomen werd. Op een gegeven moment straalde hij zoveel vreugde uit en vielen er tranen op zijn wangen neer. Tegelijkertijd vreugde en tranen. En daarna begon hij opnieuw met knielen en opstaan. Nou, knielen is een teken van smeekbeden. We doen het vaker in de mis of als wij naar een kapel gaan. Op onze knieën erkennen we dat we zwak zijn en dat God groot is en dat wij hem nodig hebben. Telkens weer opnieuw ontdekken we dat nederigheid heel belangrijk is in ons gebed. Wij smeken God met heel ons hart en met heel ons lichaam. Er is een vreugde in ons eenheid met God. Zo zien we in het stralende gezicht van Dominicus. Als wij een punt bereiken in ons gebed waar we zo klein worden dat God ons geheel hart kan vervullen, komen er de vruchten van de Heilige Geest uit. Vreugde, liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid. Jaarlijks nemen onze zusters deel aan een weeklang rustilleretraite in ons moederhuis in Nashville. 2 keer heeft een Dominicaanse pater uit Frankrijk de retraite voor ons gehouden, vader Elie Pascal, die nu overleden is. Maar op een van de dagen ging ik de kapel binnen en zag hem knielend op de grond in het midden van de kapel. Stil, net zoals Dominicus beschreven wordt in dit kleine boekje. Het was zeker indrukwekkend voor mij, want je merkte dat hij vol verwondering voor God zat te bidden. Met verwondering en vertrouwen bidden. 2 verhoudingen die ons gebedsleven kan helpen. Dominicus had groot vertrouwen in de barmhartigheid van God. We zien dit vertrouwen ook in de Bijbelverhalen van de melaatste bijvoorbeeld. Degene die op zijn knieën viel en die zei: Heer, als u wilt, kunt mij rein maken. Ook het verhaal van Stefanus in de Handelingen van de Apostelen, die ook op zijn knieën viel en luidkeels riep: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Vergeef hen. Beide mannen hadden groot vertrouwen in God, in zijn genezing en zijn vergeving. Daarom knielden zij neer. De heilige Therese van Lisieux zei eens: God zou mij nooit inspireren met verlangens die niet verwezenlijkt kunnen worden. Daarom kan ik, ondanks mijn kleinheid, erop hopen een heilige te zijn. Verlangen en hopen of vertrouwen op de genade van God. Het boekje over Dominicus zei dat nadat Dominicus zo gebeden had met knielen en opstaan, dat hij net zoals een dorstige man geweest is die een waterbron tegemoet komt. Hij verlangde naar een diepere relatie met God. En zo is het gebeurd. We kunnen ook onze verlangens en groot vertrouwen op God richten en stellen, wetend dat hij zoveel meer wil geven, zelfs dan wij verlangen. Daarom is het goed om ons gebed altijd te beginnen met groot vertrouwen. Dus bidden we samen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus, ik vertrouw op u. Ik weet dat u ons nooit zou inspireren met verlangens die niet verwezenlijkt kunnen worden. Ik verlang naar echte vrijheid, naar echte liefde, naar heiligheid. En ik vertrouw op uw verlangen naar mijn heiligheid. U heeft dat verlangen in mijn hart neergelegd. Dus help mij, Jezus, om u na te volgen en met u te zijn alle dagen van mijn leven. Amen. En nu nemen we tijd voor een lied.

Nou, volgens de vijfde manier om te bidden in het boekje van Dominicus, de 9 manieren van gebed, willen we stilstaan bij een innerlijke houding van luisteren en wachten op God. Wat soms moeilijk kan zijn voor ons in deze hectische tijd. Deze manier om te bidden is onder veel mensen al bekend. We noemen het Lectio Divina. Het heeft meerdere delen, maar meestal zie je het lezen van delen van de Bijbel. Dat noemen we Lectio in het Latijn. Het erover nadenken of over wat je gelezen hebt, dat noemen we Meditatio. En het bidden van je hart, dat noemen we Oratio. Wat je misschien niet eerder hebt gedaan, zijn de lichamelijke houdingen van Dominicus, terwijl je leest, overweegt en bidt. Omdat Dominicus het hele evangelie van Matthäus uit zijn hoofd heeft geleerd en alle brieven van heilige Paulus, kon hij zijn Lectio Divina zonder Bijbel doen. Dat is voor mij niet mogelijk, maar af en toe stond hij voor het altaar met zijn handen open, alsof hij een boek aan het lezen was. Maar zijn handen waren leeg. Hij stond alsof hij las in de aanwezigheid Gods. Het boekje zegt, hij leek de woorden van God in zijn mond te proeven en ze als het ware met plezier aan zichzelf voor te dragen. Hij las de woorden uit zijn hoofd. Daarna, toen hij de woorden overwoog, vouwde zij zijn handen voor zich met zijn ogen dicht. Daarna stekte zijn handen uit, net zoals een priester doet in de heilige mis. Als hij bidt, de oranshouding, zeggen ze. De broeders merkten dat op zulke momenten hij aandachtig wilde luisteren. Het leek alsof hij naar een profeet luisterde, of naar een engel, of naar God. Op het ene moment bleek hij te praten, op een ander moment te luisteren, op nog een ander moment erover na te denken. Soms zei hij hardop de woorden die hij overwoog. In het evangelie volgens Johannes zegt Jezus, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Dit is wat er gebeurd is met Dominicus. Hij hield zoveel van Jezus en hij hield zich aan wat Jezus zei. Daarom konden de volgers van Dominicus de aanwezigheid Gods in hem zien. Mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Hier was hij een inspiratie voor zijn broeders en iedereen die naar zijn preken luisterde. Met zijn eigen lichaam en woorden weert hij voor anderen een soort sacrament van de aanwezigheid Gods. Een teken van. Met zijn stem heeft hij God geprezen voor de hele schepping. Ook goed om te weten is dat Dominicus nog een deel toegevoegd heeft voor de broeders, de Dominicaanse broeders en zusters, aan de Lectio Divina. Of aan de voorbereiding erop misschien. Dat is de cogitatio in Latijn, om door God onderwezen te worden. Meestal doen we het op een ander moment, maar het versterkt ons gebed. Wij studeren over de dingen van God. Wij kunnen theologie studeren, maar ook andere vakken in het licht van ons geloof. Dat is de gave van de Heilige Geest, van kennis. Nadat we kennis hebben over de dingen van de wereld, door te zien door de ogen van God, kunnen we dat meenemen in ons gebed. Welk een wonder is de schepping. Er is veel dat ons naar God kan leiden. We aanbidden de natuur niet als God, maar door onze verwondering van de natuur kunnen we God danken en aanbidden voor alles wat Hij gegeven heeft. Het luisteren en wachten op God en op zijn stem. Dat kunnen we allemaal beter oefenen.
Soms gaat de tijd van mijn gebed zo snel voorbij en heeft het allerlei afleidingen en moet ik nogmaals opnieuw beginnen soms en eraan denken om even te luisteren en te wachten op God en wat Hij wil zeggen. Soms is Hij heel stil en kan ik niets horen in mijn hart. Daarom komen allerlei andere gedachten naar boven. Maar als ik de stilte kan bereiken en mijn hart helemaal openstellen, dan is Hij op nog een ander moment merkbaar aanwezig. En Hij wil zoveel zeggen.

Deze twee manieren van Dominicus zijn gewone manieren van bidden. Knielen en opstaan en Lectio Divina. Het overwegen van en het bidden met het woord van God. En dan wachten op wat de Heilige Geest in onze harten. Wat hij doet, wat hij zegt. Het volgende, het laatste deel van onze catechese-reeks gaat over de ongewone gebeden van de heilige Dominicus. Wanneer hij iets heel bijzonders wilde vragen van God of erover wilde bidden. Maar voordat wij dit deel eindigen, stel ik die twee van het boekje over en ik ga naar zijn achtste manier om te bidden. Welke ook te maken heeft met de heilige schrift en het wachten op Gods woord. Want zowel zijn vijfde manier gaat over Lectio Divina, als ook zijn achtste manier. Maar dit vond plaats nadat hij de heilige mis had gevierd, of zijn koorgebed had gebeden, samen met anderen. Of nadat hij een geestelijk boek had gelezen, dat van theologische aard was. Hij ging naar zijn eigen kamertje, vol van wat hij gehoord en gebeden had, samen met anderen. En hij ging er in zijn eentje zitten om te reflecteren over de woorden die hij gehoord of gebeden had. Deel van ons gebedsleven is ook het samen vieren met anderen, bijvoorbeeld in de Heilige Mis of in kleinere groepen van gelovigen die samenkomen om met elkaar te bidden. Het ene ondersteunt het andere, gebed samen met anderen en gebed in je eentje. Alleen met God alleen, zoals de heilige Therese van Avila heeft gezegd. En je merkt het wel dat in een gemeenschap waar de mensen allemaal individueel een sterk gebedsleven hebben, dat er iets tastbaars in is in hun samen vieren. Je smaakt de geest, laten we zo zeggen. Het was niet anders in de tijd van Dominicus. Hij vond het heel belangrijk om een gemeenschap te vormen, geen kluizenaars te zijn, maar mensen die samen woonden en samen baden en samen aten. Eigenlijk hadden de maaltijden ook een soort liturgische functie, met een kleinere versie van het koorgebed in de refter. Want we voeden onze zielen en onze lichamen in een maaltijd. Het werd ook gezegd dat hij vol ijver zijn broeders enthousiast maakte voor het koorgebed. Fortiter, sterker, riep hij uit toen hij in het midden van het koor stond om zijn broeders aan te moedigen, dat ze sterker en meer bewust hun koorgebed moesten samenvieren. Maar daarna ging hij de stilte in, om in zijn eigen kamer te bidden en erover na te denken. Dominicanen hebben ook disputatio nodig. Dat is ook een Latijns woord, wat betekent debateren. Dominicus sprak met Jezus alsof Jezus echt aanwezig was in zijn kamer. Soms luisterend, soms discussierend, soms kalm of ook huilend of lachend. Alsof er een echte persoon aanwezig was. Debatteren met God, disputatio, even uitwisselen over bijbelse of theologische onderwerpen. De Heilige Schrift was echt de aanwezigheid God voor Dominicus. En na zijn discussie met God stond hij op, boog hij, alsof hij respectvol de eer gaf aan zijn partner in het debat, en begon hij weer te lezen. Het lezen van de Heilige Schrift kan ook voor ons een ontmoeting zijn met de aanwezigheid Gods. Praat met God zoals met een vriend. Discussieer over wat je niet begrijpt. Stel je vragen. Worstel met wat je nog niet begrijpt. Totdat je een punt bereikt waar je vrede vindt in een antwoord in Gods woord. Dat is een levenslang proces. Psalm 85 zegt: ik wil horen wat God ons zegt. Als wij ons lezen van de Bijbel zo beginnen, ons tijd van gebed, ons tijd van lezen, komt het altijd goed. Ik wil horen wat God ons zegt. Laat ons eindigen met een kort gebed.
Heer God, open onze oren om te horen wat U wilt ons zeggen in de Bijbel. Laat ons met open harten en volle aandacht luisteren en op U wachten. Wij wachten op U. Help ons in al onze twijfels en onbegrip. Help ons om echt te kunnen worstelen met alles wat we niet begrijpen. In plaats van er niet meer over na te denken, of in plaats van wat wij onze harten afsluiten voor uw woord en uw aanwezigheid. Help ons steeds meer open te staan voor uw Heilige Geest, die bidt in de diepte van onze harten.

Zo zijn we aan het einde gekomen van deze tweede catechese in een reeks van drie, gebracht door zuster Dominicanes Mary Amata over gebed in de school van de heilige Dominicus. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: wij weer terugblikken op enkele van de bezoeken die wij gedaan hebben het afgelopen jaar. Zou u één van deze fragmenten die u gaat horen integraal willen herbeluisteren, dus de hele uitzending willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. En wij beginnen met onze uitzending van de maand mei. Toen mochten wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsse. En wij gaan beginnen met het gesprek dat wij voerden met bewoonster Maria. Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
1: Ja.
0: En dan bent u naar hier gekomen?
1: Ja.
0: En bent u hier tevreden?
1: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè. En dat heb ik gedaan.
0: En dat is goed gegaan?
1: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo moet het zijn.
0: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
0: En wat doet u dan?
1: Wat
0: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
0: Oké.
1: Dat is ieder zijn gedachte.
0: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
1: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè.
0: En wat leest u graag?
1: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
0: U heeft eigenlijk te veel te doen.
1: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en die is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
0: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
1: Ik ook. Ik ben 95, hè?
0: 95?
1: Ja.
0: Dat zou je echt niet zeggen. Dus,
1: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kunt je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
0: Maar u heeft tot u 93 thuis gewoond dan?
1: Want... Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
0: Oké, okay, ja.
1: Dan was het de moment om naar hier te komen.
0: En
1: ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal...

0: zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen, ik heb gezegd, voilà, maar ja. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
1: U neemt de situatie zoals ze is.
0: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
2: Nee.
0: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
1: En heeft u kinderen, mevrouw?
0: Kinderen? Ik had er 5.
1: Dat is mooi.
0: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
1: Oké.
0: En ik heb er nog 4.
1: Nog 4. En is ze...
0: Ik heb een zoon dat priester is.
1: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
0: Wat lief?
1: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
0: In Opwijk is die priester.
1: Ah, oké.
0: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
0: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist, dat er ieder generatie een roeping was.
1: Oké.
0: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
1: Ja.
0: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
1: Ja, dat is ook zoals het is, hè?
0: Dat is niet zo, hè?
1: Ja.
0: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè?
1: Ja, absoluut. Enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken. Dat
0: heb ik nu graag gedaan.
1: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn aan het terugblikken op onze uitzending van de maand mei, waar wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijse. Zo net hoorde u een gesprek met bewoonster Maria. En nu gaan we luisteren naar het gesprek met personeelslid Frederik, waarin hij vertelt over zijn job en ook getuigt hoe hij het geloof heeft teruggevonden. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijse. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Termeren als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ik ben zelden zo gelukkig geweest. Het klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat aan mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent dat wel, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Okay. Dus ik heb altijd... Er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké? Okay? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt. En je moet zelfs niet op grote schaal bekijken. Je kan het ook zelfs lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Allee, ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. Zowel de godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Of? Nee, ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject dat we determineren. Maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan u daar iets over
1: vertellen? Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing. En dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Wij gaan nog luisteren naar één gesprek uit de uitzending van mei, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termere in Neerijssen. Deze keer is het een gesprek met een vrijwilliger, Jean-Pierre genaamd. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Termere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Hè. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik kende dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ik woon in Huldenberg, dus om 15 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag... ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee, omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen, met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af, ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik, 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja. Ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar één groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee, ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt er niet aan doen, je bouwt daarmee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn. Hè? Dat is toch, ja. In band, hè, is weg dan. Hè? Daarmee ga ik veel naar begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk zo, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Wij hebben zojuist teruggeblikt op ons bezoek aan het woonzorgcentrum Termere in Neerijsse. En dan gaan we nu verder met een andere uitzending van het afgelopen jaar, namelijk met onze uitzending van de maand november. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En wij beginnen deze terugblik op die uitzending met een gesprek dat wij mochten voeren met bewoonster Achie. En in deze uitzending hebben wij meermaals een langer gesprek gehad met bewoners daar. En zo ook dit gesprek met Achie. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En daarnet waren wij op het kantoor van de directeur Bram. En nu zijn we een paar gangen doorgewandeld en zijn gastvrij ontvangen in de kamer van Achie. Achie, hartelijk bedankt dat u even met ons wil spreken.
1: Heel graag gedaan, mevrouw.
0: Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Toch enkele jaren al. Ik ben een beetje de tel kwijt. 4, 5.
0: Ja. Ja. Dus al enkele
1: zeker.
0: Jaren.
1: In het begin was ik op een kamer van 2, omdat er geen plaats was voor een 1-persoonskamer. Maar hier ben ik heel, heel rustig en gelukkig, ja.
0: Dus ook al een paar jaar...
1: Uitzicht. De einders, ik bespreek het in mijn dagboek. Ik hou er een dagboek op na.
0: Oké. Okay. Ja, het is inderdaad... Ja,
1: mijn zoon heeft er een keer bij een verhuis 17 boeken op de container. Maar hij vroeg wel of hij dat mocht doen.
0: Oké, okay, dat is goed.
1: Van 17 jaar ver, ik mijn kasten uitkuisen en alles de rommel weg. En voilà.
0: U schrijft elke dag in uw dagboek?
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het is ook een geheugen. Is dat, ja, steuntje.
0: Ja.
1: En dat van de directeur.
0: Ja. Dat is een goede training ook voor uw geheugen om te schrijven.
1: Absoluut. Dat ondervind ik. En ook...
0: voor uw oefenen. Ja, uw handen,
1: mijn handen te oefenen. Ik voel dat wel, hoor. Ja.
0: En leest u ze dan ooit terug, de dagboeken? Of is het meer schrijven en dan wegleggen?
1: Ik zoek wel soms iets op wat ik geschreven heb. Ja, het is als geheugensteuntje dat ik schrijf eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Om te weten wat er gebeurd is en wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Het is hier echt heel gezellig. En zeer veel activiteiten. En met begeleiding ook, hè. En ja, we hebben hier de tuin voor te wandelen. Als er incidenten zijn, weten wij altijd waar naartoe. De hoofdverpleegster, vooral de ergotherapeut. Daar zijn we eigener mee. En de directeur zit te lachen, dat is zo. Maar met de directeur ben ik ook heel, heel... Ja, op mijn gemak.
0: Oké. Ja, ik zie dat u...
1: Vroeger heel verschil.
0: Dat u veel activiteiten meedoet, want ze hangen ook uit aan de muur,
1: ja.
0: De activiteiten.
1: Ja. Onlangs is onze huiskat, Minneke, overleden en plechtig begraven in de tuin hier. En ja, dat zijn van die evenementen. Maar we waren er wel aan gehecht. Als ik mijn deur opende, ze was er. Huh? Is er niet meer. Ja, dat doet wel iets.
0: Ja. U had een goede band met de kat. Ze kwam veel binnen?
1: Ze kwam hier niet binnen, nee.
0: Niet.
1: Ze ging niet in de kamers, nee.
0: Okay.
1: Maar ze was er in de hol en ze liep een keer mee. En, ja, ja. En de Nathalie, de ergotherapeute, zorgde ervoor dat ze eten en drinken had. Op tijd. Ja, het was aangenaam. We missen haar.
0: Ja, en misschien dat er een nieuwe kat komt dan.
1: Goed, ik weet het niet, ja. Dat is goed, hè.
0: We zitten hier aan het raam.
1: Ja.
0: Met een heel mooi uitzicht op de velden. Gaat u veel wandelen buiten?
1: Ja, zoveel als ik kan. Ik noem dat de einder, omdat ik verder niets meer kan zien. De einder voor mij is de scheiding van het veld en de lucht. De blauwe hemel, daar de treurwilg, nu is zij kalm, maar als een beetje wind is, wiegt hij prachtig. Hè? Allee. En ja, het zijn schone wandelingen, absoluut.
0: U gaat veel buiten, niet alleen om te wandelen, maar ook om te lezen. De directeur toont mij hier een foto van u die aan het lezen is in het zonnetje buiten. Leest u
1: met
0: graag?
1: Met een vriendin, alleen met een medebewoonster. Ja, als ik naar de bisons ga met mijn rollator, meestal neem ik toch mijn rollator mee. Ik ben toch 90, hè. En dan zat ik met mijn rollator met mijn boek bij de bisons ook weer lezen. Ja.
0: En wat voor boeken lees je?
1: Ik spreek er eerst wel tegen. Hè? Ik spreek tegen de bisons.
0: Okay.
1: En ze komen afgestapt. Hè? Ze kennen mij al een beetje. En ze weten ook dat ze vers gras trekken langs de gras. Langs de graskanten. En ze weten dat ze door die tralie dat vers gras krijgen. Want het is een beetje zielig waar dat ze daar lopen. Hè? Het is allemaal afgegeten. Maar ja, het is de tijd van het jaar ook.
0: Maar zijn ze goed gezelschap om mee te lezen?
1: De bisons.
0: Ja.
1: Ja, rustig. En de kleintjes zijn schattig. Ja. Ja.
0: Wat voor boeken leest u graag?
1: Romans, maar ook geschiedkundige romans vooral. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Over Vlaanderen, je ziet de leeuwtjes daar. Over, zingend Vlaanderen. Ik speel op mijn piano. Dat is mijn gezin niet, maar waar ik uitkom. Het gezin waar ik vandaan kom.
0: Ja, uw ouders en uw broers en zussen.
1: Ja, ja, mijn ouders, mijn broers en zus. Waren met 7 kinderen. Mijn zussen alle 5 in het onderwijs. 4. Ja, 5. Alle 5 in het onderwijs. Ik was verpleegkundige.
0: U was de rebel in de familie. U was de rebel in de familie. U ging iets anders doen.
1: Ik ging, maar ja, maar dat loopt zo. Ja, dat is niet gepland. Dus in zo'n groot gezin, dat is toch... Ja. We gingen wel serieus aan elkaar vast. En ik ben mijn zussen kwijt. Hè. Ik heb nog 1 zus.
0: Van de
1: 4. En ik heb nog 1 broer in Tenerife. Ja, hij woont al jaren in Tenerife. En onze Jo. De jongste van de 7. En de oudste is onze... zus Lieve. En zij is jaar na jaar directrice geweest van 3 scholen. Een kleuterschool nog bij in Gent. Christus Koning Parochie. Dat was een nieuwe parochie die ze gebouwd hebben. Veel huizen gebouwd. Dus het werd allemaal bevolkt. En zat direct. Ja. Was voorzien. Hè. Scholen. Maar die leeft nog. En ze is 101. Mijn oudste.
0: Okay, de oudste leeft nog.
1: Mijn oudste zus en mijn jongste broer. En ik.
0: En de hoeveelste was u van de kinderen?
1: De Jo, Leentje, ik.
0: Oké.
1: Okay. Mieke, Grietje.
0: Dus bij de oudste eigenlijk ook, bent u van uw broers en zussen?
1: De derde jongste.
0: Ah, de derde jongste. Oké. Okay. En er staat hier in uw kamer ook een keyboard, een piano.
1: Ja.
0: Speelt u daar veel op?
1: Ja, veel. Zeker 1,5 uur per dag. Maar niet aan 1 stuk, hè.
0: Oké.
1: Okay. Soms vlucht ik naar dat pianootje. Als ik me eenzaam voel.
0: En speelt u al lang piano? Doet u al
1: we
0: van...
1: waren 6 jaar oud. De meisjes, mijn zussen en ik, want het was een ander 5, kregen pianoles van mijn oudste zus. Toen al in het onderwijs stond, directrice was. En mijn oudste broer heeft ons leren zingen.
0: Okay.
1: Dus op zijn ene knie waren we maar zo groot. 5, 6 jaar. En hij leerde ons ook 2-stemmig en 3-stemmig. 3-stemmig, dat waren kanons.
0: Ja.
1: En 2-stemmig waren liedjes. En zo zijn wij toch een muzikale familie geweest eigenlijk. Papa was hoofdonderwijzer in Sint-Denijs Boekelen. Hij was afkomstig van Blasiusboeken, dat is hier niet ver van. En hij wou dat wij studeerden en ons best deden. Het was ook de moeilijkheid dat we buiten woonden, ver van een internaat. Allee, ver van middelbare school, die dan natuurlijk een internaat werden, hè, voor ons. Jaren in het internaat geweest. Maar met mijn zus, we waren nooit alleen. Van een broer, van een zus. Dat maakte veel plezier. En we mochten daar ook piano leren spelen en zingen in het koor van... In Gaveren was dat. Ja, veel meegemaakt. En toneelspelen. Ik heb veel toneel gespeeld.
0: Dat klinkt niet zo heel enthousiast. Vond u het leuk om te doen, of niet?
1: Ik vond alles leuk. Ook dactylo, vitesse. En ik was zo Vlaams gezind in mijn hart. Dat komt van papa, hè. Je ziet uw leven vast.
0: Ja.
1: En ik wou... Want ik heb nog een keer gezegd in open klas. Dat was natuurlijk een beetje fout, alleen een beetje opstandigheid. Ik werd een vraag gesteld in het Frans. En ik moest dus in het Frans antwoorden. Ik antwoordde in het Nederlands. De zuster zegt, ja maar, Agi, je moet dat in het Frans antwoorden. Ja maar, zeg ik, zo met veel overtuiging. Ja maar, ik ben een Vlaming. Heel de klas lachen natuurlijk. Maar ze wisten het daarop.
0: Ik zie hier ook heel veel recentere foto's. U heeft zelf kinderen, ja.
1: Ik heb 3 kinderen. 50ers, hè.
0: Ja.
1: Ik ben overgrootmoeder van de kleine Marcus. Aan de lamp hangt hij daar.
0: Ja, inderdaad.
1: Schatje is nu... anderhalf jaar.
0: Ja, onlangs 1 jaar geworden, dat kaartje hangt er. Ja,
1: ja, Marcus. Van de oudste dochter van mijn zoon. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Anaïs in Antwerpen. En ja, daar... I love him. Dat is ook hem.
0: Ja, daar hangen in dat overal
1: badje,
0: foto's.
1: Dat zijn eigenlijk mijn de grote kleinkinderen, als ze klein waren. In dat blauw badje.
0: Ja, 3 kindjes in een klein babybadje.
1: Ik had altijd een bende kinderen. Een grote bad, 3 tezamen. En ze mochten spelen met speelgoed. En dan was je... En mijn man zat er klaar in de canapé met een handdoeken op zijn schoot. Ik had dat klaargelegd voor hem. En 1 per 1 die gewassen was, moest trapjes beneden. En op zijn schoot de kleine en hij, ja.
0: De een na de ander.
1: Mijn man die de rest droogde. Ja, ik heb veel meegemaakt. Wij zijn ook pleeggezin geweest. En dat vind ik wel heel belangrijk. Nog altijd. Ja. De pleeggezinnengroep van OCMW Gent. Met aan de Puisleg. Ze zochten pleeggezinnen. En ze kwam bij mij terecht door de directeur in Gent van de pleeggezinnendienst, die eigenlijk bij ons thuis, zoon ten huize was.
0: Oké. Okay. Heeft u dat lang gedaan, pleegouders?
1: Wij zijn lang pleegouder geweest, ja hoor. Ja. Het is een beetje komen en gaan, hè.
0: Ja.
1: Sommige kinderen blijven 2 jaar, sommige 5 jaar. Volgens de omstandigheden van in hun eigen... gezin. Maar dat waren cirkeltjes. Hè. Ja.
0: Hoe kijkt u daar op terug, op pleegouder te zijn geweest?
1: Ik ben niet het type dat op mezelf stoeft, maar ik ben er toch fier op.
0: Ja.
1: Want we hebben dat toch goed gedaan. We kregen altijd de stempel van een van de beste pleeggezinnen uit het Gentse. De jongen waren wel. We woonden in Rons, hè, maar dat was uitgebreid. Ja. En ik heb er veel voor gedaan ook.
0: En wat denkt u dat het was? Wat deed u anders dan andere pleeggezinnen? Dat jullie het goed deden, om het zo te zeggen?
1: Er waren mislukkingen bij ook. Hè. Je moet er veel voor opofferen. Want ik herinner mij, we waren een keer 3 maanden zonder pleegkinderen. dat ze verhuisd waren of opgeëist waren door de natuurlijke ouders. En mijn oudste dochter, ik zal het nooit vergeten. Wanneer komt er nu weer pleegkindjes, Moeke? Ja, ze waren daar zo, ze waren gewoon en ze waren daar zo aan gehecht. Ja.
0: Het werd toch heel het gezin gedragen?
1: Het was toch, ja. In vakantie kwamen er dan nog twee. Altijd wisten ze mij wonen, hè, hoe zijn weekend. Ach, ze nog kunnen een paar nemen, we weten niet waar naartoe met die twee. Anneke en Pieterke, broer en zusje, we kunnen dat niet scheiden. Allee, ja, zo, hè. En kwamen ze bij ons terecht, hè. Ja. Maar ik heb het moeilijk gehad ook, want na 10 jaar huwelijk, ik weet niet of ik dat eigenlijk of dat belangrijk is, heb ik ontdekt dat mijn man in Zweden een vrouw had en een kind. En dat was een grote slag voor mij. Hij heeft mij altijd verzwegen van angst dat ik hem zou verlaten. Maar, onnozel. Het is bespreekbaar. Ik was pleeggezin. Nina kon er nog bij. Ja, maar ze is dan bij haar moeder gebleven in Zweden. En mijn oudste dochter, Reinhilde, heeft daar nog altijd contact mee, toch? Maar mijn jongste dochter is meer... Ze heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En als ik dan zei, maar zij moet dat begrijpen. Ze heeft geen vader. Ik heb ook geen vader. Wil ze zeggen, mijn vader houdt zich niet bezig met mij. Hij heeft andere beslommeringen. Ja, dat was zo'n beetje...
0: Ja. Ja, dat is heel moeilijk, hè. Dat is een kwetsuur.
1: Dat is
0: die,
1: soms moeilijk. Ja. Ja, maar misschien Hilde, oh, ik heb er een zus bij. Dat was het verschil. En mijn zoon, dat is mijn jonge god.
0: komen uw kinderen je nog veel bezoeken hier? En uw kleinkinderen?
1: Het is toch regelmatig niet, maar toch af en toe.
0: Ja. Ja, ja. U ziet ze wel nog.
1: Oh ja, absoluut. Ja. Zelf koffietafel. Ja, ja. Het zijn er nu al een paar. Ja. Verloofde. De oudste.
0: Ja. Goed.
1: Een tweeling van Renilde. Ja. Oh, en ze staan er allemaal. Het is leuk. De verloofden komen al mee. Ze zijn ook moeke.
0: Ja. Hartelijk bedankt dat wij met u mochten spreken. Het was een heel aangenaam gesprek. We gaan even naar muziek luisteren en dan nog naar ergens anders wandelen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Menslievend. We hebben zojuist een gesprek gehoord met bewoonster Aggie. Wij mochten met haar spreken toen wij op bezoek waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke in de maand november. En dan gaan wij ook nog luisteren naar het gesprek met bewoonster Margriet uit diezelfde uitzending. Beste luisteraars, welkom terug. We zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En we zijn van het kantoor van de directeur weer enkele gangen doorgelopen. En nu zijn we op de kamer van Margriet. Margriet, dankjewel om even met ons te willen spreken.
1: Maar ja, dat ben je toch niet zwaar, hè?
0: Margriet, kan u mij vertellen hoe oud u bent?
1: Ja, 94 jaar.
0: 94. En woont u al lang hier in dit huis?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Heeft u daarvoor dan in een ander huis gewoond?
1: Nee. Ik was gevallen, nee. Thuis.
0: Thuis, ja. En dan naar een woonzorgcentrum gekomen?
1: S'avonds, ja. En dan hebben ze naar mijn dochter gebeld. Ik had gezegd, ik zeg, laat mijn dochter toch gerust. Ik zeg, het is toch maar gevallen dat ik ben. Maar ja, mijn dochter moest toch verwittigd worden. En die is dan van hier naar Sint-Petersleem nog komen gereden.
0: Zij woont hier in deze streek, uw dochter?
1: Zij woont hier in deze streek. Het is daarmee dat ik hier ben, hè.
0: Ja, om dicht bij haar te zijn.
1: Ja, ja.
0: Komt ze u veel opzoeken dan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Lopke, ze komt.
2: Heel veel, hè?
1: Ja, zeker 1 keer of 2 op de week.
0: Oké. Okay.
1: En ze komt mij dikke zalen voor met hun mee te gaan. En bij hun gaan eten en zo.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Mijn dochter, daarvan kan ik op dat gebied nu niks zeggen.
0: Ze is er heel veel voor u.
1: Ja, ja. Ja. En zij doet mijn was. Ze komt dat brengen. Ze legt dat in de kast. Als ze een keer appelschijven bakt, dan brengt ze er mee voor mij. Abel, zie. Hier ligt nu nog een banaan. En ik heb gedacht, bal, dat zij die banaan niet nodig heeft. Dat zij die daar, die je wel kan kopen. Maar alleen, ik heb gedacht, ik zeg, boy, ik heb een banaan. Ik zal dat aan ons Marina geven. De mij kan ik een keer eet geven. Want ja, anders, ik kan ik haar niks geven. Het is zij dat aan mij moet geven. Want zij zit in de buitenwereld. En ik zit gesloten binnen. Hè.
0: Maar je kan ook veel geven aan mensen gewoon door je aanwezigheid. Hè? Je hoeft daarom niet echt iets fysiek te geven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben er zeker van dat die dochter ook heel veel ontvangt door tijd met die te spenderen.
1: Ah ja, dat zeker. Wij zijn dan samen content, hè?
0: Ja.
1: Zij is content dat ik content ben, hè?
0: Ja.
1: En haar man, dat moet ik echt zeggen. Die jongen, die is echt goed voor mij.
0: Een heel goede schoonzoon.
1: Ah, wel, ja, ik kan geen beter nemen.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Hij zal mij helpen voor in de auto, voor daaruit. Mijn kerken daar, hij zet dat in zijn auto. Dan moet ik zeggen, ik kan geen betere jongen hebben.
0: En hebben zij kinderen? Heeft u kleinkinderen? Of niet? Nee.
1: Dat is wel moeilijker. Oké,
0: okay. Nee, maar dat is oké. Okay. Ik zie mevrouw...
1: Dat is mijn zoon.
0: Ja, ik zie...
1: Die is overleden.
0: Oké. Okay. Het is een kinderportret.
1: Ja, hij was 49 jaar.
0: Dus al...
1: Dat ben ik met mijn communie. Allee, dat zijn wij met ons communie. Dat is mijn dochter. Met haar communie. En dat is mijn dochter als ze kleintjes was. Ik vond dat toch zo lieveke. Als die kleintjes was.
0: Het is een heel mooie foto, hè?
1: Ja, ja, wel ja. Ik ben daarvoor nog content dat ik die heb.
0: Ja. Ja,
1: ik vond dat toch zo lief.
0: Ja, er zijn 4 foto's boven haar bed. Dat is waar we het over hadden.
1: Ja. Ja.
0: Mevrouw, heeft u gewerkt in uw leven?
1: Gewerkt,
0: ja.
1: Ik geloof het. Wij waren bakkers.
0: Oké, hard gewerkt dan.
1: Hard gewerkt. Tot 80 jaar.
0: Tot u 80 was?
1: Tot 80 jaar, ja.
0: En wat deed u voor de bakkerij? Bakte u brood of deed u iets anders?
1: Alles.
0: Alles.
1: Ja. En ik met mijn fiets. In het begin, zo is dat begonnen. Ik had een mevrouw in Ruisbroek dat ik goed kende. En ik zeg tegen mijn moeder had brood gebakken. Ik zeg, mag ik van mijn reken, Nikki, een brood meedoen? Maar ja, zei mijn moeder. Ik had daar een brood mee gedaan. Zeg maar reken. Ik heb al een boerenbrood mee. Oh, Marietje, die was content. De week erop zie ik haar terug. Marietje, kan ik nog zo'n brood hebben? Ik zeg, bah, joh, maar reken. Ik zeg tegen mijn moeder. Ik zeg, ik moet nu 2 broden nemen van Marietje. Ja, dat was goed. Dan zijn er dat 3 geworden en 4. Dat men met 2 auto's, 2 kamionetten op den duur reed. En ja, want waar wij woonden, de straat afgelegen. Daar zou u een boterham niet goed kunnen verdienen hebben. Maar ja, doordat we een tournee deden, hè. Hadden een goede handel, hè.
0: En dat is vanzelf gegroeid, dus eigenlijk.
1: En zo is dat gegroeid. Ja, met mijn fiets, met dat dimbrood. En daar waren daar metsers bezig aan het werken. En die zagen mij altijd met mijn fiets. Want ik moest naar Ruisbroek rijden. Met mijn fiets. Ja, dat was een stapje van de deur, hè. En die metsers die zeiden... Maar wie heeft die toch gemaakt, hè? Dat is toch een ijzeren. Ik had... een bak... van achter op mijn fiets. Ik had

0: En dan deden die op hun kamionet met een grote bassin dat bruit daarin. Dan moest ik altijd niet bij hem weer rijden. Hè. En ik had daar al cadeetjes. Hè. Als ze mij zagen, hè. O, Bekkerine, mag ik mij helpen, joh? Mag ik jou helpen? Want die ene jongen is ook al lang dood. Van op een ding gekropen. Een boom met jasmijnen. Jasmijnen. En daar waren splinters in, hè. En die had een splinter in zijn bil. En is daarvan gestorven.
1: Oké.
0: En wel, en dat was eigenlijk het leven hoe dan wij begonnen zijn met bakken.
1: En dan heeft u tot uw 80ste rondgereden om brood af te zetten. Ja. Dat is,
0: Maar dat was dan mijn kamionet.
1: Ja, dat was niet meer fietsen.
0: Nee. Ah wel, de dokter kwam een keer bij ons. En mijn moeder zegt tegen hem, dokter, moet je ons maatje, die rijdt altijd met jaren fiets. Ja, vind ik niet, ik heb dat al gezien zijn. En laat ze maar rijden, aan, want dat is haar gezondheid, zei hij. Ik was dan misschien een meisje van een jaar of 18. Zoiets. En dan heeft het zo voortgeduurd, hè. En ik heb het altijd met mijn goesting gedaan. Dat ik nu nog terug moest jong zijn. En ze zouden zeggen, wat zouden willen doen? Ah wel, ik wil mijnzelfde leven naar beginnen. Ik heb dat graag gedaan.
1: Oh, dat is zeer mooi. We zijn heel blij om dat te horen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Mevrouw, zou ik nog mogen vragen over dit huis? Doet u veel aan activiteiten mee? Bent u veel bezig hier?
0: Hier?
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat doet u zo allemaal?
0: Hier. Luister, voor mijn part, hè, kunt u niet beter zijn. Hè? Je bent hier goed. U eten is goed. En alles is goed. Als mijn dochter mij komt halen, dat is goed. Dat mag. Daar wordt nooit niet over gereclameerd. Alleen, ik zeg het. Als je moet naar een rusthuis gaan, is dat hier wel aan te raden.
1: Dat is een groot compliment.
0: Ah ja, dat is niet dat ik dat zeg omdat Lopke hierbij zit. Dat is niet daarvoor. Dat is de waarheid.
1: Oké, hartelijk bedankt mevrouw. Dat is mooi om daarop te eindigen.
0: Ja.
1: Dan gaan onze luisteraars nog even luisteren naar muziek en daarna zetten wij onze rondleiding verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. We hebben u zo net enkele gesprekken gebracht vanuit de uitzending van november, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En dan gaan we nu verder met onze laatste uitzending waarop wij gaan terugblikken, namelijk de uitzending van juni, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Sint Felix te Herne. Wij beginnen met een gesprek met bewoonster Nicole. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine, ja. Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang.
1: Ja.
0: Zijn wij nu bij Nicole?
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
2: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
2: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Aalst geweest. En in Aalst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Aalst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ik wil hier niet meer weg. Hè. Ja, ik kan niet meer. Ja, ik kan niet meer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
2: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
2: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
2: 80.
0: 80 jaar. Oké, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
2: Heel lang, ja. Ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké.
2: Ja, kijk, en nu ben ik terug.
0: U bent oorspronkelijk van hier echt?
2: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
2: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
2: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
2: Ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet, mijn been. Ik kon niet meer spreken ook, ik kon het allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
2: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
2: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
2: Ik doe mee alles mee.
0: Je doet met alles mee? Oké. En is er iets dat u het liefste doet?
2: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, over... Ja. Ja, overal harde bijen, ja. Ik kan er niet mee, hè. Ik kan maar...
0: Maar
2: ik doe toch mee, hè.
0: Dat u kan gebruiken.
2: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er dan... U bent graag bezig.
2: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
2: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké.
2: Ik lees veel. En televisie kijken ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
2: Of? Thriller.
0: Oké. Ja, ik zie een boek.
2: Ook een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
2: Ja.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
2: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u... Uw medebewoners ondertussen al
2: ik
0: wat
2: ken
0: kunnen
2: ze
0: leren
2: allemaal.
0: Kennen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
2: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Medewerkers hier allemaal. Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
2: Toen ga ik een keer op bezoek, hè. Of ze komen bij mij. Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
2: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
2: een
0: kinderen?
2: 1 dochter en 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren? Ja.
1: Ah, leuk.
2: Ja, daar.
1: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
2: Ja.
1: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
2: Ja, mijn achterkleinzoon.
1: Ah ja, oké.
2: Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
1: Ah ja.
2: En dan komt ze tot bij mij, hè.
1: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
2: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
1: Oké, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
2: Ja, dat hier.
1: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
2: Ja.
1: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
2: Ah, ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Dan brengen wij u nog graag een gesprek met zorgkundige Eline. Zij vertelt ons meer over haar taken en over haar ervaringen als personeelslid in een woonzorgcentrum. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja...
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Okay. leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier veel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: U bouwt echt wel een band op. Met
1: Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner... nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet. Hè.
0: Ja, oké. Okay. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt? Of
1: een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. Okay. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, okay, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, okay, heeft dat echt zo ontdekt door er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. Okay. En... Kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen. Ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat u beter ligt. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen, dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Indien u een van deze uitgelichte uitzendingen integraal zou willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Bij het programma Menslievend. Hartelijk bedankt voor het luisteren en in september staan wij weer klaar om u een nieuwe uitzending te brengen. Tot dan!

0: Radio Maria. En zo is het, beste luisteraar, 12:00 geworden en bidden we samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo is het tijd geworden voor het middaggebed van de kerk met de hymne, pagina 758, gevolgd door de psalmen, pagina 969. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid.
3: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd.
1: Uw hand is het die mij gemaakt en gevormd heeft. Verleen mij inzicht in wat gij gebiedt.
3: Uw dienaren zullen met vreugde bemerken dat ik op uw woord vertrouw.
1: Rechtvaardig is wat gij bepaalt, Heer, ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft.
3: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij uw dienaar eens hebt beloofd.
1: Door uw barmhartigheid mogen ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
3: Beschaam de trotsen die mij verdrukken. Ik houd mij aan wat gij beveelt.
1: Die u vereren mogen mij bijstaan, die weten wat gij verordent.
3: Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn. Dan word ik nimmer beschaamd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals gij eens hebt beloofd.
3: Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
1: Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand. Bescherm mij wanneer men mij overvalt.
3: Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven, van mannen die dorsten naar bloed.
1: Want zie, zij belagen gedurig mijn leven. De machthebbers trekken één lijn tegen mij.
3: Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven. Zij vallen mij aan, al heb ik geen schuld.
1: Ontwaak, kom mij helpen en zie wat zij doen. Mijn sterkte, op u alleen stel ik mijn hoop. Want jij zijt mijn God, mijn beschermer.
3: Verleen mij uw bijstand, genadige God. Laat mij op mijn vijanden neerzien.
1: Dan zal ik voortdurend uw macht bezingen. Van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
3: Want gij zijt voor mij een sterke burcht, een toevlucht in dagen van nood.
1: Mijn sterkte zijt gij, voor u wil ik zingen. Gij zijt mijn beschermer, genadige God.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt. Gelukkig de mens, gekastijd door God, hij wondt maar heelt eveneens.
1: Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken. Gij zijt vertorend, keer tot ons weer.
3: De aarde beeft haar rotsen splijten. Herstel haar scheuren voor zij breekt.
1: Gij hebt uw volk een harde les gegeven. Een beker wijn die ons doet duizelen.
3: Maar hef nu de banier voor uw getrouwen. Verzamel die gevlucht zijn voor de boog.
1: Wil hen verlossen die gij lief hebt. reik ons uw hand, hoor ons gebed.
3: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
1: Het dal van Sukkot zal ik uit gaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
3: Mijn helm is Efraïm, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
1: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied.
3: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
1: Wie anders God dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
3: Wees onze bondgenoot tegen de vijand, want mensenhulp betekent niets.
1: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Gelukkig de mens, gekastijd door God, hij wond maar heelt eveneens.
4: Uit de profeet Baruch. Weleer was uw enige gedachte God te verlaten. Zoekt hem nu met al uw krachten. Want die u deze rampen zond, zal u ook bevrijden en met eeuwige blijdschap vervullen. De Heer is steeds barmhartig.
1: Zijn genade onbeperkt. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken, gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
1: Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo zijn wij samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en wij bidden ook zeer speciaal voor onze overledenen. Ook de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De vijf lichtmysteries. Het eerste mysterie, doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif. En er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon. In u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hem.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben ons goed gebeden, ook voor onze overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montligion in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen. Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed, ook hier op aarde, vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaders op deze aarde, om elke dag beter te leven, met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijkwakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: Heilige Sixtus II, pausen, gezellen, martelaren,
0: bid voor ons.
1: Heilige Juliana van Cornillon,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. Wij zullen de kruisweg bidden en bemediteren. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij ons verlosser brengen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Weet dat als ik mijn houten kruis van je wegneem, ik je dan het kruis geef van mijn wil. Dit kruis heeft lengte nog breedte. Het is eindeloos. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Pilatus zegt, Ecce homo, zie de mens, bekijk hem. Jezus, laat mij u ondersteunen, want ik zie dat u wankelt. U lijkt niet langer op uw benen te kunnen staan. Er valt een diepe stilte in de hemel, op aarde en in de hel. En dan als met één enkele stem hoor ik het geschreeuw van allen. Kruisig hem, kruisig hem. Hoe dan ook, zij willen hem dood. Het geschreeuw om uw dood treft uw hart. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus zegt, aanbiddelijk kruis, eindelijk omhels ik u. U was het verlangen van mijn hart en de marteling van mijn liefde. Heilig kruis, u was het enige doel van mijn verlangens. U was de enige reden van mijn bestaan hier beneden. O kruis, zetel van wijsheid, u alleen zal ware heiligheid leren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus, u lijkt te worden verpletterd onder het kruis. Al van bij uw eerste passen valt u neer. U stoot tegen een rots en door de schok zetten de doornen zich nog vaster in uw hoofd. De wonden worden nog pijnlijker en doen nieuw bloed stromen. Gezien u de kracht niet heeft om overeind te komen, geraken uw vijanden geïrriteerd. Met schoppen en duwen proberen zij u recht te krijgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Moeder, hier ontmoet u Jezus onder het enorme gewicht van het kruis. Het bloed sijpelt op de grond en op zijn hoofd draagt hij een bundel doornen. De blik van Jezus kruist die van u en zoekt medelijden. Maar om u en Jezus deze verlichting te ontnemen, duwen de soldaten hem weg. U ziet de grond doorweekt van zijn bloed. Ik hoor u zeggen, mijn engelen, kom dit bloed bewaken, omdat niet één druppel ervan zou worden vertrapt of ontwijd. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Uw vijanden vrezen u echt dat u onder het kruis zal sterven. En ze dwingen Simon van Cyrene het te helpen dragen. Volkomen tegen zijn zin gaat hij u mopperend helpen. Niet uit liefde, maar onder dwang. In uw hart weerklinken de echo's van alle jammerklachten, van hen die lijden, hun gebrek aan berusting, hun opstandigheid, woede en verachting voor het lijden. Maar u wordt nog veel meer doorboord wanneer u ziet dat de zielen van u wegvluchten, die aan u zijn toegewijd en die u riep als metgezellen en helpers bij uw lijden. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Mijn gebroken Jezus, hoe moeizaam komt u vooruit, helemaal kromgebogen. Ik zie nu dat u even stopt en zoekt te kijken. Mijn hart, wat is er? Wat wilt u? Ach, het is Veronica, die moedig, zonder enige vrees, uw bebloed gezicht met een doek komt afdrogen. U laat er een afdruk op na als teken van dankbaarheid. Mijn edelmoedige Jezus, ook ik wil u afdrogen, maar niet met een doek. Ik wil me totaal aan u geven om u op te beuren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Ondertussen kreunt u. Ik volg u in uw eerherstel en zie ik dat u niet langer het enorme gewicht van het kruis kunt dragen. Het is voor u onmogelijk nog verder te gaan en u valt een tweede keer onder uw kruis. De soldaten gaan vrezen dat u zou kunnen sterven onder het gewicht van zoveel martelingen en door het vergieten van zoveel bloed. Maar niettemin proberen zij u weer met uiterste moeite recht te krijgen door middel van zweepslagen en schoppen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus, uw liefde stopt niet, ondanks het gewicht van zoveel pijnen. Als u de vrome vrouwen ziet wenen om uw smart, vergeet u zichzelf. U troost hen en zegt: dochters, ween niet over mijn lijden, maar over jullie zonden en over jullie kinderen. Wat een sublieme les. Hoe zachtaardig is uw woord. O Jezus, samen met u breng ik eerherstel voor het gebrek aan naastenliefde. Ik vraag u de genade mijzelf te vergeten, omdat ik mij enkel u zou herinneren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Het gewicht van uw kruis verplettert u, zodat u zich voelt sterven. Laat mij u ondersteunen en met mijn handen uw heilige gelaat beschermen. Maar uw vijanden willen dat u recht staat. Ze rukken opnieuw aan de touwen, trekken aan uw haren en schoppen u. Wat een lijden! Voortgesleept en vertrapt bereikt u Calvarië. U laat, waar langs u heen komt, rode sporen na van uw kostbaar bloed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Er wachten u nieuwe pijnen. Ze trekken terug uw kleed uit en rukken weer uw doornkroon af. U kreunt als u voelt hoe ze de doornen uit uw hoofd trekken. En terwijl ze uw kleed van u afrukken, trekken ze ook het gescheurde vlees mee dat eraan vastzit. Alleen de engelen kunnen uitdrukken hoe u afziet door de vreselijke open gescheurde wonden en het trekken aan uw haar, dat door gestold bloed is samengekild. Vol afschuw draaien zij hun hemelse blikken weg en zij wenen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Nu strekt u zich uit op het kruis. Met veel liefde en veel tederheid bekijkt u uw beulen. Uw marteling is nog maar begonnen. De beulen zijn nauwelijks klaar met het vastspijkeren van uw rechterhand, of zij grijpen al met ongehoorde wreedheid uw linkerhand. Dan grijpen zij uw allerheiligste voeten, die verkrampt zijn door de vreselijke pijnen bij het uitstrekken van uw handen. Ik zie hoe zij de ene voet op de andere plaatsen en vastspijkeren met een nagel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: O Jezus, ik zie dat u uw stervende ogen nog eens opent. U kijkt rondom het kruis alsof u allen een laatste vaarwel wil zeggen. U kijkt naar uw stervende moeder die niet langer beweegt. U kijkt naar Maria Magdalena die weent en naar de getrouwe Johannes. Met liefde kijkt u ook nog naar uw vijanden. Niets ontsnapt er aan uw blik. U neemt van allen afscheid en vergeeft iedereen. Vervolgens verzamelt u al uw krachten en roept met krachtige en luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En u buigt het hoofd en sterft. Bij het horen van deze kreet vallen uw vijanden op hun knieën, slaan zich op de borst en zeggen: Waarlijk, hij is de Zoon van God. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De 13e statie. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, o Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Nadat u van het kruis werd afgenomen, is de eerste die u op haar schoot ontvangt, onze diep bedroefde moeder. U doorprikte hoofd rust zacht in haar armen. Mijn zo tedere moeder, laat mij toe om samen met u onze beminde Jezus de laatste eer te bewijzen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Moeder, u maakt zich klaar voor het laatste offer, het begraven van Jezus, uw Zoon. Volkomen berustend in de wil van God, vergezelt u hem. Met uw eigen handen legt u hem neer in het graf. Terwijl u de laatste schikkingen treft, probeert u hem het laatste afscheid te geven en uw laatste kus. Toch is het de wil van de Eeuwige dat dit gebeurt. Daarop omhelst u Jezus voor het laatst. U huilt en laat toe dat de grafsteen het graf sluit. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Moeder van smarten, laat mij niet alleen. Neem mij met u mee naar, maar leg eerst mijn hele zijn in Jezus neer. Begin in mij uw opdracht als moeder die Jezus u gaf op het kruis. Laat uw hart zich geroepen voelen door mijn uiterste armoede. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan er onmiddellijk aan beginnen, want er staat heel wat op de agenda. Zo heeft paus Leo XIV zijn eerste generale audiëntie gegeven sinds zijn terugkeer vanuit Castel Gandolfo. En dat was in de Sint-Pietersbasiliek deze keer op woensdag 5 augustus. We gaan luisteren naar de vijfde catechese ondertussen over Sacrosanctum Concilium, de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie. En daarna zullen wij blijven stilstaan bij het pastorale bezoek dat de Heilige Vader op 6 augustus heeft afgelegd aan Assisi. En dat natuurlijk in het kader van de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi il Poverello, waar hij dus een pastoraal bezoek heeft gebracht en waar er ook een ontmoeting is geweest met de jongeren die deelnamen aan de Go Franciscan Youth Meeting van 2026. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst luisteren naar een catechese gegeven door paus Leo XIV op woensdag 5 augustus.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione.
2: In deze catechese gaan wij verder met onze beschouwing over de conciliaire constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium. En vandaag staan we stil bij de kerkelijke dimensie van het liturgisch gebed. Zoals de apostel Paulus aangeeft, is het de Heilige Geest die ons leert bidden. Sinds de dag van Pinksteren woont de Geest in de kerk en inspireert hij al haar activiteiten, en in het bijzonder het gebed. Het leven van de eerste gemeenschap, die na het Pasen van Jezus in Jeruzalem ontstond, is een leven in de geest, die door de verrezen Heer is geschonken. Sindsdien, zo zegt het concilie, heeft de kerk nooit nagelaten om in vergadering bijeen te komen om het paasmysterie te vieren, door in de hele schrift te lezen wat over hem ging, door de eucharistie te vieren waarin de overwinning en de triomf van zijn dood aanwezig worden gemaakt, en door God te danken voor zijn onuitsprekelijke gaven in Christus Jezus, tot lof van zijn heerlijkheid, krachtens de Heilige Geest. In onze tijd, waarin alles wordt gedomineerd door de mentaliteit die gericht is op efficiëntie en consumptie, kan het gebed iets nutteloos en onbeduidends lijken. In een wereld waarin wetenschap en techniek pretenderen alle antwoorden te geven, kan bidden overkomen als een vorm van vlucht. Bovendien wordt het gebed zelfs in veel christelijke gezinnen niet langer doorgegeven, terwijl talrijke mensen het risico lopen het te verwarren met een techniek onder vele andere, van psychologische aard en gericht op persoonlijk welzijn. Het gebed daarentegen, als fundamenteel aspect van ons mens zijn, verdient het om in zijn ware aard herontdekt te worden. De Constitutie Sacrosanctum Concilium heeft deze noodzaak serieus genomen. En dat vervulde de heilige paus Paulus VI met diepe vreugde. Toen hij dit eerste, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurde document afkondigde, verklaarde hij: God op de eerste plaats. het gebed onze eerste plicht. De liturgie, de eerste bron van het goddelijk leven dat ons wordt meegedeeld. De eerste school van ons geestelijk leven. In de constitutie verwijst de term het gebed, namelijk naar de gehele liturgie. Dit perspectief is doorslaggevend, omdat het de liturgische hervorming heeft gestuurd en de actieve deelname van de gelovigen tot het centrum ervan heeft gemaakt. De liturgie wordt in de eerste plaats voorgesteld als de plaats van de ontmoeting, van het initiatief van God die zich in zijn Zoon dicht bij de mensheid plaatst. Het woord dat vlees is geworden, gezalfd door de Heilige Geest, waarop wij kunnen antwoorden door Christus, met Christus en in Christus, in de eenheid van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dankzij het gebed dat Christus, verenigd met zijn lichaam, tot de Vader opheft. Daarom verlangde de heilige paus Paulus VI vurig dat het getijdengebed, dat wil zeggen het dagelijkse openbare gebed van de kerk, dat onlosmakelijk verbonden is met de Eucharistie, het gehele christelijke gebed diep zou doordringen, doen herleven, leiden en tot uitdrukking brengen en het geestelijk leven van het volk van God doeltreffend zou voeden. Opdat deze wens werkelijkheid wordt, vraagt de liturgie van het getijdengebed erom steeds meer te worden omarmd en beleefd in het dagelijks leven van de gedoopten en de gemeenschappen. Aan vele mensen die willen leren bidden, in het bijzonder aan de catechumenen, kan zij de weg en de school van het christelijk gebed bieden. Elke week en elke dag vormen de Eucharistie en het getijdengebed de levensadem van de kerk, die de Heilige Geest door haar lichaam laat stromen. In dit gebed verenigt Christus de hele mensheid met zichzelf en betrekt hij haar bij het aanheffen van dit goddelijke loflied. Zo worden wij van dag tot dag steeds meer verbonden met het paasmysterie en naar hem gevormd. De heilige Augustinus zegt, wanneer wij in het gebed tot God spreken, mogen wij de Zoon niet van hem scheiden. En wanneer het lichaam van de Zoon bidt, mag het zijn hoofd niet van zich scheiden. Laat dus dezelfde enige verlosser van zijn lichaam, onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, diegene zijn die voor ons bidt, die in ons bidt en tot wie wij bidden. Hij bidt voor ons als onze priester. Hij bidt in ons als ons hoofd. Hij wordt door ons aanroepen als onze God. Laten wij dus in hem onze stem herkennen en zijn stem in ons. Verbonden met de Eucharistie, waarvan zij het licht verder zet, geheiligt de liturgie van het getijdengebed de tijd van ons dagelijks leven. 'S Ochtends beginnen we de dag met geloof en dankbaarheid. In de middag vragen we om de kracht van trouw, te midden van de inspanningen. En 's avonds, als het werk gedaan is, begeleiden de vespers het moment van de zonsondergang. 'S Nachts vallen we in slaap, terwijl we ons toevertrouwen aan de vrede van God. Elk uur is een daad van hoop. Tijdens onze aardse pelgrimstocht waken wij en wachten wij samen met de gehele kerk op de glorieuze terugkeer van de Heer.
3: Il ritorno glorioso del Signore.
2: De woorden van Paus Leo XIV in de Sint-Pietersbasiliek afgelopen woensdag 5 augustus. Opnieuw dus een mooie catechese in de reeks waar we samen met de paus de belangrijke documenten van het Tweede Vaticaans Concilie overwegen. En dus hebben we al in verschillende van deze catecheses kunnen blijven stilstaan bij de liturgie. En inderdaad, het Tweede Vaticaans Concilie, een van de zaken die het concilie naar voren brengt, is het belang van het getijdengebed. Mocht u daar nog nooit hebben over gehoord, het is de getijdenmomenten, de gebedsmomenten, die u ook kan beleven met Radio Maria. En die beleefd worden in tal van religieuze gemeenschappen. Ook de priesters zijn gevraagd om van dit gebed eigenlijk echt hun leven ook te maken. Om daar tijd en ruimte voor te maken, vaak in zeer drukke agendas. En ook de lekengelovigen worden door het Tweede Vaticaans Concilie opgeroepen om dit gebed op te nemen in het dagelijkse gebed. Natuurlijk naar uw eigen levensstaat. Wanneer we de lauden, het middagofficie, de vespers, de completen en de lezingendienst bidden, dan verbinden we ons werkelijk met eeuwenlange traditie van gebed. Het gebed van de kerk, en dus onlosmakelijk verbonden ook met de Eucharistie, wat natuurlijk het gebed bij uitstek is, het offer van Jezus Christus op het altaar brengen. Opnieuw een herinnering van Paus Leo XIV om dus ook dat getijdengebed te durven bidden om er kennis mee te maken. En dat kan u ook zeker doen bij Radio Maria. De persdienst van het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat de paus de uitnodiging van de verschillende staatshoofden en kerkelijke autoriteiten van Uruguay, Argentinië en Peru heeft aanvaard. Hij zal dus opnieuw het vliegtuig opgaan en een apostolische reis ondernemen. Van 6 tot en met 17 november, zo werd bekendgemaakt. Nu, Peru, dat zal hem zeer nauw aan het hart liggen natuurlijk, omdat hij daar gedurende vele jaren bisschop is geweest, de mensen zeer goed heeft leren kennen, de taal zeer goed machtig is. En dat merken we ook tijdens zijn pontificaat, dat hij daar ook de nodige aandacht aan besteedt. De paus zal van 6 tot en met 8 november Montevideo, Paysandú en Florida bezoeken. Van 8 tot en met 11 november Buenos Aires, Córdoba en Luján. En van 11 tot en met 17 november Lima, uiteraard Chiclayo, waar hij bisschop was, Cusco en Pucallpa. Dat is voorlopig het programma dat we hebben ontvangen, wat bekendgemaakt is. Als daar meer over te vertellen valt, dan hoort u het zeker in Radio Vaticaan. En wij zullen natuurlijk ook deze reis op de voet volgen. Misschien heeft u dat ook al gehoord. Het zal de bedoeling zijn om tijdens apostolische reizen bijzondere afleveringen te hebben van Radio Vaticaan, waarbij het programma van Elke Dag Telt als het ware samensmelt met Radio Vaticaan, met de bedoeling om u zoveel mogelijk toespraken, gebeurens, informatie te kunnen geven van die apostolische reizen. Er gebeurt namelijk vaak op zo'n reis heel veel gedurende een dag, en dan merken we dat we met de tijd die we normaal nemen voor Radio Vaticaan eigenlijk niet voldoende hebben. Om u nog meer, als het ware, die reizen te kunnen helpen beleven en de vreugde die daarvan komt, de hoop die de paus brengt onder al deze volkeren, om daarin te kunnen delen, zullen we dat in de komende maanden en jaren hopelijk kunnen verder zetten en intensifiëren, waardoor we nog meer uitzendingen zullen brengen over de apostolische reizen. Dus voor ons wordt het al een drukke periode van 6 tot en met 17 november van dit jaar. En zoals beloofd gaan we het ook hebben over een hele bijzondere ontmoeting die de paus heeft gehad op donderdag 6 augustus. Hij is namelijk om 7:55 per helikopter vertrokken naar Assisi. En als we zeggen Assisi, dan zeggen we automatisch ook natuurlijk de heilige Franciscus. En het is ook met deze heilige dat als het ware deze ontmoetingen te maken hebben. De Go Franciscan Youth Meeting 2026, de grote ontmoeting met de jongeren, daar was hij op uitgenodigd. Om 8:28 landde hij op het sportterrein Migageli, waar de paus werd verwelkomd door de aartsbisschop van Assisi, monsieur Felice Acrocia, door de voorzitter van de regio van Umbrië, de prefect van Perugia onder andere, de burgemeester van Assisi en de voorzitter van de provincie Perugia. Onmiddellijk daarna begaf de paus zich per wagen naar de basiliek van Santa Maria degli Angeli in Porciuncula, waar hij de talrijke jongeren begroette die zich op het voorplein hadden verzameld. En dat leverde fantastische beelden op. Hij werd daar met groot enthousiasme onthaald. Een belangrijk onderdeel van deze jongerenontmoeting is de mogelijkheid van de jongeren om enkele vragen te stellen aan de paus. Zo werden er 3 uitgekozen. Zij mochten een vraag stellen aan de Heilige Vader. Wij gaan ze beluisteren, als ook het antwoord dat de paus heeft gegeven daar aan de jongeren. Zo mogen wij dus genieten van datgene wat beleefd werd in Assisi ter gelegenheid van dit gebeuren om de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi te beleven. We gaan luisteren naar de vraag van Carolina, afkomstig uit Kroatië, aan paus Leo XIV en het antwoord dat hij zal geven op deze vraag.
4: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina, vengo dalla Croazia.
2: Mijn naam is Carolina, ik kom uit Kroatië, uit de parochie en basiliek van Sint Antonius van Padua in Zagreb.
4: Santo Padre,
2: Heilige Vader, we zijn opgegroeid in de Franciscaanse parochies, begeleid door de broeders, en hebben van de heilige Franciscus geleerd dat het evangelie in de eerste plaats door het leven wordt verkondigd. Door vreugde, eenvoud, broederschap en nabijheid tot iedere mens. Dankzij deze ervaring hebben wij een levend geloof ontdekt dat niet opgesloten blijft in de kerken, maar dienstbaarheid, gastenvrijheid en hoop voor anderen wordt.

0: sobrige en broederlijke stijl van de heilige Franciscus. Heilige Vader, welk advies zou u ons jongeren, die zijn opgegroeid in de Franciscaanse spiritualiteit, willen geven, zodat wij authentieke volgelingen van Christus kunnen blijven en hoop kunnen brengen aan onze leeftijdsgenoten, zonder de vreugde van het evangelie, de eenvoud van het hart en de nabijheid tot de mensen te verliezen die elk christelijk getuigenis geloofwaardig maakt? Een hele vraag dus voor Paus Leo.
1: Grazie Carolina per questa domanda.
0: Dank u wel, Carolina, voor deze vraag. Voor u allereerst een zeer goede morgen aan jullie allemaal. Ook een groet aan de jongeren die al in de basiliek aanwezig zijn en die ons, naar ik meen, ook via de schermen kunnen volgen. Ik ben echt blij om hier bij jullie te zijn. Dus Carolina, bedankt voor deze vraag. Ik denk dat velen, toen ze naar je luisterden, al een deel van het antwoord in je woorden hebben gehoord. Want je hebt getuigd van de eenvoud, de broederschap en de nabijheid die jou hebben overtuigd en jou in staat hebben gesteld om in het geloof te groeien als lid van een gemeenschap die toch voor iedereen openstaat. En dit gebeurde in een regio van Europa die nog maar 30 jaar geleden te maken had met oorlog en de gevaarlijke verstrengeling van religieuze overtuiging en nationalisme. In werkelijkheid heeft de aanwezigheid van de Franciscanen eeuwenlang de dialoog geïnspireerd en bijgedragen aan het vreedzame samenleven tussen katholieken, orthodoxen en moslims. Vandaag de dag betekent trouw blijven aan deze traditie van nabijheid tegen de stroom ingaan. Werken aan de zuivering van het geheugen en verzoening bevorderen. Van christenen zal steeds vaker worden gevraagd om vredestichters te worden binnen samenlevingen die geneigd zijn religie te misbruiken om identiteiten tegen elkaar uit te spelen. Getuigen van Christus blijven daarom boeiend en uitdagend, omdat het de geest en het hart verruimt tot voorbij kunstmatige grenzen. Dat wil zeggen, voorbij angsten die worden aangewakkerd door verkeerde informatie en de muren van vooroordelen. Je onttrekken aan de cultuur van de macht en de beschaving van de liefde opbouwen wordt niet meteen begrepen en aanvaard. Leer echter van de heilige Franciscus de evangelische radicaliteit die het tegenovergestelde is van fundamentalisme. Zij maakt niet blind en gewelddadig, maar gevoelig, aandachtig, altijd in navolging van Jezus en dus nederig, gastvrij tegenover iedereen. Dit is niet gemakkelijk, maar het schenkt veel vreugde. Probeer je nu eens voor te stellen waar wij ons bevinden, maar dan 8 eeuwen geleden. Hier, op het open platteland, hadden zich samen met Franciscus honderden jonge broeders uit heel Europa zich verzameld. Probeer ze voor je te zien, zoals de bronnen beschrijven, rij na rij, hier 40, daar 100, elders 80 bij elkaar, allen bezig met het spreken over God, met gebeden, met tranen, met daden van naastenliefde. En zij verbleven daar in zo'n stilte en met zo'n bescheidenheid dat er geen enkel geluid te horen was. Die stilte is het tegenovergestelde van oorlog, met zijn geweld, geschreeuw en wreedheid. De matten van die broeders, net als jullie slaapzakken vandaag, getuigen van vrede. En dat is de kerk. Een vergadering van broeders en zusters, maar voor iedereen is uitgenodigd. Dierbare jongeren, hoe mooi is het om samen te zijn

0: over God na te denken en zo in zijn licht over het leven zelf, in zijn schoonheid, in zijn mysterie, in zijn ernst. Getuig overal van deze levenswijze. In het bijzonder in een tijd waarin de technologie ons afleert om samen te zijn tussen mensen van vlees en bloed. De heilige Franciscus had door dat de keuze voor de armoede mensen die ver van elkaar afstaan dichter bij elkaar kunnen brengen. Ontmoetingen aanmoedigt en uitnodigt tot het uitwisselen van gaven. Zo begreep hij dat het evangelie niet los te zien is van de keuzes van Jezus Christus, die arm werd om ons te verrijken. Het evangelie is zijn leven, zijn weg, zijn onwankelbaar vertrouwen in de Vader. Als wij in zijn naam samenkomen, dan komt hij onder ons. En is de vreugde die ons hart vervult vrij en oprecht. Deze vreugde evangeliseert meer nog dan woorden en kan niet verborgen blijven. Dank u. De woorden van paus Leo XIV, gericht tot Carolina, afkomstig uit Kroatië, Zagreb. Met haar vraag over hoe dus deze jongeren, die al kennis hebben gemaakt met de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi, hoe zij dus in die eenvoud, in de vreugde, in de nabijheid kunnen blijven. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug. En dan gaan we nog luisteren naar een andere vraag van een van de jongeren die werd gekozen om een vraag te stellen aan paus Leo XIV. Bidden we eerst samen met hem in het bijzonder voor alle jongeren die zich in deze tijd hebben verzameld in Assisi.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunquat usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij zijn ondertussen aanbeland aan de tweede vraag die werd voorgeschoteld aan paus Leo XIV tijdens zijn pastoraal bezoek aan Assisi en in het bijzonder de ontmoeting met de jongeren. We gaan dus verder nadat we de vraag van Carolina hebben gehoord en ook het antwoord dat de Heilige Vader heeft gegeven. En zo belanden we bij de 27-jarige Giovanni uit Bologna in Italië.
4: Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna.
0: Heilige Vader, mijn naam is Giovanni, ik ben 27 jaar oud en ik kom uit Bologna. Wij jongeren leven in een wereld waar de cultuur van het tijdelijke heerst en waarin definitieve levenskeuzes ons angst inboezemen. Desondanks spreekt God op een unieke en liefdevolle wijze voortdurend tot ons en roept Hij ons op om Hem te volgen met een belofte van leven en vreugde waarbij Hij ons geleidelijk aan onze roeping openbaart. Hier is mijn vraag. Hoe kunnen wij hem een volmondig en moedig ja geven zonder de hand aan de ploeg te slaan en dan achterom te kijken, waarbij we te veel nadruk leggen op de inspanningen en opofferingen die de weg met zich meebrengt? Wat heeft u geholpen op uw roepingsweg?
1: Grazie Giovanni per questa domanda.
0: Dank u Giovanni voor deze, ik zou zeggen, moedige vraag. Vol verlangen naar wat niet voorbij gaat. Tegenwoordig zijn we geneigd om negatief over het tijdelijke te spreken. Vroeger was het juist de kerk die ons nadrukkelijk het besef van het tijdelijke bijbracht. Deze wereld gaat voorbij, de tijd vliegt. Aardse zaken zijn vergankelijk. Enkel God blijft, God is eeuwig. We moeten ons dan ook echt afvragen wat er veranderd is, om niet tot diegenen te behoren die het verleden betreuren en daardoor de tegenwoordige tijd niet onder ogen zien en geen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. De stabiliteit van traditionele samenlevingen, waardoor hele generaties in de loop van hun leven slechts minimale veranderingen zagen, verdwijnt bijna overal ter wereld. Binnen die samenlevingen was alles strak gereguleerd en vooraf bepaald. Toen riep het getuigenis van de kerk op om niet achterover te leunen in een voorbestemd lot, maar de waarde van elke afzonderlijke handeling te onderscheiden in relatie tot de eeuwigheid. Vandaag de dag daarentegen, met een soms verwarde opvatting van vrijheid, houden wij onszelf voor de gek dat het leven nooit eens en voor altijd vast ligt, omdat de context waarin wij leven snel verandert en wij zelf ook behoorlijk veranderen. Daardoor nemen echter ook de angst en de kans om de weg kwijt te geraken toe. In deze context is de moed om een definitieve keuze te maken misschien wel de meest revolutionaire daad. Een definitieve keuze sluit ons niet op in een kooi, maar opent ons voor een grotere dynamiek. Liefhebben is een uittocht, een exodus. Een weg die ontdekt moet worden, een pad dat God samen met ons bewandelt. En dat is de ware betekenis van elke roeping. De Bijbel inspireert ons om zo te leven, als iemand die geroepen is om op te staan, zijn eigen levensverhaal te bewandelen en daarbij richting en zin als een geschenk van de Heer te ontvangen, om te beminnen volgens zijn plannen. Geloof, vertrouwen en betrouwbaarheid openbaren hier hun onlosmakelijke verwevenheid. Op deze wijze ontmaskeren wij in het geloof de illusie dat problemen worden opgelost door weg te lopen, door te verraden, of door een paar stappen te zetten op steeds andere wegen zonder ooit eigenlijk vooruit te komen. Men kan inderdaad ervaringen, contacten en consumptie vermenigvuldigen, maar toch altijd op hetzelfde punt blijven staan. De menselijke prijs is hoog en de innerlijke leegte is diep. Niet zelden komt het erop neer dat we mensen gebruiken en door hen worden gebruikt. Het voor altijd is dan ook een genade, waaraan God zelf ons helpt te beantwoorden met onze trouw voor een volheid van leven. Vanaf de adolescentie is het daarom belangrijk om jezelf te leren kennen, keuzes te maken en je in te zetten. Dat wil zeggen, te reageren op de roeping van de Heer, zonder daarmee op te houden in de volwassenheid, zowel bij de beslissingen die reeds genomen zijn als bij die welke nog genomen moeten worden. Het is een avontuur waarin niemand zich alleen hoeft te voelen en dat, net als het geloof, tot het allerlaatste moment zal duren. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de Heer mij nooit in de steek heeft gelaten. Hij heeft mij altijd begeleid en mij ook mensen geschonken met wie ik samen kon wandelen. Zo heb ik in mijn roeping tot priester, lid van de Augustijner gemeenschap en missionaris, een soort licht gevonden dat mij tot op de dag van vandaag heeft geleid, tot het moment dat ik ook ja moest zeggen op een heel bijzondere roeping, die om paus te zijn. Bij het aanvaarden van het unieke plan dat God voor ieder van ons openbaart, is de fundamentele roeping die in elk hart geschreven staat een roeping tot gemeenschap. En die hoor je niet slechts één keer, maar elke dag. De zonde vertroebelt de helderheid op dit punt en brengt wantrouwen, rivaliteit, achterdocht in de fundamentele connecties. Maar God zij dank is elke roeping ook een weg van verlossing en genezing. De uitnodiging van Jezus, die ons roept om Hem te volgen, belicht onze waardigheid en laat ons die van anderen eren door vertrouwen te hebben en vertrouwen te schenken. Deze dynamiek is zo bevrijdend dat ze al onze passie verdient. Dank u. Ja, opnieuw een prachtig antwoord van de Heilige Vader op, toch wel een bijzondere vraag ook, hè, om aan de Heilige Vader te vragen, ja, wat is uw ervaring in uw roeping? We gaan luisteren nog naar Luigi, 22 jaar,
5: Santo Padre,
0: afkomstig uit Paternò,
5: sono Luigi,
0: een klein dorpje op
5: Paternò, un paese di Sicilia.
0: Ik spreek namens de Franciscaanse jeugd van Sicilië, een groep jongeren die het Franciscaanse charisma volgen. Ik zou u graag een vraag willen stellen over een aspect van Sint Franciscus dat mij erg raakt. Broeder Franciscus belooft gehoorzaamheid en eerbied aan Paus Honorius en zijn kanonieke gekozen opvolgers en aan de Rooms-Katholieke Kerk. Hoewel hij leefde in een tijd waarin de kerk gekenmerkt werd door tegenstrijdigheden en interne moeilijkheden, koos hij niet voor de weg van de ketterij. Hij viel de kerk van die tijd niet aan en veroordeelde haar niet, maar gaf er de voorkeur aan de paus te gehoorzamen. Zijn keuze is een vrije en revolutionaire keuze, geheel in de stijl van de minderbroeders, die als enig doel heeft de ellende van het oordeel te overwinnen met mededogen en verzoening, die enkel de liefde kan schenken. Tegenwoordig zeggen veel jongeren dat ze geloven, maar niet in de kerk. En vanuit onze gemeenschappen zien we soms een kerk met haar tegenstrijdigheden en interne crisis. En dan vraag ik mij af, hoe kunnen wij in deze verzoenende liefde blijven? Waarom is het tegenwoordig zo moeilijk om de kerk te zien als een moeder, die zelfs met haar wonden altijd bereid is ons te verwelkomen en van ons te houden?
1: Grazie Luigi.
0: Dank u Luigi. Je vraag is zeer actueel.
1: Grazie Luigi.
0: En brengt ons naar de kern van de ervaring van de heilige Franciscus. Deze vraag behandelen betekent een verlangen delen. Het verlangen van de Heer Jezus voor de kerk. Franciscus luisterde hiernaar terwijl hij het kruisbeeld aanschouwde. We zouden altijd naar dit verlangen moeten terugkeren. Veel mensen door de geschiedenis heen en ook vandaag de dag hebben de kerk niet kunnen ervaren zoals Jezus Christus wil dat ze is en dit veroorzaakt lijden, laat wonden en teleurstellingen achter en kan voor sommigen zelfs een belemmering vormen om te geloven. In het evangelie waarschuwt Jezus voor dit soort struikelblokken, namelijk voor het schandaal dat zijn discipelen anderen kunnen bezorgen, vooral de kleinen en de armen. De wens van Jezus, die we zien in de groep die zich vanaf het begin om hem heen vormt, is om een volk bijeen te brengen waarin datgene wat mensen doorgaans verdeelt, wordt overwonnen. Rondom Jezus worden mannen en vrouwen, broeders en zusters, die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet of met elkaar zouden hebben omgegaan. Wanneer dit wonder van de kerk zich dankzij God blijft voltrekken, blijft het ook vandaag de dag verbazingwekkend in onze steden, die vol zijn van onzichtbare muren die de een van de ander scheiden. Hoeveel discriminatie en ongelijkheid zou er onmiddellijk kunnen ophouden zodra we elkaar als broeders en zusters erkennen? Er is nog een ander aspect van deze revolutionaire eenheid. Jezus zegt, maar onder jullie is het niet zo. Dat wil zeggen, het mag niet gaan zoals bij de groten der aarde en de machtigen van de wereld die op zoek zijn naar zichtbaarheid boven anderen willen staan. Integendeel, Jezus zegt ons, wie onder jullie groot wil worden, zal dienaar zijn. Wie onder jullie de eerste wil zijn, zal de dienaar van allen zijn. Wat Jezus voor de kerk wenst, is duidelijk. Het gaat erom zijn lichaam te worden, zijn leven te openbaren, zijn voorbeeld te volgen en een ander soort kracht uit te oefenen die niet vernedert, maar verheft. Het woord van God, de sacramenten en het beoefenen van broederlijke liefde zijn wegen van transformatie om in ons het beeld van Christus te verwezenlijken. De heilige Franciscus heeft deze wegen bewandeld. Niet heersen, maar dienen. Niet grijpen, maar ontvangen. Niet vasthouden, maar teruggeven. Het is het leven van God dat de kerk herstelt en haar tot een vrij volk maakt. Een plek van rust en verlossing. Franciscus, ga heen en herstel mijn kerk, die, zoals je ziet, geheel in puin ligt. Ieder van ons heeft een rol in deze bouwplaats die altijd open staat. We hebben verschillende verantwoordelijkheden en roepingen, maar we gaan samen op weg. Waarbij we elkaar inspireren, helpen en corrigeren. Het is belangrijk dat wij ons steentje bijdragen en dan zullen we over de kerk spreken met de genegenheid waarmee men over een moeder spreekt, omdat we zullen erkennen dat we er deel van uitmaken. Het zal een oprechte manier zijn om liefde te betonen aan die mensen en aan die geschiedenis waarin Jezus Christus tot ons komt en bij ons blijft. Ik ben bij jullie alle dagen tot aan het einde van de wereld. In alle nederigheid, dit is het evangelie dat wij verkondigen. Om het verlangen van de Heer te delen, hoeven we ons dus niet beter voor te doen dan wij maar zijn. We moeten de verrezen Jezus erkennen, Hem laten werken in ons leven, in de levensgeschiedenis van ons allemaal. Ik dank u.
1: Non serve mostrarci migliori di come siamo. Occorre riconoscere e lasciare agire Gesù risorto nella nostra vita, nella storia di tutti noi. Grazie.
0: De prachtige woorden van Paus Leo XIV. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan danken we u van ganser harte voor het luisteren. Nog een zeer fijne dag gewenst.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus, geheel vrijwillig uit liefde voor elk van ons, zijn leven heeft gegeven voor ons heil. We zijn blij samen met jullie de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid te bidden in het uur van zijn passie. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, lezen wij nog een stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar we enkele woorden van Jezus terugvinden over het vertrouwen op de barmhartigheid. O, wat een grote genade zal ik verlenen aan de zielen die deze rozenkrans bidden. De diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid worden opgewekt omwille van degenen die deze rozenkrans bidden. Schrijf deze woorden op, mijn dochter. Spreek tot de hele wereld over mijn barmhartigheid. Laat de hele mensheid mijn onpeilbare barmhartigheid erkennen. Het is een teken voor het einde der tijden. Daarna zal de dag van de gerechtigheid komen. Laat hen de toevlucht nemen tot de fontein van mijn barmhartigheid, terwijl er nog tijd is. Laat hen baat hebben bij het bloed en het water dat voor hen stroomde. En zo, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Mocht de Heer en zijn barmhartigheid steeds in uw hart zijn.

0: Van harte welkom, beste luisteraars. In de Kerk leeft in de uitzending van vandaag zijn we over het internet verbonden met frère Jean Baudouin, die leeft in het Mar-Jacob-klooster in Syrië. Frère Jean, dank u wel om tijd te maken voor ons. Wilt u zich eerst even voorstellen, want u heeft toch wel een bijzondere getuigenis. U bent nu monnik in Syrië, maar u bent Belg van de afkomst. Wilt u zichzelf eerst even voorstellen?
1: Ja, met plezier. Ik ben frère Jean Baudouin. Ik ben monnik en priester in een klooster in Syrië. Het klooster van Mar-Jacob. Ik ben afkomstig uit Brugge en ik woon hier al 14 jaar.
0: 14 jaar. Ja, misschien wel leuk voor de luisteraars. Ik kan u nu zien op dit moment, maar de luisteraars kunnen u nu natuurlijk niet zien. U bent jong, dat kan ik zeker zeggen. U bent al 15 jaar in Syrië. En wat is uw leeftijd op dit moment?
1: Nu 38.
0: 38, ja. Dus. U bent broeder. Bent u ook priester?
1: Ja, sinds 2 jaar.
0: Oké. Ja, nu misschien beginnen bij het begin. Hoe bent u in Syrië terechtgekomen? Want ik heb begrepen, u bent in Brugge geboren. Kan u misschien eerst wat vertellen over uw achtergrond? Bent u altijd gelovig geweest?
1: Ja, hou ik misschien bij met de kruisteken.
0: Ja.
1: In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ben niet altijd gelovig geweest. Ik heb pas Jezus leren kennen tegen mijn, denk ik, dat ik 20 was of zo. 19, nee, 21 misschien.
0: U zegt, ik ben 38, dus van een generatie waarbij het geloof niet per se meer een gewoonte was. U bent dan op latere leeftijd gelovig geworden. Wat is daar nu aan vooraf gegaan?
1: Ik ben opgevoed in een heel mooi gezin. Op een katholieke school in Brugge, Sint Leo College. En daar hadden wij wekelijkse mis en catechese, maar dat boeide mij eigenlijk totaal niet. Tot aan mijn 12 jaar hadden wij wekelijkse mis. En dan in 1 jaar tijd is alles veranderd. Ik weet niet welke politieke beslissing dat er daaraan is vooraf gegaan, maar ik weet dat wij op 1 jaar tijd, denk ik, alle kruisbeelden hebben weggedaan in de school. En ook toen is dat overgeschakeld naar zedeleer. Mm-hmm. Ik heb een goede jeugd gehad, maar op een gegeven moment ben ik in een heel groot verdriet gestort en in heel veel existentiële vragen heb ik mezelf gesteld. Wat is het doel van het leven? Waarom zijn wij hier? Waarom opstaan en werken als ik uiteindelijk moet sterven? Wat is het doel? Waarom mij moe maken? En dat is jaren blijven aanslepen, terwijl ik gewoon mijn normale gang verder bleef gaan, naar school gaan en met mijn vrienden en met mijn familie. Maar dat ging gepaard met een grote eenzaamheid. Totdat die vragen meer en meer van mij vergden. En dat het uiteindelijk moeilijk was voor mij om het gewone leven verder te doen. Terwijl ik gewoon verder deed. Maar op een gegeven moment was ik echt wel op. Helemaal op. Ik ga het zo zeggen. Dat is ongeveer in het kort wat er aan is vooraf gegaan.
0: Mm-hmm. En dat was dan in een periode in uw puberteit, dat u eigenlijk, mag ik het zo zeggen, toch heel ongelukkig was? Niet echt een zin zag in het leven? Was dat vooral hetgeen wat je ongelukkig maakte?
1: Ja, ik zag geen zin in het leven en ik ervaarde precies een grote leegte. En ik wist niet waar ik die leegte moest vullen. Ik probeerde van alles en nog wat. Ik denk dat de jongeren van deze generatie en uw generatie, die dezelfde is als de mijne, die proberen hun geluk te zoeken in van alles en nog wat. Maar voor mij was dat niet genoeg. Ik bleef met die grote leegte. Dus u hebt gelijk als u zegt dat ik echt ongelukkig was.
0: Ja. En vandaag, als ik u zie, u ziet er eigenlijk wel gelukkig uit. Het eerste wat ik zie is een brede glimlach. Dat is dan veranderd op een bepaald moment. U zegt dat ik heb Jezus leren kennen.
1: Ik was heel erg gecharmeerd en geïntrigeerd door mijn neef die het op zich nam om lange pelgrimstochten te doen. Mijn neef is Sébastien de Vos. Hij is een klein beetje bekend ook in België. En hij doet veel voordrachten over zijn pelgrimstochten. En wat dat mij vooral intrigeerde, was zijn grote glimlach. Was zijn... Als ik hem zag, had ik de indruk dat hij heel vrij was. En dat intrigeerde mij. Van waar die innerlijke vrijheid, van waar die innerlijke vrede. Is er een antwoord op die vragen die ik mij stel? En toen... zijn verhaal in het kort is het volgende. Hij was student, journalist. En hij wilde een avontuur, groot avontuur doen. En hij dacht eraan om van Mexico naar Patagonië te fietsen. Maar zijn filosofieleraar zei hem, waarom wandel je niet? Als je wandelt, ben je op het ritme van de natuur. En op deze wijze zal je veel mooie ontmoetingen meemaken. Dat hij deze zijn hoofd blijven steken en hij is vertrokken naar Santiago de Compostela. Op de oude wijze, hij had geen geld en hij had, ik denk, een briefje van de plaatselijke priester om te bewijzen dat hij dus een echte pelgrim was. Hij klopte aan de deuren en hij was overweldigd van het welkom dat hij telkens kreeg. En hij was overweldigd van het feit dat de mensen hem ook eten gaven en onderdak gaven. En hij ervaarde eigenlijk dat er iets was die hem draagde. Het was niet normaal. En op het einde van zijn pelgrimstocht heeft hij echt beseft van... Er is iemand, er is iets die van mij houdt. Er is iets die mij draagt. Want hij wist niet waar dat hij naartoe ging de volgende dag. Nog waar hij ging eten. Nog waar hij ging slapen. En toen heeft hij echt gemerkt dat door die verschillende kerkjes die hij bezocht heeft op zijn tocht, de verschillende mensen heeft hij ontmoet dat Jezus er is. En dat hij van ons houdt. En hij heeft een tweede pelgrimstocht gedaan naar Rome. En dan, toen ik dichter bij hem, meer en meer met hem in contact gekomen was, was hij zich aan het voorbereiden voor zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem. Dus 6 maanden gewandeld. En heeft er een boek over geschreven, dat heel boeiend is trouwens. Kan veel vertellen over die 6 maanden en op dat boek. Maar uiteindelijk was het voor hem een onvergetelijke tocht en elke dag een ontmoeting met de Heer. Als je niks hebt, dan moet je wel op hem vertrouwen. En het land dat het meest geboeid heeft op die tocht was Syrië. En het land waar hij ook het meest vreugde ervaarde door die grote welkom, die welkom van Abraham, toen hij de 3 engelen ontving, is hier echt nog aanwezig. Het is wel een beetje aan het wegsmelten. Ik merk het verschil met 15 jaar terug. Maar het is een heel mooi volk. En dus, ik in die periode was dus gecharmeerd door hem en dacht van... Dat is toch heel interessant. En zo is eigenlijk mijn bekering begonnen. Door dichter bij hem in contact te komen. En ik wilde weten waar die vrijheid in zijn ogen vandaan kwam.
0: Want op dat moment, voordien... Ja, u zei, ik zat een beetje in een existentiële crisis. Maar zou u zichzelf op dat moment gelovig genoemd hebben? Of tot eerder atheïstisch?
1: Ik hoopte dat er iets was. Ik was zeker geen verklaarde atheïst. Ik hoopte dat er iets was en dat er een antwoord was op die leegte die ik ervaarde. Maar ik wist niet waar het antwoord lag.
0: En is het dan door gesprekken met uw neef dat er iets is veranderd verder?
1: Ja, een beetje wel. Het is eigenlijk vooral veranderd. Het is eigenlijk vooral veranderd. Op een dag dacht ik van, weet je, ik ga doen wat hij doet. En ik ben vertrokken, ik heb een beslissing genomen. Ik ben naar de plaatselijke priester geweest en ik ben een kleine toelating op papier had ik meegekregen van hem. En ik dacht, ik ga wandelen naar mijn oma. Ik heb een hele fantastische oma. En die woont niet zo ver, die woont 100 kilometer van mij. Dat is niet echt een pelgrimsoord, helemaal niet trouwens. Maar Dat was het idee dat ik had. Dat was het plan. En dus ik ben vertrokken, zuidwaarts van Brugge, en ook zonder geld. En de eerste nacht dacht ik, heb ik in Ruddervoorde aangeklopt. En ze hebben mij gezegd, ga naar dat kasteel. Dat kasteel zal u wel ontvangen. Dus ik aan de deur geklopt en die man zei, welkom. Ik heb hier een schuurtje, je mag hier overnachten als je wilt. Dus ik heb mijn matje uitgerold en daar geslapen. En de tweede nacht, ik herinner me het dorpje niet, maar het was bij de grens met Henegouwen. Een heel mooi dorpje. Ik was ook gefascineerd door de schoonheid van ons land. Ik had dat niet gedacht om door die velden te wandelen. En als je zo wandelt, ik zag die koeien op een andere wijze. Je passeert die koeien elke dag in de drukte, maar toen was het zo'n... Ik had zoiets van, wauw, hoe mooi is dat hier allemaal? En mijn ingesteldheid was helemaal anders. Iedereen was op naar zijn werk of aan het haasten om boodschappen te doen. En ik wandelde zonder geld naar mijn oma. Dus ik heb dan daar die tweede nacht overnacht bij een heel vriendelijk vrouwtje die mij ontvangen heeft. En die zei mij, ja, mijn zoon is 2 jaar geleden gestorven. En ze was heel erg blij om mij te zien. En dat was gelijk zo... Ze herinnerde zich haar zoon, als ik het zo mag. Als ik het goed begrepen heb. Alstens was heel erg blij om mij te zien. En de derde dag... Ik weet niet goed wat er gebeurd was, maar ik begon zo... Ik had die zware rugzak en ik had nog maar 10 kilometer. En ik had echt een ervaring van innerlijke vrijheid dat ik nog nooit ervaren had. En ik begon zo dichter te komen en ik dacht van... Maar toch, ik weet niet waar die gedachten vandaan kwamen, maar Jezus heeft dat kruis gedragen voor ons. En ik draag die zware rugzak. Het is niets in vergelijking natuurlijk, maar ik dacht aan Jezus. Ik ben toen toegekomen in Doornik, alles is goed gegaan. En dat was denk ik Palmzondag ongeveer, of rond die periode. 1 week daarna, mijn neef had eens gezegd, want ik was geïntrigeerd, hij zei mij, ik ga elke week naar de mis. En ik dacht, amai. En hij zei, ja, jij moet ook gaan. En ik had dat niet echt... Enfin, brief, dat is in mijn hoofd blijven steken. Dus ik ben aan de paasmis geweest in Brugge, onze Lieve Vrouwenkerk. Ik woon daar niet ver vandaan. En ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ben binnengekomen. En ik herinner me de priester niet, nog het volk. Ik weet dat het volk zat vol. Het was al jaren dat ik niet meer naar de mis was geweest met een bepaalde bedoeling. Maar ik ben beginnen wenen van de eerste minuut tot de laatste. En ik weet nog dat ik beschaamd was, dat ik dacht van, allee, die mensen gaan dat hier raar vinden, dat ik hier... Het was precies een ontmoeting het is Radio Maria, dus het was met Onze Lieve Vrouw. Ik had echt het gevoel van, weet je, ik ben enorm geliefd. En dat was misschien de begin van mijn bekering, ik ga het zo zeggen.

0: Welkom terug, beste luisteraars. We zijn vandaag in gesprek met frère Jean Baudouin, die vandaag als monnik leeft in het Mariakoufklooster in Syrië, maar in ons land geboren is in Brugge. Frère Jean, u vertelde daarnet over de ervaring die u had in de Onze Lieve Vrouwkerk in Brugge. Een ervaring die toch wel een keerpunt betekende in uw innerlijk leven. Wilt u daar nog een beetje meer over vertellen? U omschreef het als zich ten diepste bemind voelen.
1: Ik had altijd die grote leegte ervaren, terwijl ik een fantastische familie heb, fantastische vrienden, maar ik ervaarde een grote leegte. En je had dat daar pas beschreven als existentiële vragen. Het was precies een existentiële leegte. Mm-hmm. En toen had ik het gevoel van, er is iets die leegte kan vullen. En dat was die liefde van God die ik toen ervaarde. En ik wist dat dat het antwoord was. Hoe precies, waar, hoe, waarom en al de details, toen wist ik het nog niet. Maar dat was het antwoord.
0: Ja. En was dat dan het beginpunt van een verdere zoektocht?
1: Je kan het zo beschrijven. Daarna heb ik nog veel gesukkeld. Ik heb dan ook journalistiek gestudeerd, maar ik had niet de goesting, nog de kracht om de innerlijke drive om het tot een goed einde te brengen. En dan eens ben ik meegeweest met mijn neef naar Syrië. Hij zei me, kom mee naar Syrië. Ik dacht, oké, waarom niet? En toen heeft hij mij hier gebracht naar het klooster waar ik nu woon, van Mariakoub, dus de heilige Jacob. En hier heb ik de moederoverste ontmoet, die dit klooster gesticht heeft sinds 94 is ze begonnen, 1994 met verbouwingswerken. En ik had de kans om met haar te praten en ik was enorm geraakt door het feit dat ik had het gevoel dat ze mij begreep terwijl ik mezelf niet begreep. En dat was voor mij een grote ontmoeting. Ik was ook verbaasd over de tijd die ze vrij nam. Ik dacht, ja, ik zag wel dat ze een heleboel dingen te doen had. Ik ben toen 10 dagen gebleven hier in het klooster. En het was voor mij een hele openbaring. Die gratis liefde die ik hier ervaarde. Die mensen hier in een glimlach op hun gezicht hadden, terwijl er voor mij niet per se iets was om over te glimlachen. Allee, ik dacht van ja, ik kan wel 2 minuten glimlachen per dag, maar toch niet langer dan, allee, wat valt er over te glimlachen? Het intrigeerde mij enorm en ik kon het niet loslaten. Toen ben ik terug geweest naar België, heb geprobeerd mijn studies verder te zetten, maar op dezelfde wijze, geen drive en tot ik op een dag eigenlijk echt zo een beetje op rock bottom zat. En ik weet nog, ik was met mijn hond gaan wandelen, 's ochtends. En ik dacht van, weet je, ik ga teruggaan naar die plaats in Syrië. Ik weet niet waarom, of hoe en wat. Dus ik ben aan mijn vader geweest. Hij zei, ja, werk en get your ticket. En ga als je dat... Ik was in tweede jaar journalistiek. Ik had toen ik had het jaar een beetje om zeep geholpen, dus ik had eigenlijk 6 maanden plus min of meer vrij. Maar ik moest wel studeren, maar dan als voorbereiding voor het jaar erop, als ik me goed herinner. Dus ik heb dat dan gedaan. En toen ik hier gekomen was, was eigenlijk het begin van echt op een systematische wijze leren hoe ik met de Heer kan wandelen. Ja, dat was eigenlijk het office. Allee, toen heb ik echt de Heer leren kennen. Ik ga het zo zeggen, op een duidelijke wijze.
0: Ja. En u zegt een systematische manier om hem te leren kennen. U heeft daar een soort leerschool doorlopen? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, je neemt u... Natuurlijk, je kunt naar een klooster gaan, maar je neemt uw persoonlijkheid mee. Je neemt mee wie dat je bent. Dus ik was hier zo'n beetje aan... Een beetje aan het rondfladderen, maar eigenlijk niet echt iets serieus aan het doen. Tot op een gegeven moment... ik heb iets gedaan wat hij normaal gezien niet in een klooster hoort te doen. Dus Bref, in een klooster, natuurlijk zijn er bepaalde regels. Dus ik had eigenlijk een beetje... Ik had mijn mentaliteit uit België meegenomen. En toen de moeder overigens mij een heel belangrijke les gegeven. Ze heeft gezegd van... Het is jij die je leven in handen hebt. Jij kiest, ofwel kies je het goede, ofwel kies je het kwaad. Want ik zei, ja, ik heb gekozen om te zondigen. Ze zegt, ja, nee, zo werkt dat niet. Jij hebt de verantwoordelijkheid. Je hebt de verantwoordelijkheid tegenover je ziel. En ik was heel erg geraakt, want zij is boos geworden. Maar ik had het gevoel dat ze niet boos was omdat het een schande was. Of omdat het een, weet ik veel, dat dit hoort niet. Of ze was boos voor mijn ziel. En dat is iets dat ik dat me heel erg geraakt heeft. En dat heeft me heel veel toen in vraag gesteld. Van, wat ben ik aan het uitspoken in mijn leven? Ik heb geen enkele norm, ik doe maar wat, zonder echt te weten naar waar ik rondfladder. En de volgende dag heeft ze de conferentie gegeven over Johannes van het Kruis, die spreekt over de eenheid van de ziel met God. En dat heeft mij zo geraakt, dat ik dacht van, weet je, dat is iets, dat ik, als ik een doel zoek, dan kan dat echt mijn doel zijn. En ik heb het gevoel dat dat zo de eerste dag was van mijn leven, dat ik echt wist van, oké, dat is een doel waarvoor ik mee kan inzetten. En de dag daarna heeft ze een conferentie gegeven over het gebed en stilte. We zijn gewend om te bidden met onze mond en woorden uit te drukken. Maar er is ook een gebed. Allee, zij is karmelites, dus zij heeft de toestemming gekregen van al haar oversten. Zij is Libanese zuster in het karmelitesse klooster in Harissa. Dus ze is met de zegen naar buiten gegaan voor een speciale missie om het plaatselijke kloosterleven herop te leven, maar op basis van de plaatselijke tradities. Dat is zo in het kort. En in die zin heeft ze dus het klooster hier gesticht. En eerst was het voor enkel vrouwentak, maar dan ook is er een mannentak bijgekomen sinds 2005. Dus het stilgebed, dat was de tweede conferentie. En dat was ook een echt antwoord op een diepe vraag die ik zo had. Ik vond het soms vermoeend om weesgevoetjes te bidden of onze vader. Maar het gebed in stilte, die dus heel geankerd is in de traditie van de kerk, en zeker bij ook de karmelieten, niet alleen daar, maar ook in het is geankerd in het kerkleven, is dus een gebed waar je gewoon in stilte voor de Heer zit en probeert niet te veel na te denken over alle gedachten die komen, die je willen verstrooien. En je laat gewoon laat vervullen van de Heilige Geest, die dan een plek vindt voor zich te vertoeven. We zijn tempels van de Heilige Geest, maar we zijn heel vaak bezig met dingen buitenaf. Terwijl de Heer zegt, het Koninkrijk van God is in u. Dus ik ben dat zo in praktijk proberen te brengen. En ook die conferentie van Hans van het Kruis had het over de nacht die een ziel moet doorgaan om de berg Karmel op te stijgen. De actieve nacht, die spreekt over een... over het feit dat we moeten vasten op al onze vijf zintuigen om in ons innerlijk te kunnen komen. Dus ik weet niet waar ik plots dat enthousiasme vandaan haalde, maar ik was helemaal taken into the story. Dus ik ben zo beginnen vasten. Op, bijvoorbeeld als ik iets zag dat ik normaal voor een mooi meisje, dan dacht ik van nee, ik moet nu niet kijken. Of simpele dingen in plaats van vier. Ik rookte ook toen heel veel, dus ik ben stapsgewijs beginnen afbouwen. Zo die kleine oefeningen, gepaard met het stilgebed en ook het werk met de handen, dat ik niet kende. Ik was een normale student die misschien op café ging werken in de zomer of in een schoenenwinkel, maar niet gewend was om met de handen te werken. Handenwerk geeft heel veel rust en vrede aan de ziel. Dat is ook altijd in kloosterlevens heel present geweest, het handenwerk. Dus die cocktail van het met de handen werken, in stilte te bidden en de actief vasten op de vijf zintuigen, met het doel om dus meer tot het innerlijke te keren. In de doctrine van de nacht van Johannes van het Kruis hebben mij dus op een weg gebracht die ik dus systematisch noem om de Heer te leren kennen in het innerlijke wezen, ik ga het zo zeggen. De eerste stappen te zetten om hem te kunnen leren kennen. Het is nooit af, dus we willen hem elke dag meer leren kennen.
0: We luisteren nu even naar een lied op de tekst van Johannes van het Kruis, Noche Oscura. En praten dadelijk graag verder.

0: Dat was het lied Noche Oscura, of een tekst van Johannes van het Kruis, wiens spiritualiteit een grote indruk maakte op onze gast van vandaag, frère Jean Baudouin, monnik in het Mariakoubklooster in Syrië. Frère Jean, op het moment dat u de overste hoorde spreken over Johannes van het Kruis en u zich daar verder in wilde verdiepen, was u op dat moment al verbonden aan het klooster? Had u al een bepaalde keuze gemaakt?
1: Nee, het klooster hier ontvangt bezoekers die ook op zoektocht zijn en die dus volledig het dagelijkse leven kunnen meeleven. Dus het was in status als bezoeker die echt wel... Ik wilde niet gewoon Syrië bezoeken, ik had echt wel een dorst om het dagelijkse leven mee te leven.
0: Ja. En ja, u bent daar dan op een bepaald moment wel binnen gegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dus toen, na 6 maanden, ben ik teruggekeerd naar België om mijn studies af te werken. Ik dacht van ja, dat hoort wel. En toen ik dus mijn studies had afgewerkt, was het duidelijk voor mij dat ik... Dat ik wilde terugkeren naar Syrië, naar het klooster. En dat was in 2010. Heel mijn familie is naar de luchthaven geweest, heeft mij uitgewuifd en ben vertrokken.
0: En eigenlijk nooit meer teruggekeerd tenzij om te bezoeken?
1: Ja, dus voorlopig denk ik nu, ik kan niet zo heel vaak terug. Ik ben 2 keer teruggekeerd, vooral om de paspoorten te vernieuwen en zo. Ook omdat er zijn mensen als klooster die bijvoorbeeld uit arme landen komen, die dan niet de mogelijkheid hebben om vaak hun familie te zien. Dus om alles in evenwicht te houden, is het niet makkelijk, alleen niet evident dat één iemand elk jaar zou terugkeren en een andere persoon misschien nooit in zijn leven zou kunnen terugkeren. Dus, ik keer niet vaak terug, kan het zo zijn. Familie is wel geweest 2 jaar geleden en het was ook oorlog, dus waardoor het moeilijk was voor ons om te gaan en voor mijn familie om te komen.
0: Ja, want u zegt, ik ben in 2010 dan vertrokken om echt binnen te gaan in het klooster. Dat was, als ik het goed heb, het jaar voordat de oorlog is uitgebroken dan.
1: Ongeveer, ja.
0: Ja.
1: In 2011.
0: Ja.
1: In 2011 is de oorlog begonnen. Ze zeggen, ja, maart 2011 is het begonnen.
0: Dus u heeft ook nog de tijd daarvoor meegemaakt in Syrië? Is er veel veranderd, ook voor jullie in het klooster? Voor jullie leven als monnik?
1: Nee, voor ons... wij hebben geluk, we leven in een klooster en we leven ver van de wereld. We helpen wel, Moeder Agnes doet enorm veel voor de mensen te helpen. Dus voor ons, persoonlijk is er niet zo heel veel veranderd. We proberen mee te leven met de moeilijkheden van de plaatselijke bevolking, maar... het blijft, het is te zeggen, je zit in je klooster, je bent bezig, maar de mensen buiten leven heel moeilijke tijden. Ja. Er is veel veranderd in Syrië. Vroeger was er dat was een land die zonder schulden leefde. Dat was een van de weinige landen ter wereld die geen schulden had. En het was een socialistisch land, waardoor iedereen eigenlijk alles had wat hij nodig had. Er was bijna geen armoede voor 2010. Ja. Ja. Nu is het helemaal anders. Maar het is nog altijd niet heel erg. Er is geen hongersnood. Er is geen... er is een groot sociaal netwerk waardoor de mensen elkaar helpen. Maar alles wordt heel duur. Want er is een embargo tegen Syrië, waardoor dat het dus moeilijk is voor de plaatselijke bevolking.
0: Wilt u nu ook wat meer vertellen over het klooster zelf? Dan een beetje situeren voor ons, want ja, het is katholiek, maar het is ook... hebben jullie een Oosterse ritus? Zou u dat een beetje willen duiden voor ons?
1: Oké, dus onze orde heet de Eenheid van Antiochië. In het kort, Moeder Agnes had een icoon gerestaureerd toen ze nog in het klooster was in Harissa in Libanon, tijdens de oorlog van Libanon. Een maronitische icoon. De maronieten zijn dus de christenen uit Libanon.

0: voor een groot deel, de meesten zijn dus katholieken, maar met een eigen ritus, de Maronitische ritus. Dus heeft die icoon gerestaureerd. En bij de restauratie van die icoon heeft ze onderliggende lagen weggekrapt tot ze aan een icoon is gekomen uit de 12e eeuw van de Maronitische kerk. En voor haar was dat een schok, want zij was in een klooster, een Karmelitesse klooster, wat dus Latijns is. Wel dus in Libanon, dus met een Oosters sausje, want ze deden de Grieks-Katholieke ritus. Maar toch, het was voor haar een schok om haar plaatselijke kerk te ontdekken. Hier hangen al de kerken af van het patriarchaat van Antiochië. Er zijn verschillende kerkjes of ritussen die afhankelijk zijn van het patriarchaat van Antiochië. Maar oorspronkelijk was het één kerk. Dus wij bidden hier voor de eenheid. Dus onze orde is de eenheid van Antiochië, de eenheid tussen al die verschillende kerken. Ik wil het niet te moeilijk maken, want het is nogal een moeilijk verhaal. Hier in het klooster, hangen wij af van de Grieks-Katholieke bisschop van Homs, Hamma en Jabroet. Dus de ritus die wij hier volgen is Grieks-Katholiek. Dus ik ben ook, de gebeden zijn Grieks-Katholiek en ik ben ook gewijd als Grieks-Katholieke priester. Dus dat is de ritus van bijvoorbeeld de meeste orthodoxe kerken volgen de Grieks-orthodoxe ritus die wij hier ook volgen, maar wij zijn één met Rome. Het is eigenlijk het jubileum dit jaar sinds 1724.
1: Ja, misschien om te vragen naar die geschiedenis zou ons een beetje ver drijven, maar moeder Agnes heeft dan dit klooster opgericht in de jaren 90, maar het was wel op een plaats waar al een geschiedenis was, hè, van monnikdom.
0: Ja, we zijn hier. Dus het klooster dateert van de 6e eeuw, naar de bronnen die wij hebben. En het is een van de belangrijkste kloosters uit de Calamoen-regio, dus dat wil zeggen onze regio hier, de bergregio tussen Homs en Damascus. Het is heel erg oud. Het was een heel erg belangrijk klooster in de oudheid. De laatste priester is gestorven hier in 1930, maar daarvoor was het eigenlijk al aan het uitdoven, de aanwezigheid van de monniken hier. En dan sinds 1994 heeft moeder Agnes dus de site ontdekt, heeft de zegen gevraagd aan de plaatselijke bisschop en is ze zo begonnen met twee medezusters sinds 1994.
1: Maar in jullie gemeenschap in het klooster is er zowel een vrouwelijke tak als een mannelijke tak vandaag.
0: Ja, inderdaad.
1: En hoe verhouden die zich tot elkaar? Is dat eenzelfde regel?
0: Het is te zeggen, er zijn bijvoorbeeld het eten wordt samengedaan, de gebeden worden samengedaan, maar het werken, en iedereen ook heeft zijn eigen gebouw. Mm-hmm. Dus het is samen, maar ook wel, iedereen heeft zijn eigen plaats, ik ga het zo zeggen.
1: Mm-hmm. Ja. En moeder Agnes is de overste?
0: Ja, dus totdat de mannelijke tak zich helemaal zelfstandig uitbreidt, is zij de moeder overste.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wilt u wat vertellen over jullie gemeenschap? Want u zegt, er zijn ook mensen afkomstig uit arme landen. U bent dan zelf uit België.
0: We zijn een heel internationale gemeenschap. Mensen uit verschillende landen. Weinig Syrische roepingen. Jammer genoeg, voorlopig nog. We bidden voor roepingen, ook van de plaatselijke bevolking.

0: En tot zover, beste luisteraars, het eerste deel van het gesprek met frère Jean Baudouin, die van oorsprong Vlaming is, maar nu als monnik leeft in het Mariakoubklooster in de Syrische woestijn. Hij vertelt ons meer over zijn eigen geloofsverhaal en het leven dat zij daar als monnik leidde. Volgende week kan u luisteren naar het tweede deel. Tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij in Vlaanderen de heilige Juliana van Cornillon gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 718, gevolgd door de psalmen, die u vindt op bladzijde 973 en daarop volgend 975, de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert, die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid in orde en gehoorzaamheid. Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schaden wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein. Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood, laat niet toe dat ik struikel. De Heer heb ik lief, want Hij luistert, Hij hoort mijn smekende stem. Hij heeft mij aandacht geschonken, telkens als ik tot Hem riep. De dood hield mij al in zijn strikken, het net van het schimmenrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgen gebukt. Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood. De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God. Eenvoudigen biedt Hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood. Mijn ziel, wees niet meer onrustig. De Heer draagt zorg voor u. Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood, de tranen gedroogd in mijn ogen, voor struikelen mij behoed. Ik mag weer leven onder Gods oog, in het land van de levenden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood, laat niet toe dat ik struikel. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen. Van waar kan ik hulp verwachten? Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u. Hij sluimert niet en hij slaapt niet, die over Israël waakt. De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan uw zijde. Bij dag zal de zon u niet deren. Bij nacht doet de maan u geen kwaad. De Heer bewaart u voor onheil. Uw leven houdt Hij in stand. De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan. Op deze dag en altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der eeuwen. Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der eeuwen. Wij verkondigen Gods wijsheid die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord. Geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar ons, aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de Geest, om ons tot God te brengen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals Gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De machtige groot is zijn naam. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen, voor ieder die Hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft Hij uiteen. Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt Hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals Gij beloofd hebt aan onze vaderen. Zegenen wij Christus onze Heer. Hij heeft in zijn barmhartigheid de tranen afgewist van hen die wenen. Roepen wij Hem vol liefde aan: Heer, ontferm u over uw volk. Heer, die de vernederden verheft. Blijf niet doof voor het klagen van armen en ongelukkigen. Beschaam hun vertrouwen niet. Heer, ontferm u over uw volk. Sta ook de stervenden bij en schenk hun verlichting. Heer, ontferm u over uw volk. Ontferm u over de vluchtelingen. Geef hun nu een veilige woonplaats en eens een goed vaderland bij u. Heer, ontferm u over uw volk. Maak de zondaars gevoelig voor uw barmhartigheid, zodat zij verzoend worden met u in de gemeenschap van de kerk. Heer, ontferm u over uw volk. Wij bevelen u ook de overledenen aan, laat uw dood hun redding zijn. Heer, ontferm u over uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, je hebt in het hart van de heilige Juliana een bijzondere ijver gewekt om de godsvrucht tot de Eucharistie te bevorderen. Verleen dat wij in de hemel van aanschijn tot aanschijn de Heer aanschouwen, die wij hier onder de gedaanten van brood en wijn aanbieden. Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken om samen terug te blikken op de voorbije zendweek hier bij Radio Maria. En de programma's die we in de afgelopen dagen hebben mogen ontvangen. Zoals steeds doen we dat aan de hand van tal van kleine fragmenten uit deze programma's. Indien u graag een programma integraal opnieuw wil beluisteren, dan kan dat natuurlijk via onze website www.radiomaria.be. U heeft de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de radio tijdens de zomermaanden, dus de maand augustus ook in de voormiddag, op het nummer 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u altijd een bericht nalaten op ons antwoordapparaat. En u heeft ook altijd de mogelijkheid om te e-mailen naar info@radiomaria.be. Als u op onze website komt, dan zal u ook zien dat Radio Maria opnieuw naar Onze Lieve Vrouw van Banneu gaat. En dat op 6 oktober. U kan zich inschrijven voor een kostprijs van €60 per persoon via onze website opnieuw. U gaat naar de hoofdwebsite, u vindt daar de banner, dat wil zeggen de afbeelding aan de bovenzijde van het scherm. Daar klikt u op en dan komt u terecht op alle juiste informatie. U kan zich zeker nog inschrijven. Goed, dat gezegd zijnde gaan we dus even terugblikken op onze voorbije dagen en beginnen wij, zoals steeds, op maandag. En dat was 3 augustus, de eerste maandag van deze maand. In het programma Boekad gingen wij verder in de roman Schrijfster in Jeruzalem van Tessa Afshar. En volgen wij de avonturen van Sarah en Darius naar Israël om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Sarah is getrouwd met Darius en heeft alles wat haar hartje begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar. En Darius betwijfelt of het wel een goede beslissing was om een Joodse tot vrouw te nemen. Zij zullen haar neef Nehemia ontmoeten en hij zal ervoor pleiten om de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Daarbij wordt Darius aangesteld als opzichter en reist hij met Sarah naar Israël. Een weg vol gevaren en verrassende herinneringen. Zal het hem helpen om de hand van God in zijn leven te ontdekken en te zien? We horen een fragment uit Boekad van deze week, Schrijfster in Jeruzalem, u voorgelezen door mijn collega Joris.
2: Met grote helderheid herinnerde hij zich de eerste keer dat hij haar had gezien, op een heuvel buiten Persepolis. Hij had op een leeuw gejaagd, die uit de jachtdomeinen was ontsnapt en was tijdens zijn speurtocht op haar gestuit. Ze had hem aangekeken, haar wangen rozig door het dutje dat ze had gedaan, haar vormeloze tuniek scheef, haar grote ogen vol humor en onverschrokken intelligentie. De 6 ononderbroken generaties Persische aristocratie die door zijn aderen stroomde, sprong recht overeind toen zij niet domweg naar hem giechelde, maar vol vuur de confrontatie aanging. Ze was die ochtend niet op haar mooist, met haar verkreukelde tuniek en haar warge haren. Maar ze had hem vrijwel direct gecharmeerd, zoals maar weinig vrouwen ooit was gelukt. Hij had zijn pijl net achter haar moeten richten, op de leeuw die daar rondsloop. En ze was als een heus soldaat stil blijven staan, geduldig wachtend op het gevaar dat haar van voren en van achteren bedreigde. Hij was niet ter plekke verliefd op haar geworden, maar hij was geïntrigeerd genoeg geweest om zich bedreigd te voelen. Dat was ongetwijfeld waarom hij ervoor had gekozen te geloven dat ze gewoon het zoveelste leeghoofd was dat door hem te vleien zelf hoger op wilde komen. Hij had haar zo snel hij kon van zich weggeduwd door een fout te verzinnen die hij aan haar kon toeschrijven.

0: Om te weten dat ze warm en loyaal en zorgzaam en genereus was, kon hij zijn hart nog steeds niet aan haar geven. Hij deed zich te goed aan haar liefde als een uitgehongerd kind, maar had zelf niets te bieden.
1: In De Kerk Spreekt mochten we beginnen met een nieuw document. Opnieuw eentje van het Tweede Vaticaans Concilie, een decreet handelend over de bisschoppen. En dat nadat we de brieven van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, Gratissimam Sane, vorige week mochten besluiten. 'S Avonds dan, om 17:30, was er Radio Vaticaan, waar u onder meer kon vernemen dat paus Leo XIV een nieuwe grondwet heeft aangenomen voor Vaticaanstad, de vierde van de mini-staat. De gebedsintentie van augustus was te horen, als ook videoboodschappen voor jongeren in Peru en Ecuador. Laten wij nog eens luisteren naar de gebedsintentie voor deze maand, ons gegeven door paus Leo XIV. En zo maken wij de overgang naar dinsdag 4 augustus.
2: Lord Jesus, Good Shepherd.
1: Heer Jezus, goede herder, u wandelt door onze straten en over onze pleinen. U betreedt hoge gebouwen en bescheiden wijken en u begeleidt in stilte miljoenen mensen die zin zoeken te midden van lawaai en haast. U kent, Heer, het hart van de stad, haar licht en schaduw, haar lawaai en eenzaamheid. Wij weten dat steden geroepen zijn om plaatsen van vrijheid en kansen te zijn, maar ze kunnen ook ruimtes van anonimiteit en isolatie worden. Daarom vragen wij u vandaag om een vernieuwde blik die in het stadsleven vruchtbare grond kan ontdekken voor de verkondiging van uw evangelie. Schenk ons een creatief en diep geloof dat niet bij woorden blijft, maar vlees wordt door eenvoudige en liefdevolle gebaren. Maak van ons een kerk die erop uittrekt, in staat om de periferieën te bereiken, om de eenzamen te troosten en om broederschap en verbondenheid te zaaien in plaats van toe te geven aan onverschilligheid. Heer, mogen onze stedelijke gemeenschappen open en gastvrije huizen zijn, plaatsen waar hoop wordt gedeeld, waar niemand zich onzichtbaar voelt en waar de vreugde van uw evangelie schittert in de verborgen levens van zoveel broeders en zusters. Maak ons tot uw getuigen in de stad, moedige en creatieve zendelingen die uw liefde met hun leven verkondigen. Een liefde die in staat is om haast, lawaai en anonimiteit te overwinnen. Amen.
2: Amen.
1: In het programma Catechismus konden we nog luisteren naar de laatste afleveringen van de reeks over de 10 geboden, ons gegeven door eerwaarde heer Pierre-François. De eerste dinsdag van de maand betekent ook een nieuwe aflevering van de Leeswijzer. Daar mochten we in gesprek gaan met professor Vincent Dujardin en dat voor een tweede deel van het uurlang interview dat we met hem mochten hebben over koning Boudewijn. De biografie die professor Dujardin heeft geschreven nadat hij uitzonderlijke toegang kreeg tot de dagboeken, de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn. Zo ontdekten we in het begin van deze aflevering of kardinaal Sunens nu eigenlijk wel echt iets te maken had met de wijze waarop koning Boudewijn de toekomstige koningin Fabiola ontmoette.
3: Parce qu'en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi

0: demande, explique à Monseigneur Sunens qu'il cherche l'âme sœur, mais que comme il est roi, évidemment, c'est compliqué, parce que tous ses faits et gestes sont surveillés, il a tout le temps un officier d'ordonnance avec lui, partout où il va, il est observé, et donc c'est très compliqué. Et c'est comme ça, d'ailleurs, j'anticipe que quand il hésitera à abdiquer sur la question de l'avortement, et même peut-être à partir en exil, il dira à son frère, si je dois abdiquer, c'est toi qui me succèdes et pas le prince Philippe, parce qu'il n'est pas encore marié. Il ne voulait pas qu'il revive la difficulté que lui avait connue pendant 10 ans. Et que pour que le prince Philippe puisse se marier, ce serait plus facile qu'il soit prince et pas roi. Et donc c'est comme ça qu'il avait demandé l'aide à Monseigneur Sunens, qui lui a présenté Veronica O'Brien, qui était une laïque de la Légion de Marie, qui a créé la Légion de Marie dans différents pays. Et le roi lui dit, j'aimerais que vous alliez essayer de trouver quelqu'un en Espagne, parce qu'il était admiratif de Sainte Thérèse d'Avila, et parce qu'il estimait que là, il y avait plus de chances d'avoir une jeune fille d'aristocratie qui partage les mêmes convictions religieuses que les siennes. Et c'est ainsi que Veronica O'Brien va organiser en fait la rencontre entre le roi et Fabiola.
1: En we horen de professor zeggen, want wat is er in feite gebeurd? De koning zal dus aan Monseigneur Sunens dit vragen en legt hem uit dat hij op zoek is naar zijn zielsverwant. Maar aangezien hij koning is dit natuurlijk een ingewikkelde zaak. Zijn hele doen en laten wordt constant in de gaten gehouden. Hij heeft voortdurend een vleugeladjudant bij zich. Overal waar hij gaat, wordt hij geobserveerd. Het is dus erg ingewikkeld. Daarom bijvoorbeeld ook, hè, wanneer hij zal aarzelen om af te treden vanwege de abortuskwestie en misschien zelf in ballingschap te gaan, zal hij tegen zijn broer zeggen, en hier gaat het natuurlijk over de toekomstige koning Albert II, als ik moet aftreden, dan ben jij mijn opvolger en niet prins Philip, want hij is nog niet gehuwd. De koning wilde niet dat Philippe dezelfde moeilijkheden zou meemaken als hij zelf 10 jaar lang had ondervonden. En opdat prins Philippe zou kunnen huwen, zou het toch makkelijker zijn als hij prins was en geen koning. Zodoende had hij dus, koning Boudewijn, de hulp ingeroepen van Monseigneur Sunens. Die stelde hem voor aan Veronica O'Brien, een leek die het Legioen van Maria in verschillende landen had opgericht. De koning zei tot haar: Ik zou graag willen dat u probeert om iemand in Spanje te vinden. Hij was namelijk een groot bewonderaar van de heilige Therese van Avila en hij was van mening dat de kans daar groter was om een jong meisje uit de aristocratie te vinden die dezelfde religieuze overtuigingen deelde als hij. Zodoende stelde Veronica O'Brien, en eigenlijk organiseerde ze het, de ontmoeting tussen de koning, Boudewijn en Fabiola voor. En om 1 uur mochten wij opnieuw achter de kookpotten plaatsnemen, samen met Sylvia Brunet en de kookkunsten van de heilige Hildegard von Bingen beter leren kennen. We luisteren naar een fragment uit Koken met Hildegard van dinsdag.
2: Vandaag hebben we weer een menu samengesteld voor u, beste luisteraars. Een eenvoudig menu, allemaal gebaseerd op de voedingsleer van de heilige Hildegard, die natuurlijk zelf geen recepten gegeven heeft, maar die ons op weg zet om zelf daar creatief mee om te gaan. Mijn Hildegard keuken is altijd eigenlijk een creatieve keuken. Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt, maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria, dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip, dus dat mag, kip van Hildegard is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hildegardkeuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hildegard niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijsd zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien erna gesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hildegard. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we dat al als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3 olie.
1: In de heilige getuigenbrieven hoorden wij door middel van Mark van Horik over de heilige Bernadette Soubirous.
3: Nederig van binnen, vernederd van buiten. Zuster Maria Bernarda is een vurige en oplettende novice, gaat volledig op in de groep van medezusters. Aan het eind van het noviciaat verdeelt Monseigneur Forsade onder de jonge zusters de werkzaamheden die zij voortaan zullen moeten uitvoeren. Ieder ontvangt de taak die haar is toebedacht, maar Bernadette staat niet op de lijst. En zuster Maria Bernarda, vraagt de bisschop. Monseigneur, antwoordt de overste, ze deugt nergens voor. Is dat waar, zuster Maria Bernarda, dat u nergens voor deugt? Dat is waar, antwoordt de nederige non. Maar wat moeten we dan met u aanvangen, arm kind? Met u goed vinden, monseigneur, zo komt de overste tussen beiden, kunnen we haar uit naastliefde in het moederhuis houden en haar een of ander werkje verschaffen op de ziekenafdeling. Al was het maar om schoon te maken en thee te zetten. Gezien ze altijd ziek is, komt het nog goed uit ook. De bisschop knikt en verheft het debat door dit tegen het zustertje te zeggen. U draag ik het werk van gebed op. Pijnlijk getroffen door deze openlijke vernedering, herinnert Bernadette zich wat de heilige maagd haar heeft opgedragen. Lijden voor het eeuwig heil van de arme zondaars. En ze wordt voorgoed van een diepe vreugde vervuld. Later zal ze in haar notitieboekje aantekenen. O mijn ziel, wees de getrouwe navolgelingen van Jezus. Hij zo zacht en nederig van hart. Iemand die alleen al nederig van hart is geweest, moet worden geloofd. Welke kroon zullen zij die nederige van binnen en vernederd van buiten zijn ontvangen? Wanneer ze de nederigheid van de heiland in al haar dimensies zullen hebben nagevolgd.
1: En in Heiligen Getuigen het levensverhaal van de heilige Maximiliaan Kolbe. Dat ik zelf aan u mocht voorlezen, beluisteren naar een klein fragment. We maken zo de overgang, de brug, naar woensdag 5 augustus. Om 10:00 waren wij opnieuw helemaal live verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie die werd gehouden in de Sint-Pietersbasiliek. en waar de heilige vader voor een vijfde maal stilstond bij de constitutie over de heilige liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum Concilium. Woensdag, de dag die traditioneel is toegewijd aan de heilige Jozef, is natuurlijk ook het moment om de verhalen van Sint Jozef te laten weerklinken. Als ook, ga tot Jozef, om 1 uur. Waar we het nationale heiligdom van de heilige Jozef in Wisconsin beter mochten leren kennen. Ga tot Jozef, u gebracht door Nele op woensdag.
4: Het nationaal heiligdom van Sint Jozef in De Pere, Wisconsin, is het oudste officiële heiligdom van Sint Jozef in de Verenigde Staten van Amerika. Iedere woensdag wordt er een eeuwigdurende noveen gebeden en jaarlijks wordt er ook een plechtige noveen gebeden voorafgaand aan het hoogfeest van Sint Jozef op 19 maart. De traditie van het nationale heiligdom van Sint Jozef gaat terug tot 1888. Op de plaats van het huidige heiligdom stond er echter al langer een kapel. De eerste kapel werd in 1676 gebouwd op de plek van het nationaal heiligdom door pater Charles Albanel, een jezuïet, voor de Sint-Franciscus Xaverius missie. In 1870 werd deze eerste kapel vervangen door een houten kerk om de plaatselijke Frans-Canadese immigranten uit de houtindustrie van de regio te bedienen. De kerk werd op eerste kerstdag van 1870 ingewijd onder het patronaat van Sint Jozef. 17 dagen nadat paus Pius IX Sint Jozef tot patroon van de universele kerk had uitgeroepen. In maart 1888 werd pater Joseph Durin pastoor van de parochie en begon hij met wat zou uitgroeien tot het nationaal heiligdom van Sint Jozef in de kerk. Echter, al een jaar later werd de kerk in augustus 1889 door de bliksem getroffen en brandde af tot op de grond. Kort daarna werd de huidige stenen kerk op dezelfde plaats gebouwd en deze werd ingewijd in september 1890. Het was in deze periode dat de wekelijkse eeuwigdurende noveen ter ere van Sint Jozef en de jaarlijkse plechtige noveen ter ere van Sint Jozef, leidend naar het hoogfeest op 19 maart, werden ingesteld. Beide tradities worden tot op de dag van vandaag non-stop voortgezet. In 1890 bezocht pater Jouet van de missionarissen van het Heilig Hart en directeur van het aartsbroederschap van Sint Jozef het nationaal heiligdom. Hij beschreef het als het eerste heiligdom dat in Amerika werd opgericht ter ere van Sint Jozef, officieel dan. In 1892 kwam de term nationaal heiligdom van Sint Jozef in gebruik. En die benaming is sindsdien behouden gebleven. Op 25 september 1891 vaardeerde paus Leo XIII de bul van kanonieke kroning uit voor de plechtige kroning van het beeld van Sint Jozef in het nationaal heiligdom. Het beeld werd vervolgens op 8 mei 1892 gekroond door de zeer eerwaarde Sebastian Mesmer, bisschop van Green Bay. Het beeld is een van de slechts 17 door een pauselijk decreet gekroonde Sint-Jozef-beelden in de gehele wereld en het enige in de Verenigde Staten. Het nationaal heiligdom werd op 28 september 1898 toevertrouwd aan de plaatselijke missionarissen, de Norbertijnen, waar nu de Norbertijnen gemeenschap van St. Norbert Abbey nog altijd is, met pater Bernard Pennings als directeur. Die werd later in 1925, toen de abdij werd opgericht, de abt.
5: kerk werd gerenoveerd in 1969 en opnieuw in 1999. In 1969 werd het Nationaal Heiligdom tijdelijk verplaatst naar de crypte van de nieuwe abdij, ongeveer 5 kilometer verderop. In 2015 keerde het terug naar zijn oorspronkelijke en huidige locatie, omringd door de campus van het St. Norbert College. Het Nationaal Heiligdom wordt jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims die Sint-Josefs krachtige voorspraak zoeken en zijn nederige, stille voorbeeld willen volgen op een nederige, stille plaats.

S'avonds was er natuurlijk Kattovisie te beluisteren om 7:15. Dit fragment uit Cool Runnings maakt onze overgang naar donderdag 6 augustus. Zo mochten wij opnieuw genieten van de grappige film uit 1993 dat lichtjes gebaseerd is op de deelname van een Jamaicaans bobslee-team aan de Olympische Winterspelen in 1988 in Calgary.

0: Het team is vertrokken naar Canada. En wanneer ze aankomen, verschieten ze van het weer. Het sneeuwt en het is extreem koud, tot min 25 graden. Ongezien. Ze gaan naar het Olympisch dorp en terwijl ze alles wat ontdekken, gaat Irving ondertussen naar het hoofdgebouw waar hij de spelers moet inschrijven. Wanneer hij toekomt en de inschrijving wil doen, denkt de man aan de balie dat het een grap is. Kan ik u helpen? Ja, ik zou graag een team inschrijven voor de bobslee. Welk land? Jamaica. De man lacht een beetje en vraagt opnieuw. Welk land? Jamaica, zegt Irving. De man aan de balie zucht een beetje en hij zegt. We zullen nog alles meemaken. Jamaicaans bobslee team.
1: Ja? All the best.
2: Oké, ja. Dat is het.
1: Ja. Can I help you?
3: Yeah, I'd like to register for tryouts.
1: What country?
3: Jamaica.
1: What country?
3: Jamaica.
1: Oh. Well, what do you know? Jamaican bobsled team. Okay. Oh, here it is. It says here your qualifying run will be held on the evening of the 10th. Your judges will be Schindler, Gremmer and Krojcek.
2: Oh, Krojcek.
0: Eindelijk is de inschrijving afgerond. Irving gaat de jongens zoeken. Plots komt hij mensen tegen die hij blijkbaar kent van vroeger, toen hij zelf in een bobsleeteam zat. Roger, Kurt en Larry. Alleen de man genaamd Roger doet vriendelijk tegen hem. De anderen zijn bot en kort. Irving is duidelijk niet welkom.
4: Op donderdag 6 augustus mochten wij het feest vieren van de gedaanteverandering van de Heer. En hoorden wij een nieuw boek weer klinken in het programma Boekad. Meer bepaald Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Over hem zijn al heel wat boeken verschenen. Maar het boeiendste boek blijft nog altijd dat van zijn eigen hand. Surprised by Joy. Het verscheen in 1955 en was in de eerste plaats bedoeld als antwoord op de vraag aan Lewis hoe hij van atheïst in een christen veranderd was. Natuurlijk werd het meer dan een autobiografisch bekeringsverhaal. De barre toestanden aan Lewis's eerste kostschool, een tragicomisch generatieconflict, zijn fascinerende privéleraar Kirkpatrick en een reeks extatische gelukservaringen zijn elk voor zich al goed voor onvergetelijke passages. Het werd u voorgelezen door onze vrijwilliger Koen. U hoort een fragment uit Verrast door Vreugde in Boekad.
5: Kinderverdriet gaat altijd met veel andere kwellingen gepaard. Ik moest mee naar de slaapkamer waar mijn moeder opgebaard lag. Om haar te zien, zoals men zei. In werkelijkheid, zoals ik meteen wist, om het te zien. Er was niets wat een volwassene vervorming zou noemen, behalve die totale vervorming, de dood. Het verdriet werd bedolven onder verschrikking. Tot op vandaag weet ik niet wat mensen bedoelen wanneer ze zeggen dat een gestorvene er zo mooi bij ligt. De lelijkste levende is een engel van schoonheid in vergelijking met de liefstalligste dode. De daaropvolgende toestanden met de kist, de bloemen, de lijkwagen en de begrafenis wekte bij mij alleen maar afschuw. Ik gaf een van mijn tantes zelfs een preek over het absurde van rouwkleding. Op een manier die de meeste volwassenen zowel harteloos als voorlijk zouden hebben gevonden. Maar het was onze tante Annie, de Canadese vrouw van een oom van moeders kant, een bijna even verstandig en opgeruimd mens als mijn moeder zelf. Mijn haat tegen wat ik toen al beschouwde als alle poeha en kwezelarij van die begrafenis, was misschien het begin van iets dat ik nu wel als een gebrek beschouw, maar dat ik nooit heb overwonnen. Mijn afkeer voor alles wat publiek is, alles wat met de collectiviteit te maken heeft. Een bourse ongeschiktheid voor officiële gebeurtenissen. Bij de dood van mijn moeder had ik iets wat door sommige mensen, maar niet door mij, misschien als mijn eerste religieuze ervaring zal worden beschouwd. Toen haar toestand als hopeloos was bestempeld, dacht ik aan wat mij geleerd was. Dat gebeden die in geloof werden opgezonden, verhoord zouden worden. Ik ging er dan ook toe over mezelf met veel wilskracht het vaste geloof te bezorgen dat mijn gebeden voor haar herstel succes zouden hebben. En ik meende het ook voor elkaar te krijgen. Toen ze toch stierf, gooide ik het over een andere boeg en begon te geloven dat er een wonder te gebeuren stond. Het interessante is dat mijn teleurstelling verder geen gevolgen had. Het had allemaal niet gewerkt. Maar ik was eraan gewend dat dingen niet werkten. En ik dacht er verder niet over na. Ik denk dat de geloofshypnose waarin ik mijzelf gebracht had, in wezen te irreligieus was om na mislukking een religieuze omwenteling teweeg te brengen.
4: Ook het thema van de catechismus veranderde op donderdag. De eerste aflevering van zuster Mary Amata was te horen. Namelijk, hoe kunnen wij bidden in de school van de heilige Dominicus? Ook een fragment uit catechismus kan u beluisteren. U hoort zuster Mary Amata.
6: De tweede manier, volgens het boekje, is om zich op de grond te werpen. Dat is hoe Dominicus heeft gedaan in zijn tweede manier om te bidden. Net zoals de wijzen in het oosten die cadeautjes naar Jezus toe kwamen brengen. Dominicus zei tegen zijn broeders: de wijzen, die vrome koningen, gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Nu is het zeker dat wij hem ook gevonden hebben. God en mens. Met Maria, zijn dienstmaagd. Dus kom, laat ons neervallen voor God en hem aanbidden. Laat ons wenen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Deze tweede manier van gebed gaat iets verder dan nederigheid. Wij komen hier tot berouw over onze zonden, overgave aan God en eerbied voor hem. Die wijzen wisten wel dat ze groot waren in de ogen van de wereld, maar ze wisten ook dat ze voor iemand stonden die groter was, de koning van het heelal. Is Jezus koning van jouw hart? Is hij koning over alles in jouw leven, in mijn leven? Een paar jaar geleden kwam ik deze geestelijke oefening tegen, die, als we open en eerlijk kunnen bidden, heel goed voor onze nederigheid en overgave kan zijn. En als je het echt met je hart kan, nodig ik je uit om te zeggen met mij: Jezus, u bent Heer en Koning. En we herhalen dat steeds opnieuw na elke van de volgende. Van mijn familie en van mijn vrienden: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn verleden en van mijn huidige tijd en van mijn toekomst: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn leren en van mijn werk: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn goede en slechte gezondheid: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn rijkdom en van mijn armoede: Jezus, u bent Heer en Koning. Met mijn lichaam en van mijn ziel: van mijn lichaam en van mijn ziel: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn persoonlijke relaties: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn seksualiteit en van mijn lichamelijke driften: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn land en van mijn huis: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn hoop en van mijn zorgen. Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn verbeelding en geheugen. Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn intelligentie en van mijn wil. Jezus, u bent Heer en Koning. Als het moeilijk was om bij een of de andere zin Jezus, u bent Heer en Koning uit te spreken, misschien is het dan goed om erover na te denken en erover te bidden. Welke sfeer in mijn leven komt niet onder het Koninkrijk Gods? Wat probeer ik te verbergen voor Jezus? Waar is Hij niet Heer van mijn leven? Je kunt iets verder doorgaan door op de grond te gaan liggen, je op de grond te werpen, net zoals Dominicus en de wijzen. Ik kan het niet nu doen met je, maar dat kan ook helpen. Vanuit dat perspectief van de grond kan je het voelen wat overgave echt is, wat eerbied is voor God. Misschien kan je dat niet vanwege een lichamelijke beperking of ziekte, dan werp je jouw hart op de grond. En niet letterlijk, maar figuurlijk. Of misschien open je handen en laat je alles aan God over, met lege handen. Ik merk dat als ik zo bid, met mijn handen open, of met heel mijn lichaam, dat er dan een andere dynamiek in mijn gebed speelt. We zijn gemaakt door God met ziel en lichaam. En alles wat er gebeurt in onze ziel komt vaak voor in ons lichaam. Dominicus bad vaak, Heer, heb erbarmen met mij. En wanneer hij zo bad op de grond, hij was zich bewust van zijn zonden. En met degenen die geen zonden hadden, zei hij, indien gij niet kunt wenen om uw eigen zonde, omdat gij er geen hebt, dan zijn er toch vele zondaars die tot barmhartigheid en liefde moeten worden gebracht. Om weer wil de profeten en apostelen in benauwdheid hebben gekermd. En om hun wil heeft ook Jezus bitter geweend toen hij hen zag. Dus wij kunnen voor anderen bidden ook, zoals ons, voor ons. Laat ons kort bidden. En misschien als je kan, met open handen of op de grond, wat je wil. Dominicus, net zoals Dominicus. Wij bidden, Jezus, ik heb u ook gevonden net zoals de wijzen. Ik heb u gevonden, God en mens, Koning van hemel en aarde. Ik kom, Jezus, om u te aanbidden, u te loven, u te prijzen. Jezus, u bent Heer van heel mijn leven. Kom, Heer Jezus, Koning van mijn hart. Koning van het heelal.
4: Op donderdag mochten we opnieuw op reis gaan en gingen we deze keer naar Mozambique en Nigeria. We ontdekten onder meer hoe in Mozambique de evangelisatie sinds de aanvang in de 16e eeuw tot vandaag nog steeds moeilijk verloopt. En hoe in Nigeria, vooral vanaf aanvang van de 19e eeuw, het christendom er echt doorbreekt. Beide landen hebben echter veel te lijden onder een zware christenvervolging. Uiteraard waren om 1 uur ook onze vrienden van Klassiek Uur, Mark en Marie-Christine van Horik, opnieuw van de partij. En mochten wij om 17:30 in Radio Vaticaan onder meer de catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag beluisteren, maar kreeg u ook een verslag van de prachtige jongerenontmoeting die plaatsvond op diezelfde dag trouwens, in Assisi. Amper een paar uur daarvoor ontmoette de Heilige Vader nog de jongeren en u hoorde 's avonds in Radio Vaticaan reeds een vertaling van de vragen die de jongeren aan de paus mochten stellen. In het inzicht om 19:30 hoorde u Marleen Kaars over de actualiteit van oude verhalen. Het is namelijk een vaststelling dat er doorgaans niet zoveel gelovigen regelmatig in de Bijbel lezen. Nochtans is de Bijbel van onschatbare waarde. Zo zegt ons kardinaal Sarah. Door het beluisteren en in stilte steeds herhalen van de woorden van de Heilige Schrift worden goddelijke genaden over de mens uitgestort. We kunnen God vinden en aanschouwen in het geloof en niet door verre landen te bereizen of over zeeën en continenten te trekken. Waarachtig, we bereiken God door urenlang de Heilige Schrift te bestuderen, aldus de kardinaal. We zijn het meest vertrouwd met de verhalen uit het Nieuwe Testament. Sommige klinken ons heel bekend in de oren. Maar hoe zit het met het Oude Testament? In deze aflevering kon u erachter komen dat deze verhalen actueler zijn dan dat we kunnen vermoeden. Tijd voor ons om de brug te maken tussen donderdag en vrijdag. Dat doen we door middel van Pelgrim in Eigen Land. We mochten van Kortemark naar Dadizede gaan in deze tocht. In deze aflevering bleven we nog even in Kortemark om kennis te maken met zuster Catharina, een van de jonge zusters die haar eeuwige geloften heeft afgelegd nog niet zo heel lang geleden. We mochten haar enkele vragen stellen over haar eigen geloof, maar ook over haar eigen weg naar het klooster en het religieuze leven. Van daaruit namen we de fiets richting Roeselare en hielden halt op de grens tussen twee dorpen om te bidden tot onze lieve vrouw en onze intenties aan haar toe te vertrouwen. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in Eigen Land en op deze wijze neem ik althans voor deze week afscheid van u. Van harte dank voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. En dan zijn we er volgende week opnieuw. Van harte dank en graag tot dan. Ja, je zei, je komt terecht in een groep die je niet hebt gekozen. En je bent van de ene groep die je niet hebt gekozen naar de andere groep gegaan die je niet hebt gekozen eigenlijk. Hè? Want ik denk gemeenschapsleven is sowieso uitdagend. Herkende je een beetje diezelfde struggles die je had toen je in het internaat kwam om in die groep te komen als in hier in het religieuze leven dan?
7: Ja, misschien wel. Alleen was het dan meer gedisciplineerd, laat maar zeggen. Ja, als jongeren gefloept er alles van uit. Er is, allee. Dus zussen hebben dat dan wel weer. Die zijn wel gemanierd, laat maar zeggen. Maar je merkt ook van, ja, er zijn meningsverschillen waarvan dat je ja, soms denkt van, ja, ga je daar nu serieus ruzie over maken? Allee, ruzie. Pas op, ik zeg nu niet dat we hier op de tafel slaan of zo, maar dat er zo discussies zijn dat je zegt van, allee, serieus. Maar voordat je het weet dat je zelf in discussie zit, dat je zegt van, ja, moet ik daar nu serieus ruzie, allee, of discussie over aangaan? Het is nu eenmaal een meningsverschil. Maar het vraagt inderdaad echt wel, soms om jezelf te vergeten. Om te kunnen leven met, ja, zussen dat je niet hebt uitgekozen, die een andere mening hebben. Wat dat niet wil zeggen dat voortdurend is, maar dat kan zeker en vast gebeuren. En je merkt dat ook wel, allee, ergens heb je het dan ook ergens geleerd op het internaat om al toe te passen in het klooster. Het niveau is wel heel anders. Je merkt ook wel bij de zusters van dat loopt niet uit tot een scheldpartij of ruzie of bekvechten. En achteraf komt er wel een verontschuldiging als er een discussie is geweest. Via het kapitel of rechtstreeks. Maar ja, het leren leven elkaar is inderdaad ook in het klooster ja, van toepassing. Ja. Mm-hmm.

vul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt

0: Frauen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. We willen de heilige Jozef beter leren kennen en vooral geleidelijk aan leren ons vertrouwen op hem te stellen, zoals vele heiligen hebben voorgedaan. Vandaag lezen we zoals steeds eerst een tekst over Sint Jozef en vervolgens maken we kennis met een bijzondere plaats van verering van Sint Jozef. Vandaag trekken we terug naar de Verenigde Staten, naar het nationale heiligdom van Sint Jozef in Wisconsin, meer bepaald in De Pere. In het boek van de priester Federico Suarez met als titel Jozef van Nazareth zijn we toegekomen aan het derde hoofdstuk, Jozef, de echtgenoot van Maria. In zijn korte bespreking van Sint Jozef aan het einde van zijn bestijging van de berg Sion plaatst Bernardinus van Laredo de volgende overweging. Het moet echter opgemerkt worden dat er hier niet alleen dingen staan die letterlijk moeten worden opgevat en geschikt zijn voor het preken, maar ook passages die eerder geschikt zijn om mediterend herkauwd te worden voor de vrome beleving van het geloof dan om letterlijk opgevat te worden. Einde citaat. Deze passages die geschikter zijn voor meditatie dan voor onfeilbare verkondiging en die dienen tot vrome beleving van het geloof, zoals broeder Bernardinus het zo treffend zegt, hebben betrekking op de manier waarop de heilige Jozef de taak waartoe hij geroepen was uitoefende en de omstandigheden waarin hij dat gedaan heeft. Het gaat om gegevens die zijn afgeleid of vastgesteld op grond van het feit dat ze plausibel zijn, terwijl ze in geen enkel opzicht in te huizen tegen wat wel met zekerheid bekend is. In de woorden van Bernardinus, ze liggen helemaal in de lijn van de ware leer. Daarom lenen ze zich om mediterend herkauwd te worden. Ze laten ons zien wat voor persoon Sint Jozef geweest moet zijn en in wat voor omstandigheden hij geleefd heeft. Wanneer Jozef voor de eerste keer in het evangelie genoemd wordt, is hij al met een vrouw verbonden. In Matteüs hoofdstuk 1 staat: Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt. In deze korte tekst waarmee de geslachtslijst eindigt die Sint Matteüs aan het begin van zijn evangelie plaatst, komt Jozef voor als nakomeling van David, van koninklijke afstamming. Sint Lucas bevestigt het met deze woorden, wanneer hij de volkstelling behandelt waartoe Augustus opdracht had gegeven, omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David. Eeuwenlang heeft men zich Jozef voorgesteld als een bejaarde man, en zo beeldde men hem gewoonlijk af, waarschijnlijk onder invloed van apocryfe geschriften als het proto-evangelie van Jacobus en dergelijke. In dit proto-evangelie, dat al in de derde eeuw vermeld wordt en circuleerde, wordt op schilderachtige wijze beschreven hoe de priesters van Jeruzalem zich bezighielden met het kiezen van de echtgenoot voor de maagd Maria, van wie het verhaal doet voorkomen dat ze sinds haar jonge jaren in de tempel was opgesloten, zodra ze 12 jaar geworden was. Ze riepen de weduwnaars van Judea in de tempel bij elkaar om hen aan een test te onderwerpen en te zien wie van hen door God uitgekozen zou worden om met Maria te trouwen. Jozef, die er ook bij aanwezig was, werd aangewezen. Want uit zijn staf kwam een duif tevoorschijn die over zijn hoofd wegvloog. Toen hij hoorde wat de bedoeling van de priesters was en dat hij was uitgekozen, verontschuldigde hij zich en zei: Ik heb kinderen. Ik ben een oude man. Zij is echter jong. Ik ben bang om belachelijk te lijken in de ogen van de kinderen van Israël. Dezelfde verwijzing naar zijn ouderdom staat in de geschiedenis van Jozef de Timmerman, die dateert uit de 6e of 7e eeuw. Jozef is er een rechtschapen bejaarde, een van de 12 oudsten van de stam Juda die door de priesters waren samengeroepen. Een weduwnaar met 4 zoons en 2 dochters. In sommige vrome boeken wordt hij aangeduid als de heilige bejaarde Jozef. Tegen deze algemeen verbreide mening over de ouderdom van Jozef kwam Bernardinus van Laredo in verzet. Hij had er wel een verklaring, of liever verontschuldiging voor. Er waren in de vroege kerk namelijk ketters die zeiden dat Jozef de natuurlijke vader van Jezus was. Om die bewering te ontkrachten was men Sint-Jozef gaan voorstellen als een oude man. Daarmee doorgaan, zei Bernardinus, is een heel grote domheid. En dat is inderdaad zo. Al in de 17e eeuw werden heel zinnige argumenten aangevoerd die pleiten voor de jeugd van Jozef op het ogenblik dat hij met Maria trouwde. De eer van de maagd bleef duidelijk beter bewaard bij een jonge dan bij een oude echtgenoot. En zoals heel terecht is opgemerkt, de gevorderde leeftijd van een bejaarde echtgenoot alleen al zou de gelofte van kuisheid die Jozef naar men algemeen aannam had afgelegd, belachelijk gemaakt hebben. En dit zonder in aanmerking te nemen dat de omstandigheden waarin moeder en zoon terecht zouden komen veeleer een jonge man vereisten die in staat was om beslissingen te nemen en zich in te spannen dan een bejaarde. In navolging van Gerson, die meende dat Jozef jong was en er goed uitzag, tekent broeder Bernardinus hem als een man van ongeveer 40 jaar. Want men neemt aan dat een man van 35 jong is en de jeugd tot op ongeveer 50-jarige leeftijd voortduurt. Al in de 17e eeuw, een eeuw na broeder Bernardinus, schreven Moniale, zuster Maria van Jezus van Agreda, heel vroom en devoot een heleboel opmerkingen over Sint-Jozef en de maagd Maria. Ze zegt herhaaldelijk schilderachtige dingen, bijvoorbeeld over 10.000 engelen die waakten over de maagd en dat Maria hen kon zien en hun heel beleefd opdracht gaf om haar kleine diensten te bewijzen. Maar al met al komt zij misschien dichter bij de waarheid en bij broeder Bernardinus van Laredo wanneer zij vaststelt dat Jozef jong was, dan heel de beeldende en literaire traditie die hem als een bejaarde weduwnaar voorstelde. De eerbiedwaardige zuster Maria van Agreda meldt inderdaad heel trefzeker dat de maagd 14 jaar oud was en Jozef 33 toen het huwelijk werd gesloten. En dat hij heel edel, beleefd, aangenaam en vreedzaam van aard was. Deze verklaringen zijn natuurlijk niet zeker en even weinig gebaseerd op objectieve gegevens als alle anderen. Het zijn allemaal gissingen. Welnu, aangezien de mening van zuster Maria van Jezus van Agreda van meer gezond verstand getuigt, lijkt deze logischer en realistischer dan de overige. Het argument dat de eeuwige maagdelijkheid en delicate zuiverheid van onze lieve vrouw beter te verklaren zijn met een bejaarde dan met een jonge echtgenoot lijkt voort te komen uit een soort heimelijk wantrouwen in het vermogen van de jeugd om de kuisheid te bewaren. De heilige Jozef Maria Escrivá riep niet zonder een zekere humor uit toen hij het over dit punt had: om de deugd van de kuisheid te beleven, hoeft men niet te wachten tot men oud is. Jezus werd in een gezin geboren, al was dat gezin niet groter dan het echtpaar Maria en Jozef. En dit paste helemaal binnen Gods plannen. Ze speelden allebei hun eigen rol in de jaren voorafgaand aan het openbare leven van de Verlosser. God zelf had die rol gepland en hen ervoor uitgekozen. Om die rol goed te kunnen vervullen, hadden zij van Gabriël bovennatuurlijk onderricht ontvangen. De heilige Johannes Chrysostomus, een van de kerkvaders die zich nogal uitgebreid met Sint-Jozef heeft beziggehouden, geeft in dit verband zelfs 4 passende redenen voor Maria's huwelijk met Jozef. Ten eerste was het huwelijk passend om de koninklijke afkomst van de maagd Maria goed uit te laten komen. Zowel Sint Matthäus als Sint Lucas vermelden dat Jozef uit het huis van David stamde, zoals we hiervoor gezien hebben. En aangezien het bij de Joden vast gebruik was te huwen binnen één en dezelfde stam, is het duidelijk dat ook Maria van koninklijke afkomst was. Ook Maldonado schrijft dit zo in zijn commentaren. Voor de mening dat de maagd Maria uit de stam van Levi afkomstig was, afgeleid uit haar verwantschap met Elisabeth, de echtgenote van Zacharias, zijn de argumenten minder solide en meer geforceerd. Ten tweede vervolgt Chrysostomus om de eer van Maria niet te kort te doen en te voorkomen dat zij de door de wet voorgeschreven straf zou verdienen. Het ontvangen en baren van een zoon zonder getrouwd te zijn zou natuurlijk publieke schande betekend hebben. Want hoewel haar maagdelijkheid intact gebleven was en zij vol van genade was en de zalige moeder van God, zag het volk alleen haar uiterlijk. En het was in een dorpje heel moeilijk om schande en laster te vermijden wanneer men een kind zonder vader te zien kreeg. De situatie van Jezus zou dan niet in overeenstemming zijn geweest met het rechtsbestel van zijn volk en tijd. Hij zou dan van het begin af aan in bepaald opzicht in een slecht daglicht hebben gestaan. Het kon nog erger worden als men een van de voorschriften van Deuteronomium zou opvolgen. Stelt men vast dat het meisje inderdaad geen maagd was, dan moet men haar naar de deur van haar ouderlijk huis brengen. En de burgers van de stad moeten haar doodstenigen, want zij heeft een schanddaad in Israël begaan door ontucht te plegen, terwijl ze nog in haar ouderlijk huis woonde. De derde reden is dat een bejaarde, hoe goed en welgezind hij ook was, geen moed en kracht gehad zou hebben voor de zware, overhaaste tocht naar Egypte, om daar zonder andere hulp dan zijn eigen inspanning opnieuw te beginnen. Te midden van onbekende mensen en in een omgeving waar heidense gewoonten weinig bevorderlijk waren voor een rustig leven. Johannes Chrysostomus voegt er nog een vierde reden aan toe, zo te zien overgenomen van Sint Ignatius van Antiochië, namelijk om de geboorte van de Messias voor de duivel te verbergen. Het was om die reden dat de engel Gabriël, de maagd, het mysterie van de menswording pas aankondigde toen zij al met Jozef verloofd was. Verloving betekende feitelijk immers huwelijk, aangezien de bruiloft daar slechts een voltooiing van was.

Eeuwen later geeft Sint Thomas van Aquino in zijn Summa Theologiae zelfs 12 redenen, zowel van hemzelf als overgenomen van de heiligen Ambrosius, Chrysostomus en anderen. Waarom het voor Jezus, de maagd Maria en ons passend is dat de maagd door een huwelijk met Jozef verbonden werd. Zijn geboorte werd zo voor de duivel verborgen gehouden. Maria zou niet gestenigd worden. Jezus zou niet voor een onwettig kind worden aangezien. Er zou niemand zijn om voor hen te zorgen, enzovoort. Nog een andere reden trekt de aandacht. Eén die Sint Thomas geeft als argument voor de maagdelijkheid van Maria, overgenomen uit het werk van de heilige Ambrosius. Namelijk, door Maria's huwelijk met Jozef verschijnt er een betrouwbare getuige van haar kuisheid. De echtgenoot die bedroefd had kunnen zijn om de belediging en zijn schande had kunnen wreken als hij niet van het mysterie op de hoogte was geweest. Afgezien van de grotere of kleinere geloofwaardigheid van elke reden voor het passend zijn die de heilige Johannes Chrysostomus en Sint Thomas aanvoeren, moeten we er vooral ook aan denken dat de voor de hand liggende reden heel gewoon is en misschien daarom gewoonlijk niet expliciet genoemd wordt. Ieder kind heeft een gezin nodig. Er is eigenlijk geen gezin tenzij het onvolledig is als er slechts een vrouw is, zelfs als het de gelukzalige maagd Maria is. Een huisgezin heeft niet alleen een groot hart nodig, en dat is thuis altijd de vrouw, maar ook een hoofd. God had het natuurlijk zonder Jozef kunnen stellen. Hij had hem absoluut niet nodig om de maagd de verlosser te laten ontvangen. En eventueel had hij het ook zonder de maagd Maria kunnen stellen. De Almachtige God had duizenden andere manieren kunnen verzinnen om de verlossing voor ons tot stand te brengen. Welnu, de goddelijke voorzienigheid had juist dit verlossingsplan vastgesteld. Het enige geboren woord van de Vader zou mens worden in de allerzuiverste schoot van onze lieve vrouw. Hij zou in een gezin geboren worden. Dit zou zonder enige wanklank gebeuren, in overeenstemming met plaats, mensen en tijdstip waarop hij ter wereld kwam. Er gebeuren geen wonderen om wat op natuurlijke wijze en met gebruikelijke en gewone middelen kan gebeuren, te vervangen. Zowel moeder als kind hebben iemand nodig die de kost voor hen verdiende en tegenover andere mensen in sociale relaties en bij de opvoeding van het kind de rol van gezinshoofd vervulde. Kortom, de schandelijke situatie van een ongehuwde moeder kwam niet in Gods plan voor. De Heer wilde, schreef de heilige Ambrosius, dat sommigen wel zouden twijfelen aan de manier waarop hij was verwekt, maar niet aan de zuiverheid van zijn moeder. En daarom zegt de heilige Johannes van Avila, ook een kerkleraar, de Heer wilde niet dat de mensen elkaar zouden doorvertellen dat ze een zoon had, maar geen echtgenoot. En hij wilde dat ze hem des te meer zouden waarderen als zoon van een nederig man, terwijl hij de zoon van de eeuwige Vader was. En dat ze de goede naam van zijn allerheiligste moeder niet zouden bekladden. En hij wilde ook niet dat ze een getrouwde vrouw zou zijn met een man die haar nog meer kinderen zou geven. Jezus, Gods zoon, moest geboren worden binnen een gezin dat behoorde tot het uitverkoren volk. Want de profetieën moesten worden vervuld. Zoon van Abraham, zoon van David. Hij moest niet alleen een wettige moeder, maar ook een wettige vader hebben. Daarom moest de maagd Maria getrouwd zijn en moest de man die haar echtgenoot zou worden van haar houden en mans genoeg zijn om haar maagdelijke zuiverheid

Maldonado vroeg al een hoeveelheid getuigenissen aan om deze mening te bestrijden. Wanneer de schrift het heeft over de maagd als echtgenote van Jozef, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw echtgenote tot u te nemen, wordt er bedoeld dat ze getrouwd waren, niet slechts verloofd. En hoewel de huwelijksplechtigheden geen getuigenis afleggen van het verlies van de maagdelijkheid, maar van de huwelijkssluiting, moeten we er echter toch voor waken te denken dat het huwelijk van Jozef en Maria slechts een soort juridische fictie was. Ze trouwden met elkaar omdat ze van elkaar hielden, en pas daarna, toen ze al getrouwd waren, maar de bruiloft nog niet was gevierd, maakte God zijn plannen met hen bekend. Eerst aan de maagd Maria, daarna aan Jozef. Het was een echt huwelijk. Beiden leefden voor elkaar en verleenden elkaar recht op hun lichamen. Maar ze zagen er beiden, volledig op de hoogte van hun verantwoordelijkheid, vrij en vrijwillig van af dit recht uit te oefenen. Want zoals Sint Augustinus tegen Julianus argumenteerde, het wezen van het huwelijk bestaat niet uit het voltrekken ervan. Als het voorkomt, schreef hij in De Nuptiis et Concupiscentiis, dat er in onderling goedvinden voor altijd wordt afgezien van de seksuele omgang, wordt de huwelijksband daardoor niet verbroken. Het is juist andersom. Deze band wordt er alleen maar sterker van als beide echtgenoten de afgelegde geloften van overgave aan elkaar, ook zonder lichamelijke banden, zorgvuldig naleven. De engel zei in feite niet voor niets tegen Jozef: vrees niet om Maria, uw echtgenoot, tot u te nemen. Zo wordt Maria op basis van haar ja-woord echtgenote genoemd, hoewel haar echtgenoot haar nooit was genaderd en dat naderhand ook nooit zou doen. Jozef hield niet als een broer van de maagd Maria, maar met een zuivere huwelijksliefde, die zo intens was dat deze elke vleeselijke verhouding overbodig maakte. Zo delicaat dat ze Jozef niet alleen getuige liet zijn van de maagdelijke zuiverheid van Maria, maagd voor de geboorte, tijdens de geboorte en na de geboorte, zoals de kerk ons leert, maar ook de behoeder ervan. En het was niet nodig dat Jozef op gevorderde leeftijd was om in alle kuisheid met zijn echtgenote samen te wonen. Juist zijn liefde voor het wonderbaarlijkste schepsel dat ooit geleefd heeft, was daar voldoende garantie voor. Sint Jozef was jong van hart en lichaam, schreef de heilige Jozef Maria, toen hij met Maria trouwde, het mysterie van haar goddelijk moederschap vernam en aan haar zijde woonde, vol respect voor de integriteit die God de wereld wilde nalaten, als een teken te meer van zijn komst onder de schepselen. Wie niet in staat is zo'n liefde te begrijpen, weet heel weinig van echte liefde af en kent de christelijke betekenis van kuisheid al helemaal niet. En alsof wat zij wisten nog niet genoeg was, is er het feit dat door zo'n krachtige manifestatie van het bovennatuurlijke, en beide hadden dat ervaren, de menselijke natuur tot rust komt. Je hebt genoeg aan mijn genade, hoorde Sint Paulus uit de mond van zijn Heer. Hoeveel te meer in dit geval. Overvloedige genade ontving die man die zo'n zwaar gevecht moest leveren, nog voordat de engel hem het waarom van zijn huwelijk met Maria meedeelde.

0: Radio Maria.
1: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag trekken we naar de Verenigde Staten van Amerika. Meer bepaald naar Wisconsin, een noordelijk gelegen staat. Een plaats van verering van Sint Jozef, een nationaal heiligdom. Het Nationaal Heiligdom van Sint Jozef in De Pere, Wisconsin, is het oudste officiële heiligdom van Sint Jozef in de Verenigde Staten van Amerika. Iedere woensdag wordt er een eeuwigdurende noveen gebeden en jaarlijks wordt er ook een plechtige noveen gebeden voorafgaand aan het hoogfeest van Sint Jozef op 19 maart. De traditie van het Nationale Heiligdom van Sint Jozef gaat terug tot 1888. Op de plaats van het huidige heiligdom stond er echter al langer een kapel. De eerste kapel werd in 1676 gebouwd op de plek van het Nationaal Heiligdom door pater Charles Albanel, een jezuïet, voor de Sint Franciscus Xaverius missie. In 1870 werd deze eerste kapel vervangen door een houten kerk om de plaatselijke Frans-Canadese immigranten uit de houtindustrie van de regio te bedienen. De kerk werd op eerste kerstdag van 1870 ingewijd onder het patronaat van Sint Jozef. 17 dagen nadat paus Pius IX Sint Jozef tot patroon van de universele kerk had uitgeroepen. In maart 1888 werd pater Joseph Durand pastoor van de parochie en begon hij met wat zou uitgroeien tot het nationaal heiligdom van Sint Jozef in de kerk. Echter, al een jaar later werd de kerk in augustus 1889 door de bliksem getroffen en brandde af tot op de grond. Kort daarna werd de huidige stenen kerk op dezelfde plaats gebouwd en deze werd ingewijd in september 1890. Het was in deze periode dat de wekelijkse eeuwigdurende noveen ter ere van Sint Jozef en de jaarlijkse plechtige noveen ter ere van Sint Jozef leidend naar het hoogfeest op 19 maart werden ingesteld. Beide tradities worden tot op de dag van vandaag non-stop voortgezet. In 1890 bezocht pater Jouet van de missionarissen van het Heilig Hart en directeur van het aartsbroederschap van Sint Jozef het Nationaal Heiligdom. Hij beschreef het als het eerste heiligdom dat in Amerika werd opgericht ter ere van Sint Jozef, officieel dan. In 1892 kwam de term Nationaal Heiligdom van Sint Jozef in gebruik en die benaming is sindsdien behouden gebleven. Op 25 september 1891 vaardigde paus Leo XIII de bul van kanonieke kroning uit voor de plechtige kroning van het beeld van Sint Jozef in het Nationaal Heiligdom. Het beeld werd vervolgens op 8 mei 1892 gekroond door de zeer eerwaarde Sebastian Mesmer, bisschop van Green Bay. Het beeld is een van de slechts 17 door een pauselijk decreet gekroonde Sint-Jozef-beelden in de gehele wereld en het enige in de Verenigde Staten. Het Nationaal Heiligdom werd op 28 september 1898 toevertrouwd aan de plaatselijke missionarissen, de Norbertijnen, waar nu de Norbertijnengemeenschap van St. Norbert Abbey nog altijd is, met pater Bernard Pennings als directeur. Die werd later in 1925, toen de abdij werd opgericht, de abt. De kerk werd gerenoveerd in 1969 en opnieuw in 1999. In 1969 werd het Nationaal Heiligdom tijdelijk verplaatst naar de crypte van de nieuwe abdij, ongeveer 5 kilometer verderop. In 2015 keerde het terug naar zijn oorspronkelijke en huidige locatie, omringd door de campus van het St. Norbert College. Het Nationaal Heiligdom wordt jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims die Sint-Josefs krachtige voorspraak zoeken en zijn nederige, stille voorbeeld willen volgen op een nederige, stille plaats.

beste luisteraars. U kon luisteren naar de hymne die wordt gezongen in het heiligdom van De Pere in Wisconsin in Amerika. Het nationaal heiligdom van Sint-Jozef, waar er wekelijks een noveen wordt gebeden. Een eeuwigdurende noveen tot de heilige Jozef. En de gezongen hymne wordt daar telkens bij gezongen. In een eerdere uitzending en ook vandaag kwam de aartsbroederschap van Sint-Jozef aan bod. Zij bidden voor de zielen van de stervenden en van de overledenen. In Rome opgericht en in het Italiaans de Pia Unione del Transito di San Giuseppe. En omdat deze aartsbroederschap toch al regelmatig vermeld geweest is, lezen we vandaag wat meer over de geschiedenis, de oprichter en de betekenis vandaag de dag van de aartsbroederschap. Op 17 februari 1913 werd in Rome de Broederschap van Sint-Jozef van de Zalige Dood opgericht. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe. Reeds een jaar later verhief Paus Pius X de organisatie op grond van het buitengewoon grote aantal leden tot aartsbroederschap. Het eerste doel van de broederschap is het gebed om op voorspraak van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden, de genade van een zalige dood af te smeken voor hen die vlak voor de dood staan en in het bijzonder voor degenen waar niemand voor bidt. De stichter is Don Luigi Guanella, die leefde van 1842 tot 1915. Hij stichtte de broederschap dus aan het einde van zijn leven. Hij is ook de stichter van twee religieuze ordes, de Dienaren van Liefde en de Dochters van Maria van de Voorzienigheid. En hij werd door Don Bosco zelf 3 jaar lang als Salesiaan gevormd. Door Don Bosco leerde hij te vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en ontdekte hij zijn grote voorliefde voor de armen, vooral de daklozen, mensen met een geestelijke of motorische stoornis, met het syndroom van Down of een andere handicap. Zijn werk wordt nu in 20 landen op 4 continenten door zijn spirituele kinderen voortgezet. Toen Don Luigi Guanella op 23 oktober 2011 door Paus Benedictus de 16e heilig werd verklaard, waren aan het werk van de Broederschap van de Zalige Dood wereldwijd al meer dan 1 miljoen leden verbonden. Zijn onbeperkte vertrouwen in de heilige Jozef en zijn buitengewoon warme vaderhart, dat iedereen die in nood verkeerde wilde helpen, stonden aan de oorsprong van dit werk. Is de nood van hen die op de drempel van de eeuwigheid staan op veel plaatsen op deze aarde niet de allergrootste? Hoeveel mensen moeten niet heen gaan zonder de hulp van een priester of de sacramenten, vaak zelfs door niemand bijgestaan? En dat in het uur waarin alles op het spel staat en het om het eeuwige leven gaat. Don Luigi had reeds de kerk die hij in een wijk van Rome, vlakbij het Vaticaan, had laten bouwen, aan Sint-Jozefs zalige dood toegewijd, toen in hem het verlangen groeide zoveel mogelijk stervenden bij te staan. Wanneer zij al niet met de warme liefde van naaste vrienden en familieleden omgeven kunnen worden, dan zullen zij tenminste in dit moeilijkste en belangrijkste uur van hun leven vergezeld worden door gebed. Toen Don Guanella, zijn persoonlijke vriend, de heilige paus Pius X, het idee van de broederschap voorlegde, was de heilige vader niet alleen meteen heel enthousiast over dit project, maar wilde hij zelfs de eerste zijn die zich voor dit werk opgaf. En zo gebeurde het ook. Met betrekking tot de talloze slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog zochten de geestelijke zonen van Don Guanella naar een mogelijkheid nog beter te kunnen helpen. Hun voorstel was het zogenaamde voortdurend misoffer, een bijzondere vorm van geestelijke bijstand voor de stervende, opdat niemand verloren gaat, waar Don Guanella hun zoveel liefde voorbij had weten te brengen. Iedere priester die aan dit werk van barmhartigheid wilde deelnemen, moest de heilige mis op een voor hem vastgestelde dag in het jaar uitsluitend voor de stervenden opdragen. Al snel schreven kardinalen, bisschoppen en priesters van over de hele wereld zich in. Sinds 1917 hebben alle pausen dit idee actief gesteund. Paus Benedictus XV nam zelf het initiatief
en vierde zelfs daarbij de eerste heilige mis van de maand voor deze zaak. In 1981 besloot paus Johannes Paulus II jaarlijks op 26 mei de genadeschat van het heilig misoffer voor de stervenden op te dragen en de heilige Jozef te vragen hen als vader en beschermheilige bij te staan. Om lid te worden van de aartsbroederschap van Sint Jozef van de Zalige Dood hoef je niet meer te doen dan je naam en adres op te geven. Je ontvangt dan een gebedsformulier in het Duits die de inschrijving bevestigt. Door je te registreren verplicht je jezelf dagelijks 's ochtends en 's avonds voor de stervende het volgende kort gebed te bidden. Heilige Jozef, voedstervader van Jezus Christus en bruidegom van de heilige maagd Maria, bid voor ons en voor hen die vandaag of vannacht moeten sterven. Naast het gebedsapostolaat voor de stervenden en het voortdurend misoffer is een ander doel van de aartsbroederschap de verspreiding van de verering van Sint Jozef en de navolging van zijn deugden. Informatie en aanmelding bij Erzbruderschaft des Heiligen Jozef vom Guten Tod, Klooster Sint Trudbert, 79244 Münstertal, Schwarzwald. Aanmelding in Nederland of België is momenteel nog niet mogelijk. Dit artikel kwam uit het tijdschrift Triomf van het Hart.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Vanmorgen zat ik, zoals ik elke ochtend doe, in mijn gebedsruimte en bad ik heel intens tot Sint-Jozef. Omdat mijn familie de afgelopen maanden zoveel stress heeft gehad. Mijn zoon van 23 heeft sinds zijn 17e last van ernstige bipolaire problemen en verslaving. Het ging een tijdje goed met hem. In januari had hij zelfs een afkikprogramma voor drugs en alcohol afgerond. Hij keek er naar uit om zijn afstuderen te vieren. Maar de laatste 3 maanden gaat het steeds slechter. Zijn manische klachten nemen toe. Er zijn steeds nieuwe crisissen, auto-ongelukken. En het ergste is dat hij dreigt dingen kapot te maken of zichzelf pijn te doen als hij niet krijgt wat hij wil. Daarom heb ik vandaag met heel mijn hart gebeden tot Sint-Jozef of hij mijn zoon wil helpen een baan te vinden. Niet voor het geld, maar zodat zijn hoofd en lichaam bezig kunnen zijn met iets goeds en hij anderen kan helpen en iets positiefs kan doen. Mijn jongere zoon heeft het ook zwaar, doordat hij elke dag ziet hoe moeilijk het thuis gaat. Hij wilde heel graag een weekendbaantje in de zomer en had gesolliciteerd naar een onderzoekprogrambaan. Maar hij had nog niets gehoord. Ook voor hem heb ik hetzelfde gebed gedaan. En vandaag vertelden allebei mijn zonen dat ze een baan aangeboden hebben gekregen. Precies bij de plekken waar ze een paar weken geleden hadden gesolliciteerd. Ik ben zo dankbaar aan Sint-Jozef dat ik dit wil delen. Ik geloof zo sterk in hem en ben ontzettend dankbaar. Ik blijf bidden voor een wonder of hulp om mijn oudste zoon beter te maken. En ik hoop dat Sint-Jozef dat hoort. Dat allebei mijn zonen op dezelfde dag dat ik tot hem bad een baan kregen, voelt echt als een wonder.

De heilige Therese van het kind Jezus, Therese van Lisieux, schreef in haar Geschiedenis van een ziel het volgende over Sint-Jozef. Ik bad ook tot de heilige Jozef om over mij te waken. Vanaf mijn kindertijd liep mijn devotie tot hem samen met mijn liefde voor de Allerheiligste Maagd. Elke dag bad ik dit gebed. Het leek mij dus dat ik goed beschermd en volledig veilig was voor gevaar. Het gebed gaat als volgt. O heilige Jozef, laat mij Jezus en Maria voortdurend dienen in een volmaakte zuiverheid. Glorievolle Sint Jozef, vader en beschermer van de maagden, trouwe wachter aan wie God, Jezus, de onschuld zelf en Maria, de maagd der maagden, heeft toevertrouwd. Ik smeek u en ik bid u dringend, door Jezus en Maria, deze dubbele schat die u zo dierbaar was. Maak dat ik vrij van elke smet, zuiver van geest en hart, kuis van lichaam, Jezus en Maria voortdurend dien in een volmaakte zuiverheid. Amen. En met dit gebed besluiten we ook deze aflevering van Ga tot Jozef. We wensen u nog een mooie dag toe en graag tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met Uw vrede in ons hart, Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met Uw rechterhand Uw dienaars die Uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die Uw kinderen zijn en door Uw bloed zijn vrijgekocht. Christus, die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep U elke dag. Elke nacht kom ik bij U klagen. God, mijn heil, ik roep U elke dag. Elke nacht weer kom ik bij U klagen. Laat mijn bede doordringen tot U. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer.

vloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. We lezen nu voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen hadden we al het karakter, zeg maar, van de heilige pater Maximiliaan Kolbe wat beter mogen leren kennen. We zagen ook een belangrijk aspect eigenlijk van zijn apostolaatse werk, de Mali Jinnik, of de kleine ridder, en, of de kleine krant, die ook verder zou moeten uitgebouwd worden. We waren aangekomen aan het deel waar we meer zullen leren kennen over de Franciscaanse kant, zeg maar, van zijn heiligheid. Een heilige is altijd een hervormer. Heiligheid kan de middelmatigheid van de lauwen niet goedkeuren. Heiligheid is een licht dat de menselijke handelingen zo in het licht zet dat de kleinste fouten zichtbaar worden. Het is een vuur dat ook het minste kwaad wil verbranden. In dit opzicht was ook pater Maximiliaan een hervormer. Overal waar hij voorbij kwam, liet hij een spoor na van zijn grote ijver en een oproep tot grotere idealen van christelijke volmaaktheid. Het kloosterleven van de twee steden van de Onbevlekte was dan ook veel strenger en meer in overeenstemming met de regel dan elders. Hierom had hij narigheden te verduren, want opmerkingen en beschuldigingen dat hij door de geest van de ridderschap in de steden van de Onbevlekte in te voeren een nieuwe orde wilde stichten, ontbraken niet. Wie hem hiervan verdacht, had de ware geest van pater Maximiliaan niet begrepen. Daar was pater Maximiliaan te nederig en te kloosterlijk gehoorzaam voor. Ieder voorstel dat hij aan de oversten richtte, werd steeds gevolgd door de opmerking: als de oversten anders zouden beslissen, zou hem dat even goed genoegen doen. Wie zo handelde, kon in de verste verte niet denken aan de stichting van een nieuwe orde, die anders zou zijn dan die waartoe hij behoorde. Hij wilde enkel een terugkeer naar het geestelijk vuur, waar de lauwheid was doorgedrongen. Want als toch uit de toewijding aan de Onbevlekte, volgens de geest van de ridderschap, de ijver voor de bekering en de heiliging van alle mensen van de hele wereld ontsprong, des te eerder moest er een broederlijke zorg uit voortkomen voor de heiliging van de confraters waarmee hij leefde. Hij had een grote liefde voor de orde van Sint Franciscus. Het is verheffend en tegelijkertijd ontroerend, reeds in de eerste jaren van zijn kloosterlijke vorming, zijn zorg te zien om in deze liefde voortgang te maken. In een schrift waarin hij opmerkingen en notities maakte, lezen wij iets over zijn eerste retraite, die hij te Rome in oktober 1912 hield. Hij was toen nauwelijks 18 jaar. Het is mogelijk dat jouw dagelijkse zonden de zegen van God verdrijven. Niet alleen uit jou, maar ook uit de orde. Jouw zonden kunnen het gebrek aan roepingen veroorzaken. De verdiensten van vader Franciscus zijn doorgedrongen tot jou, boom zonder vrucht, en je hebt het misschien daaraan te danken dat God je niet heeft omgehakt. Deze retraite zou misschien wel eens de laatste oproep kunnen zijn. Daarom, houd van de orde, de regel, de oversten, de paters en de broeders. Bid voor je orde. Terwijl zijn kennis van de glorierijke tradities van de orde, vooral wat betreft de verdediging van het dogma van de Onbevlekte ontvangenis, toeneemt, ontwerpt hij de ridderschap der Onbevlekte en weet hij het doel en het apostolaat van de orde van Sint Franciscus en die van de ridderschap nader bijeen te brengen.
Vanuit Japan schrijft hij in 1933 een brief aan alle fraters van de orde. Een kanttekening: een frater is iemand die in de orde is ingetreden en zich voorbereidt op het priesterschap. Hij kan in het noviciaat zijn of filosofie of theologie studeren. Pater Maximiliaan schreef als volgt: onze orde wordt de orde van boetvaardigheid genoemd. En zie, 4 jaar na de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis horen wij in Lourdes van de lippen van onze lieve vrouw boete, boete, boete. Ziet dan wie er in onze verdorven wereld boete wil preken, de onbevlekte. Laten wij dus toestaan dat zij, ja, juist zij, door ons en onze orde boete preekt om de mensen te vernieuwen. Laten wij haar toestaan dat zij die boete preekt aan onszelf. Laten wij ons hart openstellen voor haar. Laten wij haar spontaan vrije toegang geven tot ons hart, onze ziel, ons lichaam. Ja, tot alles, zonder voorbehoud en zonder beperking. Wijden wij ons totaal aan haar toe, zonder enige begrenzing, om haar dienaren te zijn, haar kinderen, haar eigendom zonder meer. Zo veranderen wij ons in haarzelf, levend, sprekend en werkend in deze wereld. Zoals pater Cornelius Schuprik, eens zijn provinciaal en plaatselijke overste, getuigt, zijn zijn oproep tot een betere naleving van de regel en zijn doen heropleven van de heerlijke tradities van de orde geen pogingen om een nieuwe orde te stichten in de geest van de ridderschap, maar om de geest van de orde van Sint Franciscus zelf tot hogere volmaaktheid te voeren. Hij wil de hele orde doordringen met de dogmatische waarheden uit de Mariologie. Maria, middelares van alle genaden en de maatschappelijke functie van de onbevlekte ontvangenis. Bij de hogere oversten in Rome drong hij erop aan in de liturgie van de orde het feest in te voeren van Maria middelares, hetgeen later inderdaad gebeurde. Toen hij in 1933 de opdracht kreeg het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte te bevorderen en te verspreiden, vergat hij zijn orde niet en legde hij er zich op toe zijn apostolaat samen met dat van de orde te verwezenlijken. In 1935 stuurde hij vanuit Japan eerst naar zijn provinciaal en vervolgens naar zijn generaal een brief, waarin hij de goedkeuring vroeg aan het generaal kapitel dat in 1936 te Rome gehouden zou worden, een voorstel te mogen aanbieden om te discussiëren over de gunstige gelegenheid de gehele orde toe te wijden aan de onbevlekte. Hij motiveerde zijn verzoek met zoveel wijsheid dat het bij het generaal bestuur in goede aarde viel. Als doel van de toewijding, zo schreef hij, zou men kunnen wijzen op de heropleving van de orde. Het is waardeloos wat sommigen denken en zeggen over de oudheid van de orde, en dat daarom de orde verouderd is, want de geest kent geen ouderdom. Alleen het vergeten van de idealen van de ene kant en het gebrek aan haast om zich aan te passen aan de tijdsveranderingen en omstandigheden van de andere kant veroorzaken de verzwakking van het leven en de onafwendbare afgang tot een dwergfiguur. Voor de heropleving van de orde zijn de meest wijze voorschriften, ondersteund door strenge maatregelen, niet voldoende. Voor de heiliging van de kloosterlingen is boven natuurlijke genade noodzakelijk. Welnu, de middelares van alle genaden is de onbevlekte, en daarom zal een ziel krachtiger leven naarmate zij dichter tot haar genaderd is. En de meest volmaakte vorm van nabijheid is de volledige toewijding. Dus de toewijding aan de onbevlekte, niet alleen van ieder lid afzonderlijk, van de afzonderlijke kloosters of provincies, maar van de hele orde, zal de heropleving tot stand brengen. En tegenwoordig reeds begint de uitstorting van de geest van de onbevlekte
op een wonderbare wijze degenen te doen herleven die zich afzonderlijk aan haar hebben toegewijd. Men mag niet vergeten dat de gelofte, de onbevlekte, steeds meer te naderen reeds tot uitdrukking kwam op het generaal kapitel van 1719, toen voorgeschreven werd dat men de devotie tot de onbevlekte van dag tot dag zou bevorderen. Het verzoek werd op het generaal kapitel van 1936 welwillend onthaald. De toewijding werd voorgeschreven en men stelde tevens vast dat de toewijding ieder jaar op het feest van de onbevlekte ontvangenis zou hernieuwd worden.

Ieder die voor de Tweede Wereldoorlog een bezoek bracht aan Jepokalanov kwam er onder de indruk. Niet zozeer door het complex gebouwen, als wel door het grote aantal kloosterlingen dat er werkzaam was. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, een kloostergemeenschap aan te wijzen van bijna 1000 leden, zoals Jepokalanov dat voor de oorlog was. De verbazing van de bezoeker was begrijpelijk, daar hij geen uitleg had voor het feit van zoveel roepingen en zoveel vurige ijver. Wat trok zo aan? Wat was het geheim? Wij geloven dat wij het geheim van Jepokalanov, buiten de roep van heiligheid die de stichter genoot, moeten zoeken in de zorg die deze eiste voor de verstandelijke opleiding van de broeders en in de volhardende, voortdurende geestelijke hulp. Het gebeurt immers maar al te vaak dat kloosterroepingen, die niet bestemd zijn voor het priesterschap, verwaarloosd worden. Als zij hun noviciaat gemaakt hebben, zijn ze klaar en men verwacht van hen dat zij zich heiligen door enkel maar handenarbeid. Dit zou rampzalig geweest zijn voor Jepokalanov, waar abnormaal veel werk verzet moest worden. Daarentegen wist pater Maximiliaan de geest van toevloeiende roepingen zeer verstandig en bovennatuurlijk te verheffen, zodat Jepokalanov een religieus centrum werd, en dit verdient onze hoogste bewondering. Uit hetgeen we al gezegd hebben, zal zijn welwillende vaderlijke houding tegenover de broeders de luisteraar wel zijn opgevallen. Later zullen wij hem ontmoeten in direct contact met hen. Maar om ons verhaal compleet te maken, moeten wij ook weergeven hoe hij aan de vorming van de broeders heeft bijgedragen vanuit het verre Japan, zowel door middel van brieven aan pater Florian Kozura, de overste van Jepokalanov, als door brieven die hij rechtstreeks aan de broeders zond. Volgens pater Maximiliaan mag de intellectuele opleiding van de broeders niet verwaarloosd worden, want ook zij zijn kloosterlingen, even goed als de kandidaten voor het priesterschap. Zo schrijft hij duidelijk: mij lijkt niet dat het tegen de geest van de regel is de intellectuele capaciteiten van de broeders op een hoger peil te brengen. Ik kan maar niet begrijpen waarom het voorschrift van de regel, en die geen letteren kennen, maken zich geen zorgen om de letteren te leren, alleen maar moet toegepast worden op de broeders en niet op alle leden van de orde, ook op de priesters. Mij lijkt dat Sint Franciscus meer bezorgd was voor dat zich geen zorgen maken dan voor die letteren. Aan de oversten is de zorg opgedragen, terwijl de onderdanen zich moeten laten leiden door de gehoorzaamheid en niet moeten verlangen om geleerd te worden. Dit lijkt mij van het allergrootste belang voor alle kloosterlingen van de orde en in gelijke mate zowel voor de broeders als voor de priesters. Steunend op de kracht van deze zeer juiste interpretatie van de geest en niet van de letter van de regel, wilde hij dat de capaciteiten van de afzonderlijke broeders door de oversten goed gericht werden. Niemand beter dan hij kon het nut kennen van een zo rationeel mogelijke inzet van deze mensen in het apostolaat van de ridderschap, het zij in Jepokalanov, het zij in de missiegebieden. Vandaar deze andere instructie aan pater Florian over de opleiding der broeders. Terwijl ik een lijst opmaakte van de vereiste hoedanigheden van de vier broeders die naar Mugenzai no Sono gestuurd worden, viel mij iets te binnen waar ik een tijd geleden in Polen zo graag over nadacht. Ik bedoel meer rationele ontwikkeling van de productiemogelijkheden van de broeders van Jepokalanov. Ik denk dat we niet alleen moeten onderzoeken wat een kandidaat voor zijn aanneming gedaan heeft, welk werk hij het liefste deed, waar en hoe lang en met welke resultaten hij vroeger gewerkt heeft, maar vooral moeten we goed nagaan tot welk specifiek werk wij hem kunnen bestemmen in Jepokalanov, om zo goed mogelijk zijn verstandelijke, psychische en fysieke krachten
alsmede zijn voorafgaande opleiding te kunnen benutten. De proeftijd voor de tijdelijke geloften, het noviciaat, verlangt dat de kandidaat iets wat vergehouden wordt van het werk, zodat hij leert en gewend raakt aan de bovennatuurlijke gehoorzaamheid. Maar ik acht het nodig dat later, na de kleine professie, de richting bepaald moet worden voor de wetenschappelijke of technische ontwikkeling. Verder geloof ik dat deze ontwikkelingen voortgang in bepaalde gevallen geholpen moet worden door studie, conferenties, experimenten, zelfs door examens, tenminste voor een bepaalde tijd. Dergelijke raadgevingen en pedagogische overwegingen van pater Maximiliaan werden enkel tot de oversten gericht. Men vindt er geen die direct aan de broeders gegeven werden. Aan deze stuurde hij alleen maar brieven met aanmoedigingen voor hun eigen geestelijk heil. Wat dit betreft is er materiaal in overvloed. Men zou alle brieven letterlijk kunnen weergeven die hij aan de broeders schreef. Maar wij beperken ons echter tot enkele passages die wij meer dan voldoende achten om zijn liefdevolle zorg, die voortkwam uit ware broederlijke en christelijke liefde voor de geestelijke leiding van zijn confraters, duidelijk te maken. Gedurende het tweede verblijf van pater Maximiliaan in Japan van 1933 tot 1936 werd de correspondentie van Mugenzai no Sono gevoerd door pater Cornelius Tschuprik, die er overste was. Maar deze verzocht pater Maximiliaan dikwijls er nog een briefje bij te doen voor de broeders van Jepokalanov. Zo schreef hij: men vraagt mij iets te schrijven. Ik doe het graag en met te meer vreugde, daardoor mijn liefde voor u het een behoefte van mijn hart is om met u, paters en broeders, te spreken. Niet als overste, maar als medebroeder die voelt en denkt als u en die verlangt altijd met u verbonden te blijven in liefde. De stad van de onbevlekte hier in Japan is werkelijk zoals u haar zich voorstelt. Heel eenvoudig, zeer arm, in de ware betekenis van het woord, Franciscaans. Wij leven hier arm, beminde broeders, soms ook wel erg arm, maar wij lijden geen gebrek. De onbevlekte waakt over ons en Sint Franciscus is met zijn geest midden onder ons. Als ons eens iets ontbreekt, dan herinneren wij ons dat wij toch ook zonen zijn van Franciscus, die heel wat armer was dan wij, en die, als hij eens gebrek leed, uitriep: mijn God en mijn al. We zijn hier allemaal gelukkig en blij. De liefde, de broederlijke eensgezindheid en het gemeenschappelijke doel verenigt ons. Veel, maar dan ook veel lijden voor Christus en zijn heilige zaak en zoveel mogelijk mensen winnen voor Jezus door de onbevlekte. Bid, opdat wij nooit dit doel uit het oog verliezen. Wij verlangen naar het ware geluk van het edele Japanse volk. Wanneer men een blik werpt op die miljoenen edele mensen, op de heidense tempels, dan komt ongewild een verzuchting in ons op: o Jezus, wanneer zullen ook zij van u zijn? O onbevlekte moeder, neem ook hen onder uw moederlijke bescherming.

0: Onder de broeders van Jebokalanov waren er niet weinigen die vol enthousiasme de idealen van de ridderschap wilden verdiepen door de studie van de Mariologie. Kon pater Maximiliaan anders dan dit verlangen goedkeuren, maar hij zet wel de puntjes op de i. De Mariologie bestuderen is zeker goed, maar wij moeten ons wel bewust zijn dat wij de onbevlekte altijd beter zullen leren kennen door ons nederig gebed en door de liefdevolle vervulling van onze dagelijkse plichten, dan door geleerde definities, distincties en redeneringen, ofschoon ook deze niet verwaarloosd mogen worden. De onbevlekte is zoiets subliems, zo dicht bij de heilige drie-eenheid, dat een van de heilige vaders niet aarzelde haar een aanvulling van de allerheiligste drie-eenheid te noemen. Geen wonder dat de menselijke geest in zijn nietigheid de draad kwijtraakt, als hij dieper durft doordringen in dit mysterie en dat het verstand erdoor ontredderd raakt. Dit moeten alle bewoners van Jebokalanov goed weten. Laten wij iedere dag proberen meer te zijn van de onbevlekte en in haar en door haar te zijn van Jezus, van God. Wij mogen ons niet tevreden stellen met alleen maar haar nabij zijn. Ons dagelijks werk mogen wij ook niet in vakjes verdelen, voor God de Vader, voor Jezus, voor de onbevlekte, maar laten wij God dienen in Jezus Christus, door Jezus Christus. Laten wij Jezus dienen in de onbevlekte en door de onbevlekte, met haar en in haar en door haar, moeten wij Jezus dienen, met hem en door hem, naar God de Vader. En de Heilige Geest? Ach, de Heilige Geest en de onbevlekte, zoals de tweede persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, het Woord in Jezus Christus, met dit verschil. In Jezus hebben wij twee naturen, de goddelijke en de menselijke, doch één enkele persoon, de goddelijke. Daarentegen is de natuur en de persoon van de onbevlekte verschillend van de natuur en de persoon van de Heilige Geest. Het is een onverklaarbare, maar volmaakte vereniging, waardoor de Heilige Geest niet handelt dan door de onbevlekte zijn bruid. Juist hierom is zij de middelares van alle genaden van de Heilige Geest. En omdat elke genade een gave is van God de Vader, door de Zoon en de Heilige Geest, volgt dat er geen genade bestaat die geen eigendom is van de onbevlekte, aan haar gegeven, opdat zij haar vrijelijk verdelen. Wanneer we dus de onbevlekte vereren, dan aanbidden wij op een bijzondere wijze de Heilige Geest, en zo, zoals de genade tot ons komt van de Vader, door middel van de Zoon en de Heilige Geest, stijgen op hun beurt de vruchten van de genade van ons naar de Vader, volgens een tegenovergestelde orde, namelijk door de Heilige Geest en door de onbevlekte en haar Zoon Jezus Christus. We hebben hier een wonderschoon prototype van actie en reactie, zoals de natuurwetten ons leren. In de onbevlekte, uw frater Maximiliaan. Enkele broeders vroegen pater Maximiliaan een wekelijks programma van geestelijke aard om zich als kinderen van de onbevlekte te leren gedragen. Hij antwoordt met geduld en komt steeds terug op dezelfde leer. Om de waarheid te zeggen heeft ieder programma zijn grenzen, terwijl wij iedere beperking ook van een programma moeten uitsluiten. Wij moeten trachten haar kinderen en knechten en slaven te zijn en alles, alles, alles. In één woord, wij moeten onder ieder gezichtspunt van haar zijn en steeds meer de hare. Hoe daartoe te komen? Wij moeten eraan denken dat het wezen van de overgave niet het gevoel is en ook niet een gedachte daaraan, maar de wil. Wanneer dus iemand de zoetheid niet proeft in de omgang met haar, ofschoon het mij lijkt dat dit gewoonlijk niet gebeurt, en zich haar ook niet herinnert, niet aan haar denkt, als hij zijn eigen overgave niet terugtrekt, als hij deze hernieuwt, dan kan zo iemand gerust zijn, want zij heerst in zijn hart. Wij kunnen gemakkelijk onze wil controleren. Wij moeten er dus zorg voor dragen dat onze wil steeds meer gelijkvormig wordt met haar wil en dat wij haar wil steeds volmaakter volbrengen. Dat is alles. Om onze afhankelijkheid als een kind van haar te bekennen, moeten wij haar goed vasthouden, zoals kinderen dat doen bij hun moeder. Mogen de geest van de onbevlekte iedere dag steeds dieper tot ons doordringen. Het wezen van Yepokalanov is dat in haar geheel en in ieder afzonderlijk deel, in iedere broeder of pater die er leeft, de onbevlekte heerst. Wij moeten er dus voor zorgen dat wij steeds de hare zijn, opdat Yepokalanov steeds een betere Yepokalanov worden. De ouderen onder u, die nog getuigen zijn van het eerste begin, moeten trachten de jongeren door hun voorbeeld het gebed en het woord te vormen. Het is niet voldoende dat de tegenwoordige geest dezelfde is als die welke er in het begin van de stichting heerste. Ieder jaar, iedere dag moet er vooruitgang zijn. Yepokalanov moet nu meer van de onbevlekte zijn dan in de eerste jaren van haar bestaan. Maar alleen de onbevlekte kan dit klaren. Omdat wij uit onszelf in niets zullen slagen, kunnen wij alleen maar haar zaak bederven. Laten wij de onbevlekte vragen dat zij het doet. Proberen wij samen te werken in vrede en in de rust van de geest. Hoe meer wij van de onbevlekte zullen zijn, des te beter zullen wij het hart van Jezus, God de Vader, de Allerheiligste Drie-eenheid begrijpen en beminnen. Alles, al deze bovennatuurlijke zaken kan alleen zij in ons tot stand brengen. Vertel aan de anderen wat ik u geschreven heb en bid voor mij, opdat ik zelf eerst mogen doen wat ik schrijf. Eens schreef een broeder hem, ofschoon hij hem niet kende, omdat hij nog niet lang in Yepokalanov was, en zie hoe pater Maximiliaan hem antwoordde. En dat, beste luisteraars, is voor een volgende keer. We horen dan hoe pater Maximiliaan inderdaad omgaat met deze nieuwe positie. U herinnert zich, hij is eigenlijk de stichter van Mugenzai no Sono. Hij gaat naar Polen en Rome ook terug om daar dus een nieuwe provinciaal overste te kiezen. En uiteindelijk wordt er een nieuwe overste gekozen voor Mugenzai no Sono, pater Čuprik. Met pater Cornelius Čuprik reist hij terug naar Japan, waar hij dus verder werkt in het apostolaat dat hij zelf heeft gesticht als onderdaan van zijn nieuwe overste. Maar je ziet dat er een grote liefde heerst onder deze mannen die hun leven geven aan Christus en aan de heilige maagd Maria. Zo zien we dus dat iedere keer wanneer pater Čuprik als overste schrijft naar Yepokalanov, dat hij eigenlijk vraagt aan pater Maximiliaan om ook iets bij te voegen, een onderricht eigenlijk aan zijn medebroeders die nog in Polen zijn. En je ziet ook heel duidelijk weer die nederigheid van pater Maximiliaan, die grote gehoorzaamheid, namelijk dat hij dat doet, hij zegt het letterlijk niet als overste, maar als broeder van hen die hetzelfde denkt en hetzelfde voelt. Een volgende keer ontdekken we nog meer deze grote nederigheid, een echte nederigheid in het hart van pater Maximiliaan en leren we ook het verdere verloop van zijn bijzondere leven kennen. We hopen dan ook dat u er een volgende keer opnieuw mag bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 341 en wij lezen samen Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 20, tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 3 tot en met 5, en Spreuken, hoofdstuk 28, versen 25 tot en met 28. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn in onze laatste tijdsperiode, de kerk, al een tijdje aan het lezen over de vele reizen die Sint Paulus maakte. En ook vandaag reizen wij met hem mee naar Macedonië en Griekenland, naar Troas en naar Milete. Wij lezen ook verder in de brief door hem geschreven, de tweede brief aan de Korintiërs, en daar lezen wij verder in de ondertitel Dienaren van een nieuw verbond. Wij gaan, beste luisteraars, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten

Handelingen, hoofdstuk 20. Reis door Macedonië en Griekenland. Toen het tumult bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij elkaar en bemoedigde hen. Daarna nam hij afscheid en ging hij op weg naar Macedonië. Op zijn tocht door dat gebied bemoedigde hij hen met menige toespraak. En zo kwam hij in Griekenland. Daar bleef hij 3 maanden. Juist toen hij wilde afvaren naar Syrië, beraamden de Joden een aanslag op hem. Daarom besloot hij terug te keren via Macedonië. Hij werd vergezeld door Sopatros, de zoon van Pyrrhus, uit Berea. Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus en Tychicus en Trophimus uit Azië. Ze reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Maar wij voeren na de dagen van de ongedecemde broden weg uit Filippi en voegden ons na 5 dagen bij hen in Troas, waar we 7 dagen doorbrachten. In Troas. Toen zij op de eerste dag van de week waren samengekomen om het brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en bleef tot midden in de nacht aan het woord. Er brandden veel lampen in de bovenzaal waar wij bijeen waren. Een jonge man, Eutychus geheten, zat in de raamopening. Toen Paulus al maar doorging met zijn toespraak, raakte hij bevangen door een diepe slaap. Overmand door slaap viel hij van de 3e verdieping naar beneden. Toen men hem oppakte, bleek hij dood te zijn. Paulus kwam naar beneden en ging op hem liggen. Hij sloeg zijn armen om hem heen en zei: "Wees maar niet ongerust, hij leeft nog." Hij ging weer naar boven, brak het brood en at en sprak nog langdurig, tot het dag werd. En toen vertrok hij. Ze brachten de jongen levend en wel weg en werden niet weinig bemoedigd. Paulus' afscheid in Milete. Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus aan boord zouden nemen. Zo had hij het geregeld, omdat hij zelf te voet wilde gaan. Toen hij ons weer trof in Assus, namen we hem aan boord en gingen naar Mytilene. Vandaar voeren we de volgende dag weer weg en kwamen we ter hoogte van Chios. Weer een dag later bereikten we Samos en na nog een dag kwamen we in Milete aan. Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Hij had haast omdat hij zo mogelijk met Pinksteren in Jeruzalem wilde zijn. Van Milete uit stuurde hij een bode naar Efeze om de oudsten van de gemeente bijeen te roepen. Toen die bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: "U weet hoe ik mij heb gedragen vanaf de eerste dag dat ik in Azië kwam, de hele tijd dat ik bij u was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend, onder tranen en beproevingen die de Joden mij door hun aanslagen hebben bezorgd. U weet ook dat ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten u te verkondigen en te leren, in het openbaar en bij u aan huis. Tegenover Joden en Grieken heb ik getuigd van de bekering tot God en van het geloof in onze Heer Jezus. Welnu, thans ben ik, gebonden door de geest, op weg naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal overkomen. Alleen verzekert de Heilige Geest mij van stad tot stad dat mij boeien en ellende te wachten staan. Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar kan voltooien en de taak kan vervullen die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: de verkondiging van de goede boodschap van Gods genade. Welnu, ik weet dat niemand van u, die ik op mijn reizen het koninkrijk gepredikt heb, mij terug zal zien. Daarom betuig ik vandaag tegenover u

dat ik geen schuld heb aan het bloed van wie dan ook. Want ik heb niet nagelaten u het plan van God in zijn geheel te verkondigen. Zorg goed voor uzelf en voor heel de kudde waarover de Heilige Geest u als leiders heeft aangesteld om de kerk van God te wijden, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verworven. Ik weet dat na mijn vertrek gevaarlijke wolven bij u zullen binnendringen die de kudde niet sparen. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid gaan verdraaien om de leerlingen achter zich aan te krijgen. Wees daarom op uw hoede en houd in gedachten dat ik 3 jaar lang dag en nacht onophoudelijk iedereen onder tranen gewaarschuwd heb. En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is om op te bouwen en het erfdeel te geven met alle geheiligden. Zilver of goud of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet zelf dat deze handen in mijn eigen behoeften en die van mijn metgezellen hebben voorzien. In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen. Gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met hen allen neer en sprak een gebed. Ze begonnen allen luid te snikken, vielen Paulus om de hals en kusten hem. Vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer terug zouden zien. Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Hebben wij soms aanbevelingsbrieven voor u of van u nodig, zoals anderen? Onze brief bent u, geschreven in ons hart, maar voor iedereen te zien en te lezen, herkenbaar als een brief van Christus, met onze hulp opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, niet gegrift op stenen tafelen, maar geprent in het hart van levende mensen. Zo groot is ons godsvertrouwen dankzij Christus. Nogmaals, dit betekent niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, zodat wij iets als ons werk in rekening kunnen brengen. Heel onze bekwaamheid komt van God. Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Welnu, als de dienst van de dood met letters op stenen gegrift al met zo'n heerlijkheid gepaard ging dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan uitstraalde. Overigens zou die weldra weer verdwijnen. Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de geest zijn? En als de dienst die tot veroordeling leidt al luisterrijk was, hoeveel te meer dan de dienst die tot gerechtigheid voert? Van heerlijkheid kan eigenlijk geen sprake zijn, als die heerlijkheid verbleekt bij deze alles overtreffende heerlijkheid. Als wat verdwijnen zou al met heerlijkheid gepaard ging, hoeveel te meer geldt dit dan voor het blijvende? Een dergelijke verwachting koesterend, treden wij dus met grote vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, opdat de Israëlieten het einde van die voorbijgaande luister niet zouden bemerken. Maar hun denken raakte verstard, want tot op de dag van vandaag is diezelfde sluier aanwezig als zij lezen in het oude verbond. Hij wordt niet weggenomen, omdat alleen Christus hem laat verdwijnen.
Tot op heden ligt er een sluier over hun hart, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. Wel nu, de Heer staat hier voor de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de geest van de Heer. Hoofdstuk 4. Daarom geven wij de moed niet op, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. Wij laten ons niet in met laffe heimelijkheid. Wij gaan niet met sluwheid te werk en wij vervalsen Gods woord niet. Door de waarheid openlijk te verkondigen, bevelen wij ons aan bij het geweten van alle mensen ten overstaan van God. En als er nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, dan toch alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen. Hun denken is door de God van deze wereld zo verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Wij verkondigen immers niet onszelf, maar wij verkondigen Jezus Christus als de Heer en onszelf als uw dienaren omwille van Jezus. Dezelfde God die gezegd heeft: uit de duisternis zal licht schijnen. Heeft zijn licht laten schijnen in ons hart, om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die licht over het gelaat van Jezus Christus. Vol goede moed bij tegenslag. Maar wij dragen deze schat in aardenpotten, en zo blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Van alle kanten worden wij belaagd, maar we zitten niet in het nauw. We zijn radeloos, maar niet ten einde raad. We worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Neergeveld, maar niet gedood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. Voortdurend worden wij tijdens ons leven aan de dood uitgeleverd omwille van Jezus, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk bestaan openbaart. Zo is de dood aan het werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven, en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u, opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt, en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God. Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezocht ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie. Wij houden het oog niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare gericht. Want het zichtbare gaat voorbij, maar het onzichtbare duurt eeuwig. Hoofdstuk 5. Wij weten immers, als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken, heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt, een eeuwig huis in de hemel. Zolang wij in dit lichaam zijn,
zuchten wij dan ook, vol verlangen om onze hemelse woning over de andere aan te trekken, als wij tenminste eenmaal ontkleed niet naakt zullen staan. Zolang wij nog in deze tent wonen, zuchten wij en voelen wij ons bezwaard, omdat wij ons niet willen ontkleden, maar de nieuwe kleren over de oude willen aantrekken, zodat het sterfelijke wordt opgeslokt door het leven. God zelf heeft ons hiervoor gereed gemaakt, toen hij ons de geest als onderpand gaf. Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij, zolang we huizen in het lichaam, in den vreemde zijn, ver van de Heer. Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing, maar we houden moed en zouden liever vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer. Daarom is het onze enige ambitie hem te behagen, of we nu thuis zijn of in den vreemde. Want wij allen moeten voor Christus rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. De dienst van de verzoening. Wetend dat wij ontzag moeten hebben voor de Heer, proberen we de mensen te overtuigen. Voor God zijn wij daarbij een open boek, en hopelijk ook voor uw geweten, als u ons eerlijk wilt beoordelen. Wij gaan onszelf niet opnieuw bij u aanbevelen. Wij willen u alleen de kans geven om trots te zijn op ons, zodat u diegenen van repliek kunt dienen die hun trots zoeken in uiterlijkheden en niet in het innerlijk. Zijn wij buiten zinnen, dan is het voor God. Zijn wij verstandig, dan is het voor u. De liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen, en dat dus alle mensen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen is gestorven en verrezen. Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar menselijke maatstaven. En ook al hebben wij Christus op die manier beoordeeld, nu is dat niet meer het geval. Zo is dus iemand die in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is er al. En dit alles komt van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd. Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend, zonder de mensen hun overtredingen aan te rekenen. En ons heeft hij de boodschap van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij smeken u in Christus' naam. Laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door hem Gods gerechtigheid zouden worden. Spreuken hoofdstuk 28, versen 25 tot en met 28. De hebzuchtige veroorzaakt ruzie, maar als iemand op de Heer vertrouwt, zal het goed met hem gaan. Wie op zijn eigen hart vertrouwt, is een dwaas. Wie in wijsheid wandelt, wordt gered. Hij die aan de armen geeft, leidt geen gebrek. Maar wie zijn ogen sluit, wordt zwaar vervloekt. Als de zondaars zich verheffen, verbergt iedereen zich. Maar als zij ten onder gaan, komen de rechtvaardigen aan de macht.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 341 en we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 20, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 3 tot en met 5 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 25 tot en met 28. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Petrus Canisius. Het is immers voor de evangelieverkondiger niet voldoende door zijn woord licht uit te stralen voor de mensen en zijn stem te laten klinken in de woestijn. Evenmin is het genoeg alleen door zijn spreken velen bij hun godsdienstige beleving te helpen. Anders zou hij, als hij de bedoeling van het woord verwaarloost, volgens de uitdrukking van de profeet, een stomme hond zijn die niet in staat is te blaffen. Maar hij moet ook branden van ijver. Zo zal hij door werkzaamheid en liefde zijn evangelisch ambt eer aandoen en het voorbeeld van Paulus volgen. Deze stelde er zich niet mee tevreden het hoofd van de kerk van Efeze de opdracht te geven. Dit moet gij hen bijbrengen en hierin moet gij hen onderrichten. Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Maar ook zelf verkondigde hij zonder ophouden het evangelie aan vriend en vijand en aan de bijeengeroepen oudsten van de kerk te Efeze kon hij met een goed geweten verklaren: gij weet hoe ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en bij u thuis, terwijl ik Joden en Grieken bezwoer zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus Christus. Handelingen hoofdstuk 20, versen 20 en 21. Zo toch behoort een herder in de kerk te zijn, dat hij, evenals Paulus, alles voor allen wordt. Bij hem moet de zieke genezing kunnen vinden, de bedroefde blijdschap, de wanhopige vertrouwen, de onwetende onderricht, de weifelende raad, de rouwmoedige vergiffenis en troost. Kortom, bij hem moet een ieder kunnen vinden wat voor zijn zaligheid nodig is. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 341 van ons leesjaar. Wij naderen steeds dichter het einde van de Bijbel. Wij mogen nog 24 dagen samen lezen uit de Heilige Schrift. En dan zullen wij de volledige Bijbel gelezen hebben. En dat op slechts 1 jaar tijd. We moeten dus wel nog even doorgaan. Morgen dan zijn wij dag 342. En dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 21. Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 6 tot en met 8. En Spreuken hoofdstuk 29 versen 1 tot en met 4. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om met ons deze tocht door de Heilige Schrift nog altijd verder te gaan. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook

0: Wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Ti patati l'ancorai U maakt die pad gelijk voor mij.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. Toen zag ik in de rechterhand van hem die op de troon zetelt een boekrol, van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 7 zegels. En ik zag een machtige engel die met luide stem riep: wie is waardig het boek te openen en de zegels ervan te verbreken? Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was in staat het boek te openen en in te zien. Ik barstte in tranen uit, omdat niemand waardig werd bevonden het boek te openen en in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: droog je tranen. De leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, heeft overwonnen. Hij mag het boek openen en de 7 zegels verbreken. Toen zag ik midden voor de troon en omgeven door de 4 dieren en de oudsten een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en het had 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God, uitgezonden over heel de aarde. Het lam kwam dichterbij en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zetelt. Toen het de boekrol genomen had, vielen de 4 dieren neer voor het lam, evenals de 24 oudsten, elk met een sieder in de hand en met gouden schalen vol reukwerk, dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied: waardig bent u het boek te nemen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en u hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit alle stammen en talen en volken en naties. U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde. Terwijl ik keek, hoorde ik de stem van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten. Hun getal was 10.000en 10.000allen en 1.000en 1.000allen. En zij riepen luid: waardig is het lam dat geslacht wordt de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen. En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee en alles wat daarin is, hoorde ik roepen: aan hem die zetelt op de troon en aan het lam lof en eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de oudsten vielen in aanbidding neer.
2: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 17. Ik bleef toekijken. Toen het lam het eerste van de zeven zegels verbrak, hoorde ik het eerste van de vier dieren roepen, als met de stem van de donder. Kom! Daar verscheen voor mijn ogen een wit paard. Hij die erop zat, droeg een boog, en aan hem werd een kroon gegeven, en hij reed weg, zegevierend en om zegen te behalen. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen, kom! Er kwam een ander paard tevoorschijn. Het was vuurrood. Aan hem die erop zat, werd macht gegeven om de vrede weg te nemen van de aarde, zodat men elkaar zou uitmoorden, en hem werd een groot zwaard gegeven. Toen het lam het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde dier roepen, kom! Ik zag een zwart paard verschijnen, en hij die erop zat, hield een weegschaal in de hand. Ik hoorde tussen de vier dieren vandaan iets dat klonk als een stem die zei, een maat tarwe voor een denari en drie maten gerst voor een denari, maar doe geen schade aan olijfboom en wijnstok. Toen het lam het vierde zegel verbrak, hoorde ik het vierde dier roepen, kom! Daar verscheen een vaal groen paard. Hij die erop zat, zijn naam was de dood, en Hades kwam achter hem aan. Aan hen werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, en met hongersnood, en met de pest, en door de wilde dieren op aarde. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren, vanwege het woord van God en het getuigenis dat zij hadden afgelegd. Zij begonnen luid te roepen. Hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult u het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde? Toen werd aan ieder van hen een wit gewaad gegeven. En hun werd aangezegd dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat het aantal van hun broeders volledig zou zijn, die evenals zij in dienst van God gedood gingen worden. Ik bleef toekijken. Toen het lam het zesde zegel verbrak, ontstond er een hevige aardbeving. De zon werd zwart als een harige zak en de maan werd helemaal rood als bloed. De ster van de hemel vielen op aarde als late vijgen, door een stormvlaag van de boom geschud. Het uitspansel kromp ineen als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. De koningen van de aarde en de groten van de aarde en de legeraanvoerders en de rijken en de machtigen en alle slaven en vrije verborgen zich in de spelonken en rotspleten van de bergen. Zij riepen tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aanschijn van hem die zetelt op de troon en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen. Wie kan dan stand houden?

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 17. Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan, die de vier winden van de aarde in bedwang hielden, zodat er geen wind zou waaien over land of zee, of door enige boomte. En ik zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon met het zegel van de levende God. Hij riep met luide stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was, om schade toe te brengen aan land of zee. Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben. Daarop vernam ik het aantal getekenden. 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten, 12.000 getekenden uit de stam Juda, 12.000 uit de stam Ruben, 12.000 uit de stam Gad, 12.000 uit de stam Aser, 12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam Manasse, 12.000 uit de stam Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef, 12.000 uit de stam Benjamin. Daarna zag ik een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand. En luid riepen zij: de redding komt van onze God, die op de troon zetelt, en van het lam. Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de oudsten en de vier dieren. En zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God. Amen. Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde hem: Heer, dat weet u. Toen zei hij: dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen ze hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zetelt, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden. Geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen. Want het lam, midden voor de troon, zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.

De Apocalypse of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 13. Toen het Lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. Toen zag ik de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan. Aan hen werd de zeven trompetten gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En werd veel reukwerk gegeven, om het samen met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon. De rook van het reukwerk steeg, samen met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel omhoog, voor het aanschijn van God. Daarna nam de engel het wierookvat, vulde het met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. Toen dreunden er donderslagen, vergezeld van bliksemflitsen en een aardbeving. De zeven engelen met de zeven trompetten maakten zich klaar om op de trompet te blazen. En de eerste blies op de trompet. Hagel en vuur met bloed vermengd werden op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde verbrandde en een derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de trompet. Het was alsof een grote berg laaiend van vuur in de zee geworpen werd. Een derde deel van de zee werd bloed. En een derde van de schepselen die in de zee leven kwam om. En een derde van de schepen verging. En de derde engel blies op de trompet. Er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. Zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Een derde deel van het water werd Alsem. En vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden. En de vierde engel blies op de trompet. Een derde deel van de zon werd getroffen, en een derde deel van de maan, en een derde deel van de sterren, zodat een derde daarvan verduisterd werd, en de dag voor een derde deel geen licht meer had, en zo ook de nacht. Terwijl ik toekeek, hoorde ik een arend, hoog in de lucht luid roepen, wee, wee, wee, de bewoners van de aarde, wanneer de trompetten zullen klinken van de drie engelen die nog komen.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 21. En de vijfde engel blies op de trompet. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was neergestort. Haar werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond. Zij opende de put van de afgrond. Rook steeg op uit de put, als de rook van een grote oven. De zon en de lucht werden erdoor verduisterd. Uit de rook streken sprinkhanen op de aarde neer. En aan hen werd macht gegeven, zoals de schorpioenen op aarde macht hebben. Hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde, of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd droegen. Hun werd niet de macht gegeven om hen te doden, maar wel om hen te pijnigen, 5 maanden lang. En de pijn was als de pijn die een schorpioen veroorzaakt wanneer die iemand steekt. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem niet vinden. En zij zullen willen sterven, maar de dood vlucht van hen weg. De sprinkhanen zagen eruit als paarden, voor de oorlog toegerust. Op hun kop droegen ze iets dat leek op een gouden kroon. Hun gezicht deed denken aan dat van een mens. Hun haar aan dat van een vrouw. En hun tanden aan die van een leeuw. Hun borstschilden leken op ijzeren harnassen. En het gedruis van hun vleugels was als het dreunen van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. Zij hadden staarten als schorpioenen en ook angels. En in hun staart zat hun macht om de mensen kwaad te doen, 5 maanden lang. Als koning over hen hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon. Het eerste wee is voorbij, maar hierna komen er nog 2. En de zesde engel blies op de trompet. Ik hoorde een stem uit de 4 horens van het gouden altaar komen, dat voor het aanschijn van God staat. Zij sprak tot de zesde engel die het trompet had. Maak de 4 engelen los die zijn vastgebonden bij de grote rivier, de Eufraat. Toen werden de 4 engelen losgelaten die voor dit uur en deze dag en deze maand en dit jaar gereed waren gehouden om 1/3 van de mensen te doden. Het getal van de ruiterscharen was 20.000 × 10.000. Ik hoorde een aantal noemen. En aldus zag ik in mijn visioen de paarden en hun berijders. De ruiters droegen vuurrode, grijsblauwe en zwavelgele harnassen. En de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun bek kwamen vuur en rook en zwavel. Door deze 3 plagen werd 1/3 van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht van de paarden zit in hun bek. En ook in hun staart, want hun staarten zijn als slangen met koppen, waarmee zij letsel toebrengen. Maar de andere

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 11. Toen zag ik een andere sterke engel neerdalen uit de hemel. Gehuld in een wolk, de regenboog boven zijn hoofd. Zijn gelaat was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een boekje open in zijn hand. Zijn rechtervoet zette hij op de zee en zijn linker op de aarde. Hij gaf een luide schreeuw als leeuwengebrul. Op zijn schreeuw weer klonken de 7 donderslagen. Toen de 7 donderslagen gesproken hadden, wilde ik gaan schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: verzegel wat de 7 donderslagen gezegd hebben en schrijf het niet op. Toen hief de engel, die ik op de zee in het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. Hij zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel, de aarde en de zee met alles wat zij bevatten geschapen heeft. En hij riep: er zal geen uitstel meer zijn.

als de tijd is aangebroken voor de zevende engel om op de trompet te blazen. Dan zal het geheime raadsbesluit van God in vervulling gaan, zoals hij het heeft geopenbaard aan zijn dienstknechten, de profeten. Toen sprak de stem die ik uit de hemel gehoord had opnieuw tot mij en zei: ga, neem het geopende boek dat ligt in de hand van de engel die op de zee en op het land staat. En ik ging naar de engel en vroeg hem mij het boekje te geven. Hij zei: neem het en eet het op. Het zal bitter zijn in uw buik, maar in uw mond zoet als honing. Ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. Het smaakte in mijn mond, zoet als honing. Maar toen ik het had doorgeslikt, werd het bitter in mijn buik. Toen werd mij gezegd: u moet opnieuw profeteren over vele volken en naties en talen en koningen.

De Apocalypse of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 19. Daarna werd mij als meetstok een rietstengel gegeven. Met de woorden: sta op en meet de tempel van God en het altaar en tel hen die daaraan bidden. Maar blijf af van de voorhof die buiten de tempel is en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren in zakken gekleed 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van de aarde staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren. Ja, wie hun kwaad wil doen, moet al dus sterven. Zij hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen. En macht om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak als zij willen. Maar als zij hun getuigenis hebben beëindigd, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt oorlog met hen voeren en hen overwinnen en doden. Hun lijken zullen op het plein van de grote stad liggen, die symbolisch Sodom en Egypte heet, alwaar ook hun Heer werd gekruisigd. Mensen uit alle volken en stammen en talen en naties zien hun lijken liggen, 3,5 dag lang. Zij dulden niet dat hun lijken begraven worden. De bewoners van de aarde maken zich vrolijk over hen, vieren feest en sturen elkaar geschenken. Want deze twee profeten waren voor hen een kwelling. Maar na die 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. Zij kwamen overeind en grote vrees overvielen allen die hen zagen. Zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: stijg hierin op. En ten aanschouwen van hun vijanden stegen zij in een wolk naar de hemel op. Op hetzelfde ogenblik ontstond er een zware aardbeving. Een tiende deel van de stad stortte in. En 7000 mensen kwamen om bij die aardbeving. De overlevenden werden door schrik bevangen en brachten eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij. Het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies op de trompet. In de hemel klonken luide stemmen die riepen: nu komt de heerschappij over de wereld toe aan onze Heer en zijn Messias. Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. De 24 oudsten die op hun tronen zetelen voor het aanschijn van God wierpen zich neer en aanbaden God. Wij danken u, Heer God, albeheerser, die is en die was, dat u uw grote macht gegrepen hebt en uw koningschap aanvaard hebt. De volken waren in toorn ontstoken, maar ook uw toorn is ontbrand en de tijd is gekomen om de doden te oordelen en om het loon aan uw dienstknechten, de profeten, te geven, aan de heiligen en aan hen die ontzag hebben voor uw naam, kleinen en groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Toen ging de tempel van God in de hemel open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Het begon te bliksemen en te rommelen en te donderen. De aarde beefde en er viel zware hagel.

of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 18. Een groot teken verscheen aan de hemel. Een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en baresnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg en wierp ze op de aarde. De draak stond voor de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard had. Zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden, 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak en de draak en zijn engelen vochten terug. Maar ze hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen. De oude slang die duivel en Satan heet en de hele wereld misleidt, hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen: nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, hij die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Want zij waren niet gehecht aan het leven, zelfs niet met de dood voor ogen. Daarom juich, hemelse sferen, en u die daar woont, wee u, aarde en zee. De duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard te vervolgen. Maar aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar de voor haar bestemde plaats waar zij buiten het bereik van de slang wordt gevoed, een tijd en 2 tijden en een halve tijd. Toen spuwde de slang uit zijn muil de vrouw water na, als een stroom, opdat die stroom haar zou meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. Zij opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd. Nu ontstak de draak in blinde woede tegen de vrouw. Hij ging weg om oorlog te voeren tegen haar overige kinderen, tegen hen die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren. Hij stelde zich op het strand van de zee.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 18. Toen zag ik uit de zee een beest opstijgen. Het had 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 diademen. En op zijn koppen stonden godslasterlijke namen. Het beest dat ik zag leek op een luipaard. Zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als een leeuwenmuil. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Een van zijn koppen leek dodelijk gewond, maar zijn doodwond genas. Toen liep de hele wereld het beest vol bewondering achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht had gegeven. Ze aanbaden het beest en zeiden: wie is gelijk aan het beest? Wie kan de strijd met hem aanbinden? Aan hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven. En hem werd daartoe macht gegeven, 42 maanden lang. Toen opende hij zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn woontent en hen die in de hemel wonen. En hem werd toegestaan oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hem werd macht gegeven over alle stammen en volken en talen en naties. Alle bewoners van de aarde zullen hem aanbidden. Ieder wiens naam niet van de grondlegging van de wereld afgeschreven staat in het boek des levens van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft, moet horen. Wie bestemd is voor gevangenschap, gaat in gevangenschap. Wie bestemd is voor de dood door het zwaard, zal met het zwaard gedood worden. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen. Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had 2 horens als een lam, maar het sprak als een draak. Alle macht van het eerste beest oefende het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de doodwond genezen was. Het verricht grote tekenen. Het laat zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen, ten aanschouwen van de mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde door de tekenen die het verricht in opdracht van het beest. Het haalt er naartoe over om een beeld op te richten ter ere van het beest, dat door het zwaard werd gewond, maar in leven bleef. Hij werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en kon bewerken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden ter dood werden gebracht. Het maakt dat allen klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid. Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan. En het getal van die mens is 666.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 20. Weer keek ik toe en zie, daar stond het lam op de berg Sion en met hem 144.000 mensen. Die droegen zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofd geschreven. Ik hoorde uit de hemel een geluid, als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder. Het geluid dat ik hoorde was als de klank van citerspelers die op een citer speelden. Zij zongen een nieuw lied, staande voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. Niemand kon het lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde zijn vrijgekocht. Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam, waarheen het ook gaat. Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid voor God en het lam. In hun mond is geen leugen gevonden. Zij zijn zonder smet. Toen zag ik het, hoog in de lucht, een andere engel vliegen. Hij had een eeuwig evangelie te verkondigen aan de bewoners van de aarde, aan alle naties en stammen en talen en volken. Hij riep met luide stem: heb ontzag voor God en breng hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Een andere engel, een tweede, volgde hem en riep: gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad die alle volken heeft bedwelmd met de wijn van de razernij van haar ontucht. Nog een engel, een derde, volgde hen en riep met luide stem: iedereen die het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand laat aanbrengen, die zal de wijn drinken van Gods toren, onverdund geschonken in de beker van zijn toren. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel, ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. De rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Overdag nog 's nachts is er rust voor hen die het beest en zijn beeld aanbidden, en voor ieder die het merkteken van zijn naam aanneemt. Nu komt het aan op de volharding van de heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren. Ik hoorde een stem uit de hemel die zei: schrijf op, gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu af aan. Ja, waarlijk, zegt de geest, laat hen uitrusten van hun zwoegen, want hun daden vergezellen hen. Ik keek toe en ik zag een witte wolk. Op de wolk zat iemand, een mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk zat: sla uw sikkel erin en maai, want het uur om te maaien is gekomen. Overrijp werd de oogst van de aarde. Toen wierp hij die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd afgemaaid. Weer kwam een engel tevoorschijn uit de tempel in de hemel, en ook hij droeg een scherpe sikkel. Een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar en riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: sla uw scherpe sikkel erin en de oogst de trossen van de wijngaard van de aarde, want haar druiven zijn rijp. Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en oogste de wijngaard van de aarde. Hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods woede. De perskuip werd getreden buiten de stad en bloed stroomde eruit tot aan de teugels van de paarden over een afstand van 1600 stadien.

0: Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 8. Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee bereikte Gods woede zijn einde. Ik zag een zee als van glas, met vuur gemengd, en hen die over het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam hadden gezegevierd, zag ik op die glazen zee staan, met de citers van God. Zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God en het lied van het Lam. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de volken. Wie zou geen ontzag hebben voor u, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw rechtvaardige oordelen openbaar zijn geworden. Daarna zag ik hoe de tempel, de tent der getuigenis, in de hemel geopend werd. De zeven engelen met de zeven plagen traden uit de tempel, gekleed in zuiver glanzend linnen en met een gouden gordel om hun borst. Een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met de woede van God die leeft tot in alle eeuwigheid. Toen vulde zich de tempel met rook vanwege Gods heerlijkheid en vanwege zijn macht, en niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een eind gekomen was.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 21. En ik hoorde een luide stem die vanuit de tempel de zeven engelen toeriep. Ga heen, giet de zeven schalen van Gods woede uit over de aarde. De eerste ging heen en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen, die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden. De tweede goot zijn schaal uit over de zee. En de zee veranderde in bloed, alsof er gemoord was en elk levend wezen in de zee stierf. De derde goot zijn schaal uit over de rivieren en de waterbronnen en ze veranderden in bloed. Toen hoorde ik de engel van de wateren zeggen, rechtvaardig bent u, die is en die was, u de heilige, dat u dit vonnis hebt geveld. Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de heiligen en profeten, en bloed hebt u hen te drinken gegeven. Zij zijn het waard. En ik hoorde het altaar zeggen, ja, Heer God, Albeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. De vierde goot zijn schaal uit over de zon, en het werd haar toegestaan de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte, maar ze lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen, en ze weigerden zich te bekeren en hem eer te brengen. De vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest. Zijn koninkrijk werd verduisterd en zij beten zich de tong stuk van de pijn. Maar zij lasterden God in de hemel vanwege hun pijnen en hun zweren en ze keerden zich niet af van hun daden. De zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en het water droogde op zodat de weg open lag voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen in de gedaante van kikvorsen. Demonische geesten zijn het die tekenen verrichten en naar de koningen van de hele wereld gaan om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser. Pas op, ik kom als een dief. Gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet. En hij bracht hem bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet. De zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht. Toen riep uit de tempel vanaf de troon een luide stem, het is geschied. Er kwamen bliksemflitsen en gerommel en donderslagen. Er ontstond een zware aardbeving, zoals er nooit één geweest is sinds er mensen op aarde zijn. Zo ontzettend was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toren te drinken. Alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te vinden. Ontzaglijke hagelstenen, vele ponden zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. De mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want die plaag was ondraaglijk.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 18. Toen kwam een van de engelen met de zeven schalen en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel laten zien over de grote hoer die aan de vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde ontucht bedreven, en de bewoners van de aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Hij voerde mij in de geest naar de woestijn. Daar zag ik een vrouw, gezeten op een scharlakenrood beest, dat overdekt was met Gods lasterlijke namen. Het had zeven koppen en 10 horens. De vrouw was gekleed in purper en scharlaken en getooid met goud en juwelen en parels. In haar hand hield zij een gouden beker, boordevol met de gruwelijke onreinheden van haar hoererij. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimzinnige naam: Babylon, de grote stad, de moeder van de hoeren en de gruwelen van de hele aarde. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van Jezus getuigen. Toen ik haar zag, was ik zeer verbaasd. Maar de engel zei: Waarom verbaast u zich? Ik zal u het geheim verklaren van de vrouw en van het beest waarop zij rijdt, het beest met de 7 koppen en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt was en is niet meer. Het zal weer opstijgen uit de afgrond en ten onder gaan. De bewoners van de aarde, van wie de namen niet staan opgeschreven in het boek des levens van de grondlegging van de wereld af, zullen zich verbazen bij het zien van het beest, want het was en is niet en het zal komen. Hier komt het weer aan op een scherpzinnige geest. De 7 koppen zijn 7 heuvels waarop de vrouw gezeten is. Het zijn ook 7 koningen. 5 van hen zijn gevallen. 1 is er. De laatste is nog niet gekomen. En als hij komt, is het om slechts korte tijd te blijven. Het beest dat was en niet is, is zelf de 8e. En toch 1 van de 7. En het gaat dan onder. De 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen. Zij regeren nog niet, maar voor 1 uur zullen zij koninklijke macht ontvangen, samen met het beest. Zij zijn eensgezind en hun macht en gezag geven zij aan het beest. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen, want het lam is de Heer des Heren en de Koning der Koningen, en zij die bij hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen. Verder zei hij tegen mij: De wateren die u gezien hebt en waaraan de hoer is gezeten, dat zijn de volken en mensenmassa's en naties en talen. De 10 horens die u zag en het beest zullen de hoer gaan haten. Ze zullen haar eenzaam maken en naakt. Zij zullen haar vlees verslinden en haar verbranden. Want God heeft hun ingegeven zijn plan uit te voeren en eensgezind hun koningschap zo lang ter beschikking te stellen van het beest, tot Gods woorden in vervulling zijn gegaan. De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die heerst over de koningen van de aarde.

werkelijkheid. Hij riep met krachtige stem: gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad. Zij werd een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en voor allerlei onreine en verfoeilijke vogels en beesten. Want alle volken hebben de wijn van de razernij van haar ontucht gedronken en de koningen van de aarde hebben ontucht met haar bedreven en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden van haar mateloze weelde. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel die zei: trek uit haar weg, mijn volk, om niet te delen in haar zonde en niet getroffen te worden door haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Betaal haar met gelijke munt, vergeld haar dubbel, want zij heeft misdaan. Schenk haar een dubbele maat in de beker die zij voor anderen gemengd heeft. Geef haar zonder pijn en rouw, als zij zichzelf luister en weelde gunde. Want zij zegt bij zichzelf: ik ben een koningin op mijn troon, voor mij geen weduwschap, voor mij geen rouw. Daarom zullen op één dag haar plagen komen, pest en rouw en hongersnood, en zij zal door het vuur worden verteerd, want sterk is God de Heer, die haar heeft gevonnist. De koningen van de aarde, haar gezellen in ontucht en weelde, zullen om haar huilen en jammeren, als zij de rook zien opstijgen van haar brand. Zij blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, en ze roepen: wee, wee, Babylon, grote stad, sterke stad, in één uur is uw vonnis voltrokken. De kooplieden van de aarde huilen en rouwen om haar, want niemand koopt nog hun waren. Hun ladingen van goud en zilver, juwelen en parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, geurige houtsoorten, voorwerpen van ivoor, van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel en amoom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olie, bloem en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens en mensen met lichaam en ziel. Verdwenen zijn de rijpe vruchten die uw hart begeerde. Al uw pracht en praal zijn verloren gegaan. Ze zijn nergens meer te vinden. De kooplieden die zich aan haar verrijkt hebben, blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, terwijl ze huilen en rouwen. Wee, wee, de grote stad die gekleed was in fijn linnen, purper en scharlaken en getooid met goud en juwelen en parels. In één uur ging al die rijkdom teniet. Iedere stuurman en elke kustvaarder en het scheepsvolk en alle die op zee werken, zij bleven ver weg toen zij de rook zagen van haar brand en riepen uit: welke stad was te vergelijken met de grote stad? Zij strooiden stof op hun hoofd en onder tranen in geklaag riepen zij: wee, wee, de grote stad, door haar schatten werden allen rijk die schepen hadden op zee. In één uur is zij verwoest. Maak u vrolijk over haar, hemel, en u heilige, apostelen en profeten, want God heeft uw rechtsgeding tegen haar beslecht. Toen hief een sterke engel een steen, zo groot als een molensteen, op, wierp hem in zee en zei: zo zal Babylon, de grote stad, worden weggeslingerd en nooit meer worden teruggevonden. De klank van citerspelers en zangers, van fluitspelers en trompetters, zal nooit meer in u worden gehoord. En geen beoefenaar van enig ambacht wordt nog in u gevonden. Het geluid van de molen wordt niet meer in u gehoord. Het licht van de lamp zal niet meer in u schijnen. En de stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in u horen. Want uw kooplieden waren de grote van de aarde. Door uw toverkunsten werden alle volken misleid. In haar werd het bloed gevonden van de profeten en de heiligen en van allen die op

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 21. Daarna hoorde ik iets dat klonk als een luide stem van een grote menigte in de hemel. Halleluja! De redding en de eer en de macht zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Hij sprak het oordeel uit over de grote hoer, die met haar ontucht de aarde in het verderf stortte. Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken. Nogmaals riepen zij, Halleluja! Haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 dieren werpen zich neer en aanbaden God, die op de troon zetelt, en zeiden, Amen, Halleluja! En een stem ging uit van de troon en sprak, Loof onze God, al zijn dienstknechten, u die ontzag hebt voor hem, u klein en groot. Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte, en als het gedruis van vele wateren, en als het dreunen van zware donderslagen, en ze riepen, Halleluja, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons verheugd zijn, en juichen, en hem eer bewijzen. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. Zijn bruid heeft zich al klaargemaakt. Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en smetteloos, want het linnen symboliseert de goede daden van de heilige. En de engel zei tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor de bruiloftsmaal van het Lam. Hij voegde eraan toe, dit zijn de eigen woorden van God. Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, dat nooit. Ik ben slechts een dienstknecht, zoals u en uw broeders, die het getuigenis van Jezus bezitten. Aanbid alleen God. Het getuigenis van Jezus immers bezielt de profeten. Toen zag ik de hemel open. En daar was een wit paard. Zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze. Zijn ogen vlammen als vuur, op zijn hoofd draagt hij vele diademen met daarin een naam gegrift, die niemand kent, behalve hij. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt het woord van God. Op witte paarden volgde het hemelse leger hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze wijden met een ijzeren staf. Hij zelf treedt de perskuip van de wijn, van de grimmige toren van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven. Koning der koningen en Heer der heren. Daarna zag ik een engel die op de zon stond. Met luide stem riep hij tot alle vogels die hoog in de lucht rondvlogen. Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, om het vlees te eten van koningen en legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en groot. Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde met hun legers, die zich hadden verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn legermacht. Maar het beest werd gegrepen en samen met hem de valse profeet die voor hem de tekenen had verricht, waardoor hij de mensen misleidde die het teken van het beest aannamen en die zijn beeld aanbaden, levend. Werden ze allebei in de vuurpoel geworpen, die gloeit van zwavel. De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van hem die op het paard zat, en alle vogels vraten zich vol aan hun vlees.

De Apocalypse of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 15. Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan, en hij boeide hem voor 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou misleiden voordat de 1000 jaren voorbij waren. Daarna moet hij voor korte tijd worden losgelaten. Ik zag tronen en zij namen daarop plaats en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus 1000 jaren lang. De andere doden werden niet levend voordat de 1000 jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die delen in de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus en met hem als koningen heersen 1000 jaren lang. En als de 1000 jaren voorbij zijn, zal de Satan uit zijn kerker worden losgelaten. Hij zal heen gaan om de volken te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde wonen. Gog en Magog, talrijk als het zand van de zee, om hen voor de strijd te verzamelen. En zij rukten op over de volle breedte van de aarde. En zij omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur viel neer uit de hemel en verteerde hen. De duivel, die hen misleid had, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waarin ook het beest is en de valse profeet. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, tot in alle eeuwigheid. Toen ze